Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Britse Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het is een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen is ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog en het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een goede nacht en een goedemorgen. Welkom bij het programma dat balanceert op het randje van de nacht en de dag. Leon en ik zijn erbij om die eerste of die laatste kilometers met je af te leggen. Of om je door dat laatste stukje van je dienst heen te slepen. Het is donderdag 20 augustus en ik ga je iets vertellen wat je waarschijnlijk al voelde, maar je nog niet had gerealiseerd wellicht. Toen wij hier in juni zaten, kwam de zon om 5:20 op. En dan stond ik hier af te kondigen in het licht. En vandaag komt hij pas om 6:30 op. Ruim een uur later, in 2 maanden tijd. En dat gaat door, want elke ochtend levert bijna 4 minuten in. Dat is 1/2 uur per week. Dus als je nu op de A2 rijdt en je denkt, ja, vorige maand was dit wel anders. Dat klopt. Vorige maand reed je hier nog in schemer op dit moment. Welkom bij NPO Radio 2. Straks heel veel muziek. De specials, Pink en Destiny's Child. Maar we starten met een heerlijke plaat van Deep Blue Something. Nou, dan weet je wel welke dat is, toch?

0: dacht, ik bel even een oude bekende op. Want die heb ik te lang niet gesproken. Mieneke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, wat leuk om jou weer te spreken.
1: Ja.
0: Ik moest van de week, zat ik in de auto en toen moest ik aan jou denken.
1: Oh ja?
0: Ja, ja.
1: Positief of negatief?
0: Nee, natuurlijk altijd positief, Mieneke. Dat kan niet anders. Nee, ik zat in de auto en je weet, ik ben de stem van een televisiezender. En dat is een lineaire zender. En toen dacht ik, wie kijken er naar die zender? En toen dacht ik, nou, misschien wel Mieneke.
1: Welke zender is dat?
0: Het is Net 5.
1: Kijk ik af en toe wel naar.
0: Ja, maar jij kijkt nog wel.
1: Ja, zeker. Ik kijk wel naar Net 5.
0: Oh, nou ja, maar, wat leuk. Ja.
1: Ja, ja, ik kijk overal naar. Maar niet allemaal tegelijk. Dat kan natuurlijk niet. Maar ik ben altijd wel een beetje aan het zoeken van wat mij bevalt.
0: En,
1: wat mij bevalt.
0: Maar dat doe je dus dan. Want ik vroeg me af hoe jij dan met streaming dingen omgaat en zo. Je bent volgens mij 83 was je toch?
1: Ja, nee, dat ben ik nog.
0: Oh, dat ben je
1: dat
0: nog.
1: Blijf ik nog tot maart volgend jaar.
0: Oh, oké, dat duurt nog eventjes. Ik zal het in mijn agenda zetten. Kunnen we je feliciteren terzijde tijd. Hé, hey, maar doe jij dat ook, dat streamen en zo? En ga je dan naar Videoland of Netflix of skip je dat en doe je gewoon alleen live?
1: Nee, Netflix absoluut niet. Nee hoor, ik heb genoeg aan de zenders die er zijn.
0: Ja.
1: En Net 5 kan ik gewoon bijkomen en zo. Dus,
0: ja.
1: Maar ik ben altijd wel bezig. Ik wil bijblijven. En daarom, daarom zit ik ook bij Radio 2. Omdat ik
0: al
1: die nieuwe ontwikkelingen, zoals Jet Rebel bijvoorbeeld.
0: Ja, dat vind je prachtig.
1: Met zijn nieuwe nummer en zo. Want je kunt wel in de oude hap blijven hangen, die niet verkeerd is hoor. Er is zoveel goeds geproduceerd. Blijven met nieuwe ontwikkelingen.
0: En kijk je dan ook B&B vol liefde?
1: Dat zet ik af en toe een beetje langs. Nou, je weet dat ik B&B vol liefde heb gezeten. Of,
0: nee, ja. dat is het andere. Dat is lang levende liefde, daar heb jij gezeten. Ja, maar B&B vol liefde...
1: Ja, nou, lang levende liefde. Nee. Ja, daar kijk ik ook naar. Maar het is... Ja, ik snoep overal een beetje van.
0: En mis je die televisieprogramma's van vroeger dan niet? Want bijvoorbeeld wat ik jammer vind, is dat je bijvoorbeeld zo'n programma als Glamourland... Ken je dat nog?
1: Fantastisch.
0: Met Gert-Jan Dreugen?
1: Ja, natuurlijk, met Dreugen, ja.
0: En dan zat hij... Het was weer een mooie dag in de high society. De sterren liepen van links naar rechts.
1: Maar, ik mis zoveel van vroeger. Maar ik kan een heleboel terughalen, want... Een heleboel kun je ook op... hoe heet het nou? Je hebt dat alles een beetje langer duurt. Maar goed.
0: Ja, maar, die hebt nu zo'n kluis van de NPO en Beeld en Geluid. Die hebben dat gelanceerd. En dan kan je al die oude dingen weer terugkijken.
1: Ja, je kan het allemaal... Ik heb nog denk ik een paar duizend cassetten.
0: Videobanden. Wat goed.
1: Videobanden.
0: Oh, wat leuk, Mieneke.
1: Maar dan weet ik ze niet te vinden. Gisteren zei iemand, maar dat en dat kun je ook...
0: Online terugkijken. Ja.
1: Ja.
0: En dan ben je dus toch weer aan het streamen, Mieneke, uiteindelijk. Het blijft dan wel weer streaming. Wil je even meekijken naar de dag- en de nachtplaten? Want we hebben er twee in de aanbieding. En ik wil graag horen welke jij graag hoort.
1: Ja.
0: Ja, komt-ie aan.
2: De dag-nachtplaat.
0: De dag-nachtplaat. Jouw kans om te kiezen in twee smaakjes, of uit twee smaakjes. Aan de ene kant een plaat die lekker de dag inswingt. En aan de andere kant eentje die wat sneller je bed inswingt, denk ik zo. Dit is de dagplaat van vandaag.

0: nachtplaat is van Terence Trent D'Arby. Een prachtige intieme plaat. En voor sommigen onder ons, lees voor mij, is dit een beetje de go-to plaat wel voor een avondje gezelligheid tussen de lakens. Mieneke, wat is dat voor...
1: Oh. Welke... Ja, doe toch Tina maar. Daar krijg ik altijd veel adrenaline van.
0: Tina, voor de adrenaline.
1: Ik heb het niet nodig, want ik heb een rare dag voor de boeg.
0: Oké, nou ja, goed. We noteren het. Jij gaat voor de dagplaat, Tina Turner. Mieneke, ik wens je nog een hele fijne nacht. En de andere mensen die aan het luisteren zijn, geef het even door via de NPO Luister-app. Dan weten we wat jij stemt en dan kunnen we zo meteen de balans opmaken.
1: Ja.
0: Dankjewel, Mieneke. Doei.
1: Doei.
0: Dit zijn de specials en a message to Rudy.

0: Pink op NPO Radio 2 en Just Like a Pill.
1: De dag nachtplaat.
0: Nou, er is behoorlijk wat gestemd, dames en heren. Het was ook niet zo'n makkelijke keuze. We hadden aan de ene kant Tina Turner en The Best. Nou ja, dan verwacht je wel wat natuurlijk. En dat is het ook, The Best. Maar is het ook The Best uit de uitkomst van deze stemronde? We weten het niet, want ze stond tegenover Terence Trent D'Arby met zijn Sign Your Name, Across My Heart. Ah, zo'n mooi liedje. Maar ja, wat is de uitslag geworden? Ik ga eens even kijken of Leon in de house is. Leon, ben je er?
2: Zeker.
0: Zeg, jij bent vandaag de Jarno. Ja. Je moet het allemaal een beetje in de gaten houden. Lukt het?
2: Ja, zeker. Ik ben met iedereen aan het antwoorden, aan het bellen. Gezellig, joh. Ik vind het leuk.
0: Ja, maar heb je ook een percentage kunnen berekenen?
2: Ik heb wel even hier en daar gekeken. En er is wel een duidelijke winnaar uitgekomen.
0: Er is wel een duidelijke winnaar. Nou, dan gaan we het spannend maken. Leon,
2: mag ik het doen?
0: Vertel jij.
2: Nou, na goed overleg, dubbel gecheckt en na alle stemmen 3 maal hebben geverifieerd, zijn we eruit gekomen dat 64% gaat
0: naar
2: de dagplaat.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Baby Cool Evelyn van Nothing But Thieves. NPO Radio 2

plaat van de mannen die je nu hoorde. En je ziet meteen waar het in resulteert. Meer dan terecht de topsong van deze week. Nothing But Thieves en Baby Cool en Evelyn. En die vorige plaat die deze band maakte, die was veel elektronischer en ook wat meer politiek schurend. Maar ze zijn weer helemaal terug bij de sound waar ze 10 jaar geleden mee doorbraken. Deze band die je nu gaat horen, ja, die zal er waarschijnlijk nooit meer toe teruggaan naar die oude sound. Tenzij Sting in de geldproblemen zit. Of zijn bankrekening wil spekken. Zoals bijvoorbeeld Oasis deed vorig jaar, weet je wel. Dat geld dan toch even wat belangrijker is dan al die onderlinge conflicten. De Police hoor je nu op NPO Radio 2. Met do, do, do, da, da, da. Ja, zo heet hij gewoon.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Destiny's Child en Independent Women op NPO Radio 2.
1: De Trucker Track. Trucker Track.
0: Eén chauffeur die bepaalt vannacht wat er op deze zender gedraaid wordt. En waarom een nachtrijder? Nou, om 7 uur ligt er brood in de super. Bij jou om de hoek. En om 8 uur staat er een pakket op de balie. En om 9 uur rolt pallet nummer 23 naar binnen bij de grootste meubelketen ter wereld. En dat is nu allemaal onderweg op dit moment. Gereden door iemand die al 4 uur alleen in de cabine zit, terwijl de rest van Nederland nog lekker in het nestje ligt. En daar hoort iets tegenover te staan, vinden wij bij Dagnacht. En hoe willen we deze groep nou bedanken? Nou, door een plaat te draaien die zij graag horen. Dus, ben je een vrachtwagenchauffeur en zit je nu achter het stuur? Bel 0800-1122 en laat horen wat jij graag wilt horen. Misschien moet je er nog heel even over nadenken. Nou, je hebt ongeveer nog Bryan Adams de tijd.

0: Edje Sheeran samen met Martin Garrix. En repeat it op NPO Radio 2.
1: De Trucker Track. Trucker Track.
0: De Trucker Track. Een track speciaal voor truckers die in het land rijden. En die dan de gelegenheid hebben om een plaat aan te vragen. Vandaag is het Cor, heb ik aan de telefoon. Cor, hallo.
2: Hallo, ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, jij gaat weer lekker naar Drachten met je pakketjes.
2: Ja.
0: Ja, want ik had het er net over. Hè. Ik zei al, er worden pakketten geleverd vandaag. En die zijn nu onderweg.
2: Dat klopt.
0: En dat was jou ook letterlijk live aan het doen.
2: Ja, dat nog steeds.
0: Hey Cor, we kennen elkaar al een beetje. Dus ik denk, nou, laat ik eens een keer een vraag stellen. Waar jij me misschien wat duidelijkheid over kan geven. Want het is voor mij een beetje een mysterie. Ik zie je altijd als ik naast zo'n vrachtwagen rijd. En ik ga hem weer inhalen. Dat vind ik altijd wel fijn om een vrachtwagen meteen in te halen. En dan zoef ik er langs. Maar dan zie ik nog net dat hij dan altijd dubbele wielen heeft. En dan vroeg ik me af, is dat dan voor het geval dat je een klapband hebt? Of is één band te weinig dragend oppervlak? Of heeft het weer een andere reden?
2: Nou, optie B ga ik voor.
0: Jij gaat voor optie B?
2: Ja.
0: Ja, hè, dat dacht ik eigenlijk wel. Want ik denk, ja, dat zijn zulke zware wagens. Op één zo'n band, ook al is het een hele grote band. Dat is misschien wat weinig. En ik dacht ook, ja, als je voor het geval dat je klapband hebt, ja, die band zit ernaast. Dus oké, dat zou kunnen natuurlijk. Maar hij slijt ook gewoon af, net als die andere band. Want hij rolt gewoon mee.
2: Dat klopt. En als je ene band klapt, heb je de kans groot dat die andere ook meegaat over het schaar.
0: Ja, precies. Dus daar is het allemaal niet voor.
2: Nee. Gewoon puur voor belasting, ontlasting.
0: Ja. En over het verdelen van de lasten dan eigenlijk over rubber. Hey, en zijn er nog meer geheimen die vrachtwagen hebben voor ons leken? Waarvan jij denkt, nou...
2: Dat zijn geheimen. Dat zijn geen geheimen meer.
0: Ja, oké, maar Cor, ik wil ook dingen weten over vrachtwagens die ik nog niet weet. Ik wil leren.
2: Wat wil je meer weten? Stel maar een vraag.
0: Ik weet niet wat ik niet weet.
2: Dat zijn dingen voor mij, die zijn voor mij, vanzelfsprekend, voor de meeste chauffeurs.
0: Ja.
2: Ik wil geen geheim meer. Ja, wat moet ik dat vertellen dan? Ja, dat is... zeg het maar.
0: Ik hoor ook altijd... Hoor ik zo'n wagen, hoor ik dan... doen. Denk je, wat is dat?
2: Dat is lucht. De rem wordt bediend op lucht.
0: Dat zijn de remmen?
2: Ja.
0: Oh, maar dat is het, hoor ik ook wel eens. Als hij gewoon stilstaat.
2: Ja, dan heb je een bepaalde druk op. En dan heeft hij een bepaalde maximaal druk.
0: Ja.
2: Dan gaat hij, dat er te veel in komt, blaast hij er weer uit.
0: Ja,
2: blaas je alles gewoon echt.
0: Oké.
2: Overloop natuurlijk.
0: Nou Cor, dankjewel. Je hebt mij weer wat geleerd. En dat is ook een beetje de bedoeling, hè? Dat we het leven van de vrachtwagenchauffeur een beetje wat duidelijker maken. En wat tastbaarder maken voor de rest van Nederland die er niet altijd bij stilstaat.
2: Ja, denk maar.
0: Hey, ik draai met alle liefde een plaat. Maar welke moet het worden?
2: Emerson, Lake & Palmer.
0: Emerson, Lake & Palmer.
2: Ja.
0: En dan?
2: Peter's Gun.
0: Nou, wat toevallig. Die zit net onder mijn knop.
2: Oh, wat een toeval.
0: Hoe kan dat nou?
2: Nou, je verwacht het niet.
0: Jeetje, wat cool. Hey, deze hebben we eigenlijk, die draaien we ook bijna nooit. Wat is er toch veel goede muziek, hè? Die toch ook zelfs op NPO Radio 2 niet altijd hoort langskomen.
2: Ja, vaak als ze voorbij komen, de kans ook groot dat ik hem wel heb aangevraagd, zeg maar.
0: Ja, nou en dat is nu ook weer het geval. We gaan er met z'n allen naar luisteren. Naar jouw Trucker Track. Dankjewel, Cor, en werk ze nog eventjes.
2: Ja, dankjewel.
0: Doei!
2: Bye.

0: NPO Radio 2.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

De Gold June van Chelsea FC. En waarschijnlijk niet de moeilijkste keuze, denk ik, voor de voetbalclub. De Fratellis hoorde je op NPO Radio 2 en Chelsea Dagger. Oh, we hebben nu een aantal dagen regen gehad. En ik merk aan mezelf dat ik dat eigenlijk best wel fijn vind. Dat is gek, hè? Ik had niet gedacht dat ik ooit blij zou zijn met een week regen. En natuurlijk is het ook heel prettig voor de boeren. Het is heel prettig voor je tuintje. En voor alle diertjes en het gras in de berm. Maar ja, ik zat nu even te denken. Ik gun die festivalgangers ook wel een beetje een fijne tijd. Zoals Lowlands dit weekend. En dan vooral voor Jarno natuurlijk. Maar eigenlijk stiekem weet ik dat het door blijft regenen. Maar voor hem, ja, ik gun hem wel een paar dagen heerlijke zon. Want hij is namelijk die kant op alvast. Daarom is hij er nu niet. En zit Leon hier in de house. Maar Jarno, ja, die verdient dat zo. Die heeft zo hard gewerkt. En dan denk ik, jij verdient het zo om een mooie tijd te hebben. Dus, nou, een paar dagen zon, daar kan ik me ook wel in vinden. En laten we eens even kijken wat deze dag allemaal te bieden heeft. Veel sportgerelateerde dingen. Want onder andere Zandvoort, daar wordt vandaag een officieel risicogebied van gemaakt. En het is een risicogebied voor mensen die een hekel hebben aan de Formule 1. Want de eerste fans die komen naar de badplaats voor de laatste keer. De Dutch Grand Prix. En je komt Zandvoort alleen nog maar binnen met een geldig doorrijdbewijs. En vanmiddag om 12 uur opent de camping. Dus als je uit Zandvoort komt en je hebt helemaal niks met dit spektakel, vlucht! Nu het nog kan! En verder, of course, voetbal. Want FC Twente en Ajax die komen in actie voor de play-offs van de Conference League. Eens even kijken of ze het beter doen dan NEC. Zij verloren gisteren, zoals je net hebt kunnen horen in het nieuws, met 1-3 van het Noorse Bodo Glimt. Ja, dat is toch grappig. Daar had ik nog nooit van gehoord, Bodo Glimt. Uit Noorwegen. En die hakken dan NEC in de pan. Zo jammer, want het was ook in het Goffertstadion natuurlijk. Ajax die neemt in het Zwitserse Sion het op tegen, hoe kan het ook anders, FC Sion. En Twente ontvangt vandaag thuis het Azerbeidzjaanse Karabach. Nou, die zal vast ook wel beter zijn dan Twente, ik weet het niet. Ook al heb je er nog even van gehoord. Zegt helemaal niks. En tot slot sluiten de Nederlandse hockeymannen, net als

de hockeyvrouwen de groepsfase af met een wedstrijd tegen Japan. Ze zijn al zeker van de winnaarspool. Dus het is een mooie kans om even wat rust in te bouwen en op adem te komen. En de belangrijke spelers wat herstel te geven. Ze doen het gewoon nog even easy aan, zullen we nog maar zeggen. Nou ja, tot zover Studio Sport hier op NPO Radio 2. Ja, toch? Ik ben helemaal niet zo van de sport. Maar dat doe ik allemaal voor jou. Dus ja, voetbal en hockey, ja. Niet helemaal mijn cup of tea. Geef mij maar wat muziek.

Shakira samen met Burna Boy, die in 5 talen eigenlijk hetzelfde zeggen. Dai dai, iku, dale, ale, let's go. En dat betekent allemaal kom op, maar dan in het Italiaans, Spaans, Frans en Engels. Ja, een beetje saaie refrein dan eigenlijk, hè? Gewoon een beetje 10 keer hetzelfde. Nou, dan is dit refrein een stuk spannender. Vitesse en Rosalind op NPO Radio 2. Trouwens, net dat Chelsea-lied al, toen een voetbal-update. Daarna Shakira met een soort van WK-anthem. Ja, dat was het toch, een WK-anthem. En dan nu Vitesse. Vitesse, is het dan misschien? Maar goed. 2 weken geleden ook al Henry Schut op NPO Radio 2. Waar gaat het heen? Stiekem zijn Loki-invloed. Oh nee!

Al Stewart op NPO Radio 2 en Year of the Cat. Op deze plek die ik nu heb in de muzieklijst, is het normaal gesproken een beetje de bedoeling dat ik zelf iets uitkies wat dan een beetje nieuw is en dat ik je dat dan laat horen. Maar ik vind het ook wel eens leuk om gewoon oude platen te draaien waarvan ik denk, oh, die heb ik een tijd niet gehoord en die vind ik zo ontzettend vet. Nou, ik heb er nu eentje klaarstaan. Er zijn mannen die 29 november in de Ziggo Dome staan. Ze bestaan als band al 32 jaar. En in 2012 brachten ze een album uit dat heette Second Love. En daar stond dit nummer op. En daar ben ik echt verliefd op geraakt. Zeg, oh, prachtig is het. Luister naar Muse en de albumversie van Madness op NPO Radio 2.

The Rembrandts en I'll Be There For You. Ja, er is weer iets waar ik tegenaan was gelopen. En ik dacht, dat had ik van wat is het, 2 maanden geleden al. En toen dacht ik, oh, dat zet ik even op de lijst. Dat ga ik even met je delen. Het is namelijk als volgt. Ik ging op vakantie naar Italië met mijn vriendin. En dat is niet afgelopen vakantie, maar eigenlijk al die daarvoor. En toen heb ik 2 tickets geboekt. 2 tegelijk. En dan komt op een gegeven moment kwam dat schermpje, weet je wel. Van wil je naast elkaar zitten? Ja, natuurlijk wil ik naast elkaar zitten. Maar dat is dan €9 per persoon, per vlucht. Dus €18 heen en €18 terug om gewoon naast elkaar te moeten te mogen zitten, moet ik zeggen. Nu lijkt het alsof ik moet vandaag. Nee, dat wilde ik heel graag, maar ja, dat kost geld. Dus toen deed ik het niet. Nee, daar had ik er niet voor over. Nee, had ik er wel voor over, hoor. Maar daar gaat het niet om. Het was meer het principe dat ik dacht van, nou ja, moet ik nou gaan betalen? Hoezo? We boeken toch gewoon tegelijk? Nou, mijn vriendin die was het ermee eens. Die vond het eigenlijk ook een beetje een soort van afpersing. Dus, want het is een beetje gek, want ze halen iets weg. Want vroeger kon dat gewoon. Kon je gewoon klikken, oké, okay, naast elkaar, ja, naast elkaar. Maar nu hebben ze iets weggehaald. Om dan vervolgens dat weer betaald terug te geven of zo. Terwijl je weet, het kost eigenlijk meer moeite om het weg te halen. Hè, qua nieuwe systemen bedenken en zo. Dan dat het was om alles zo te laten. Dus het gevolg was, ik zat uiteindelijk niet naast mijn vriendin tijdens die vlucht. En ik kan het niet bewijzen of zo. Maar ja, wel hoe dat ging. Er waren toen nog 4 stoelen over. 2 op plek A, zeg maar. En dan 2 op plek B. En we kregen dus, we hebben niet betaald. Dus we kregen iets toegewezen. En wat kreeg ik dan? 1 stoel op A en 1 stoel op B. Dus op een andere plek in het vliegtuig is B dan, hè? Niet die stoel ernaast. Dus ja, ik denk, nou, dat kan niet anders dan dat het met opzet gedaan wordt. Gewoon om ons een lesje te leren. Van, nou jongens, zie, als jullie betalen, dan ga je dus ook echt niet naast elkaar zitten. Nou, ik vond het echt zeer schokkend en vervelend. Wat vind jij van dit soort praktijken? Of heb je misschien een ander mooi voorbeeld van hoe je een beetje in de maling genomen wordt door die airlines? En ik vraag me ook af, wat heb jij betaald deze zomer om wel gewoon naast je partner te zitten? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Wil ondertussen genieten van Jason Mraz en The Remedy. I Won't Worry. Nou, bij sommige airlines wel, hoor, Jason. Zal voor jou ook gelden, denk ik.

0: Een heerlijke plaat voor in de nacht, terwijl het nog donker is. Laura Branigan en Self Control op NPO Radio 2. Ja, ik vertelde net aan je dat ik weigerde te betalen voor de stoel naast mijn vriendin. En niet dat ik niet naast haar graag zit, maar het ging om het principe. En er kwamen nogal wat reacties op. Patrick die zei, belachelijk dat je daarvoor moet betalen. Ik zit altijd naast mijn vrouw. En we gaan namelijk gewoon met de auto.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook.
0: Een andere Patrick, die was weer van een andere mening.
2: Ja, hebben ze een goedkope vlucht, hebben ze een dik salaris en lopen ze de zeur over 18 euro. Jongen, jongen, jongen.
0: Nou ja, 36, hè?
2: Hier hadden wij dit jaar ook in het vliegtuig zitten. Ik kan het half vliegtuig gaan verzetten om die lui bij elkaar te krijgen. Dus gewoon voor een keer 18 euro betalen, jongen. En dan maar een paar overuurtjes maken om dat te compenseren. Groetjes, Patrick.
0: Ja. Op zich, ja, het is ook wel. Dit is niet heel veel geld op zich. Ja, het is vervelend. De vlucht is natuurlijk al best kostbaar. Maar ik denk, het gaat een beetje op principe dat ze gewoon iets weg hebben gehaald om dan vervolgens weer iets te gaan verdienen. Weet je wel, dus het is gewoon alleen maar vervelend. En ik dacht, nou ja, weet je, misschien als ik gewoon niet naast elkaar ga zitten, dat het systeem het vanzelf al doet. Maar dat deden ze dus ook niet. Even kijken. Ja, Leon, ik had het net met jou over dit onderwerp. Ja. En toen, wat zei je toen?
3: Nou, ik vind eigenlijk dat ze gewoon geld verdienen over mensen en angsten.
0: Hun angsten? Hoezo hun angsten dan?
3: Nou ja, mijn vriendin die heeft best wel vliegangst. Dus die wil per se naast mij zitten in het vliegtuig. Ja. Die moet per se naast mij zitten, anders gaat zij niet vliegen.
0: Maar en wat is haar max dan? Ik bedoel, stel je voor, je gaat er ergens heen vliegen en dan zie je dat het 100 euro kost om naast elkaar te zitten. Zou ze dat dan betalen?
3: Ligt eraan, denk ik, waar je naartoe gaat en hoe ver je vliegt. Maar ik heb wel eens een keer gehad dat ik vergeten was in te checken.
0: Ja.
3: En niet van tevoren van die plek had gereserveerd.
0: Ja.
3: Ja, dat was geen leuke vlucht voor niemand in het vliegtuig, zeg maar. Dus dan moest ik 36 euro gaan betalen, zodat wij naast elkaar kunnen gaan zitten. Puur omdat zij anders eigenlijk niet wel meer gaan vliegen.
0: Maar er zal toch wel een uitzonderingsding voor zijn. Ik neem aan dat als je met je kind vliegt, dat je dan ook gewoon naast je kind mag zitten zonder moet upgraden.
3: Ja, dat denk ik wel. We hebben wel meegemaakt een keer dat we hebben een beetje moeten niet geleund, maar we hebben geleund op mensen in het vliegtuig. Ja. Een hele lieve vrouw bood haar stoel aan naast mij.
0: Ja.
3: En die zei, kom lekker hier zitten. Je vriendin heeft het nodig. Kom lekker hier zitten. Dus dankzij vrijgevigheid van mensen
0: naast elkaar zitten. Misschien is dat ook wel gewoon prima om mensen daar dan een beetje op aan te spreken. Van, hey, goh. Tenminste, aanspreken als mensen dat voor elkaar over hebben. Zo. Dat is wel heel fijn. Jeannette die zei, mijn vriend was vergeten online in te checken aan de balie. Vroegen ze doodleuk 55 euro per persoon om de boardingpas even te printen. Ja, 100 euro voor twee velletjes A4. Ja, dat nou gelukkig, Jeannette, dat heb ik toevallig gezien. Dankzij vernieuwde Europese regels wordt dat eindelijk aan banden gelegd. Dus wat dat betreft, dat was wel echt heel naar natuurlijk. Henk die kwam nog even op de lijn en die zei, Sam, ik snap je, maar ik betaal die 9 euro dus juist om zeker te weten dat ik dan niet naast mijn man zit. 2 uur lang even geen gezeur over wat die collega nou laatst zei. Gewoon een podcast op en doe alsof ik hem niet ken. Heerlijk, de beste.

Maal Smith op NPO Radio 2 en Stargazing. Ronnie die appte nog eventjes over die vlucht en die tickets. Hij zei, ik zou het zeker niet betalen. Het is van de zotte. En Egon die appte, die zei, ben je nou uit principe niet naast elkaar gaan zitten? Volgens mij ben je wel een beetje gierig hoor, voor die 36 euro. Kom op nou, je gaat lekker op vakantie, dan wil je toch naast elkaar zitten? En dan denk ik, ja, maar dat is wel een principe ding. En vooral, niet zozeer bij mij hoor, want ik ben best wel makkelijk over te halen, zoals je soms misschien wel merkt. Maar mijn vriendin, die is echt standvastig. Dus die weigert. En de volgende keer ook, weet ik zeker. Lady Gaga nu en Just Then.

en Just Dance. Ik wens je zometeen heel veel plezier met de ochtendshow. Daniel en Roelof hoor je zometeen. Ik spreek jou morgen weer voor een nieuwe dagnacht. En als uitsmijter heb ik nog even voor jou klaarstaan... Wax en Bridge to Your Heart. Spreek je morgen. Doei!

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog. Het is een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Zo, goedemorgen Roelof.
3: Goedemorgen Daniel.
2: En goedemorgen Erwin de Hart bij de ANWB.
4: Goedemorgen Daniel en goedemorgen Roelof.
3: Goedemorgen ja. Erwin de Hart.
4: Nou, daar zijn we compleet. We zitten er klaar voor. Jullie voor de muziek en de praatjes en de grapjes.
3: Praatjes?
2: De praatjes en de grapjes. Ja. We hebben ze allemaal weer doorgelaten.
3: Oh, nou, kom maar met je filetjes.
4: Van mij moet je het niet hebben in ieder geval. Ik ben alleen maar met de filetjes bezig. En die zullen wel ontstaan in het noorden van het land rond Amsterdam. Want daar is de vakantie voorbij. We gaan het afwachten. Als er iets is, dan meld ik me.
2: Maar je hebt echt geen enkele voorspelling, verwachting waarvan je denkt, nou, daar zou het nog wel eens bal kunnen worden vandaag?
4: Nee.
2: Nee. Oké, okay, dankjewel, Erwin.
4: Yo,
2: hoi. Ja. Ja. Nee, ja.
3: Wat een heerlijk leventje.
2: Kun je maar beter kort over zijn. Heb jij voor ons een plaat en 2 woorden voor 2 vandaag? Dan kun je die insturen. En die 2 woorden die kunnen iets te maken hebben met die plaat of met de druilerige dag. Dan heb je bijvoorbeeld ook 2 woorden.
3: Ja.
2: Of regen en vertrek.
3: Of bonbon en beton.
2: Of Berlijn en stedentrip.
3: Oh,
2: nou dat kan natuurlijk
3: dat
2: ook.
3: Leuk. Ga je dat doen?
2: Nee. Oh. Maar als je een suggestie hebt, dan kun je die doorsturen via NPO Luister.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
13: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Auto taalglas.
16: Nu
17: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
17: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Hands van voordeel.
17: Aldi.
19: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
16: Nu
17: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
17: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Hands van voordeel.
17: Aldi.
19: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
20: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
21: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
20: Wat dan?
21: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
20: Oh, mag ik mee?
21: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
22: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
23: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
24: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
25: Jongens, eten!
26: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
27: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
28: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi set.
24: En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
25: Jongens, eten!
26: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
27: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
28: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta.

0: voor deze donderdag. Maarten van der Weijden die moest gisteren zijn laatste en langste zwemtocht staken omdat hij ziek was. Maar er is misschien toch nog hoop voor vandaag.
1: Ik voel me inmiddels iets beter, maar mijn temperatuur stijgt wat. Ik hoop dat ik vandaag genoeg aansterk en dat ik morgen de tocht kan hervatten.
0: Ja. Hij is eigenlijk gewoon ziek, zegt hij dus. Maar ja, hij wil het toch gaan doen.
2: Ja, anders moet hij straks nog een keer over een paar maanden.
0: Ja,
2: ja, zo is hij ook, hè?
0: Dat is zeker waar. Hij moet en zal die laatste tocht volbrengen. Dus we gaan het meemaken. In Meerkerk zou hij moeten starten vandaag, als hij dus de tocht weer oppakt. En vandaag is verder onze collega Evelien de Bruin jarig.
2: Dus
0: alvast gefeliciteerd. En nog een terugkijk op iets wat de gemoederen gisteren nogal bezig hield. Namelijk de zoektocht naar de identiteit van de Amsterdamse Lucky. Die man zakte 3 jaar geleden op straat in elkaar. En sindsdien kan hij niet meer praten. En niemand weet wie die is of waar die vandaan komt. En daarom heeft de Amsterdamse politie eerder deze week een oproep gedaan om te helpen. En dat is massaal gebeurd. Gisteren kwamen er honderden tips binnen. Zo ook de tip van Anton uit Tiel. Hij heeft namelijk met behulp van AI een vermiste man uit Canada gevonden die sprekend op de man uit Amsterdam lijkt. Maar we mogen niet te vroeg juichen.
3: We krijgen ook tips met namen van echt concrete mensen die je Lucky zou kunnen zijn. Daar zijn we ook heel blij mee. Worden uitgelopen door het rechercheteam. Nou, alle informatie over deze zaak blijft welkom bij ons. Dus heb je informatie die je nog niet hebt gedeeld, neem dan contact op.
2: Blijft een verhaal dat nog wel eens verfilmd kan worden of zo.
0: Ja, het is echt wel een verhaal wat tot de verbeelding is. Hij kan ook maar...
2: Nonsense and definitely. Dat
0: zijn de enige twee dingen die hij kan zeggen, ja.
2: Hij wil zich... hij doet mee aan die plaat van met 2 woorden.
0: Oh, ja.
2: Hij kan maar 2 woorden. Hey, het festivalweekend begint, dus niet gek opkijken als je met bolderkarren en backpacks in de trein zit of ergens richting Biddinghuizen in een lange file terechtkomt. Morgen start Lowlands, dus vandaag mogen mensen daar hun tentje al opzetten. En ook de Formule 1 camping die opent vandaag bij Zandvoort. En richting het zuiden wordt het ook nog druk, want Pukkelpop bij Belgische Hasselt begint vandaag. Heel veel plezier als je erbij bent en veel succes als je kinderen die kant op gaan. Vinden ouders toch een beetje spannend altijd volgens mij. Blij ze terug zijn zo op de maandag.
0: Dat kan ik me goed voorstellen. Je had het net al over bolderkarren en backpacks in de trein. Nou, daar was ook veel over te doen, hè? Want tijdens deze komkommertijd, ja, dan komen er in één keer bepaalde kwesties aan het licht die anders misschien zouden zijn blijven liggen. En gisteren kwam er een grote doorbraak in het tas wel of niet op de stoel in een lege trein vraagstuk. En de grote conclusie is dat treinreizigers toch niet gaan worden verplicht om hun tas op schoot te nemen.
2: Ja, ja.
0: Als de trein namelijk leeg is, dan moet je je tas in principe gewoon op de stoel kunnen zetten. De NS had daar natuurlijk... er was wat gedoe, omdat sommige mensen zeggen, ja, dan staat er een tas en ik heb geen zin om dan iemand aan te spreken om te vragen,
2: nee,
0: wilt u uw tas weghalen?
2: Ze steken je lek voor een tientje, Daniel.
0: Ja, dus
2: krijg je een grote mond.
0: Precies om die reden dacht de NS, nou, dan voeren we een regel in dat je helemaal niks meer op de stoelen of banken mag zetten.
2: Ja.
0: Maar dat vonden ze ook weer te extreem, want mensen zeiden, ja, maar dan zit ik in een lege trein en dan mag ik niet eens die tas, wat als mijn tas wordt gestolen?
2: Ja, oké, okay, maar dan kan zo'n conducteur toch ook gewoon zeggen, ja, het mag niet. Het mag niet als het druk is. Ja,
0: ja, maar het is wel zo dat toevallig zag ik gisteren een compilatie van iemand die dagelijks met de trein gaat en die had allemaal filmpjes achter elkaar geplakt van wat je dan al zo al ziet in de trein en hoort ook vooral.
2: Ja.
0: Nou, het is een Sodom en Gomorra.
2: Wat?
0: Nou ja, gewoon mensen die schreeuwen, mensen die dronken in die trein zitten, mensen die met hun voeten op de bank en... ja, echt wel intense situatie. Tuurlijk, dat zal niet iedere dag zo zijn. Maar er gebeurt nogal wat in die trein.
2: Nee, ik vind dat verschrikkelijk als ik iemand aan moet vragen, haal je tas even weg alsjeblieft.
0: Ja.
2: Want het gaat altijd met een zucht en een rollende ogen.
4: Twee vandaag.
0: Twee woorden en een plaat erbij. En die 2 woorden die moeten ons motiveren om jou terug te bellen en jouw plaat te draaien. Ja. Je kan bijvoorbeeld sturen Lowlands en vodka.
2: Ja, of pistache en donut.
0: Ja, of dus nonsense en definitely.
2: Ja, Lucky. Pruttelende versnellingsbak bijvoorbeeld.
0: Nou,
2: ja.
0: En een plaat erbij, stuur hem door via NPO Luister. Wie weet hebben we hier zometeen aan.

0: NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit zijn Feline en Melle met Remember Us.

0: Remember Us van Feline en Melle. Ze waren vorige week bij ons in de studio. En dat optreden kan je nu vinden op het NPO Radio 2 muziekkanaal op YouTube. Is zeker de moeite waard. Hendrik, die komt nog even met een flauw treingrapje voor de vroege ochtend. Zit met voeten op de treinbank. Conducteur, doe je dat thuis ook? Nee, we hebben thuis geen trein.
1: Twee vandaag.
0: Blauw is hij zeker.
2: Nu kan ik er weer tegenaan.
0: Ja, dat is toch eens mooi voor de dag. Hè? En wij vroegen ons af, heb jij een plaat die je graag zou willen horen op de radio? En twee woorden daarbij, zoals inderdaad pistache en donut.
2: Ja, Noël zegt tegenzin, hondenoppas.
0: Ja. Ik zag hier ook tequila sunrise binnenkomen.
2: Oh, dat is lekker vroeg erbij. Roemenië en vakantie.
0: Even kijken, tandem en ziekte.
2: Ja. Snel en groot.
0: En dan wil ik toch even richting de telefoon voor Lowlands en nostalgie. Hallo, Rosanne.
3: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen, vertel.
3: Ja, nou ja, ik ga dit weekend naar Lowlands. En ik kijk best wel uit naar het optreden van Kelis. Want dat roept van nostalgie bij mij op. Dus zo kwam ik op Lowlands en nostalgie. Ja,
0: want wanneer was zij ook alweer een beetje helemaal happening, die Kelis?
3: Nou, het voelt voor mij een beetje als mijn tienerjaren. Dus het nummer
2: wat ik heb doorgestuurd. Hoe lang dat geleden is.
3: Het nummer wat ik heb doorgestuurd komt uit 2004. En toen was ik 14, dus ja.
0: En nu staat zij weer op Lowlands.
3: Nu staat zij weer op Lowlands. Ik weet ook niet wat ze in de tussentijd heeft gedaan. Dus ik ben heel benieuwd naar de rest van de muziek, eerlijk gezegd.
0: Maar eigenlijk denk ik dat jij en een groot deel van de Lowlands bezoekers vooral blij is als ze gewoon weer die oude klassiekers doet.
3: Ja, gewoon lekker de hitjes van toen.
0: Hey, en ben je al helemaal ingepakt en zo? Wanneer ga je die kant op?
3: Nou, we gaan wat later vandaag, want we staan op de glamping. Dus we hoeven niet nu al in de rij te staan.
0: Ja, lekker.
3: Dus eerst nog een half dagje werken en dan in de loop van de middag gaan we lekker die kant op.
2: En ga je nog wel net zo hard tekeer als in 2004?
3: Uit 2004 was ik 14, hè, dus dat ging sowieso niet zo heel.
2: Toen mocht dat nog, volgens mij, hoor. Toen mocht er veel meer.
3: Nee, we doen wel iets rustig aan doen nu, maar het wordt wel een feestje, denk ik.
0: Ja, precies. Nou ja, en het feit dat je op de glamping staat betekent inderdaad ook dat je een paar jaartjes ouder bent geworden, hè? Allemaal niet meer zo moeilijk doen.
3: Nee, precies. Inderdaad.
0: Nou, en we gaan hem voor je draaien, die plaats van Kelis.
3: Ja, dankjewel.
0: Veel plezier. Dank.

0: voor Rosanne, die lekker feest gaat vieren op Lowlands. Ze zal daar zeker niet de enige zijn. Alhoewel, nog steeds niet uitverkocht, toch? Je kan nog een kaartje kopen voor...
1: Ja, kan nog steeds, hoor. Ja.
0: Kan je er gewoon bij zijn.
1: Moet je me even mailen.
0: Het wordt een hele druilerige dag vandaag, met temperaturen maximaal 22 graden vandaag. Eigenlijk een beetje hetzelfde als de rest van de week. En dan geen verkeer te melden. Het rijdt overal lekker door in Nederland. En laten we hopen dat dat de hele ochtend zo blijft. Carmen heeft het laatste nieuws. Goedemorgen, Carmen.
2: Goedemorgen. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag weer onder vuur vannacht en daarbij zijn doden gevallen. 6 mensen kwamen om het leven, 20 anderen raakten gewond. Er zijn onder meer woongebouwen geraakt. En ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Volgens de burgemeester van Kiev zitten door het puin nog mensen vast in schuilkelders. Er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie. En dat is een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Zo'n 9000 mensen in Nederland hebben deze aandoening. En nu is er een nieuw medicijn waardoor patiënten overdag beter wakker blijven. Deze vrouw deed mee aan de proef en merkte een flinke verbetering.
3: Het is ongelooflijk omdat het je ook weer in staat stelt om bepaalde dingen te doen. Dus ik ben bijvoorbeeld weer gestart met yoga. Omdat ik nu gewoon een yogales kan volgen. In plaats van dat ik na 20 minuten op een matje in slaap val. En ik kan naar de film en naar theater. En ja, dan moet ik soms van tevoren toch even slapen. Maar over het algemeen gaat het heel veel beter.
2: Het nieuwe medicijn is deze maand goedgekeurd in Amerika. En in Europa komt dat waarschijnlijk in 2028 op de markt. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Honderden mensen waren boven en onder de grond aan het werk toen de grond ineens begon te schuiven en er paniek uitbrak. Gevreesd wordt dat er nog meer mensen zijn omgekomen, waardoor het misging is niet duidelijk. Het instorten van mijnen komt vaker voor in de regio. Schachten worden vaak niet goed afgedicht en door hevige regen is de grond vaak verzwakt. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd in duigen te vallen. NEC verloor met 3-1 van Bodø/Glimt.
4: Vanavond was niet de avond van NEC. Het heeft de spanning er nog een beetje ingekregen door een hele late tegentreffer. Maar eigenlijk was Bodø/Glimt de betere ploeg. En dat was ook de hele avond te zien op een wat hectische slotfase na. NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt. En moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
2: Ja, en die uitwedstrijd in Noorwegen is volgende week dinsdag.
5: Fijne
6: feitje. Het is 20 augustus en dat is niet alleen de geboortedag van Evelien de Bruin. Nogmaals van harte, maar ook van soul-legende Isaac Hayes.
5: Oh! Who's the black private dick? That's a sex
6: machine to all the chicks. Shaft! Ook bekend van tv, dit is Shaft uit de jaren 70. En natuurlijk van dit.
7: Ooh, suck on my chocolate salted balls. Stick 'em in your mouth and suck 'em.
6: South Park, hè, was hij chef, was hij daar, tot ze ruzie kregen, want hij zat in de Scientology en wilde op een gegeven moment niet meer. Nou, overleden in 2008. Wat denk ik veel mensen niet weten is dat hij bij leven ook een soort lokale koning was. Hij deed veel voor het onderwijs en de economische ontwikkeling in Ghana. En daar werd hij in 1992 benoemd tot chief van de Ada-regio. Hij kreeg de erenaam Nene Kate Osanse de Eerste. Op papier was hij de baas van een gebied van 600 vierkante kilometer. Hij had niet echt de macht, maar hij was wel officiële royalty.
2: Een soort ereburger, maar...
6: Ja, maar dan wel echt met een goede flinke titel. Ja, zeker. Ja. Feitje van de dag. Elvis was de king, maar Isaac Hayes de chief.
5: Daniel en Roelof.
8: Ja, zometeen gaan we het nog even hebben over die wedstrijd van NEC. Want is er nog een kans? Er zijn een aantal mensen die denken van wel. NPO.

0: moet de gitaar altijd even uit laten gaan.
1: Chansonderdag. ABC.
0: Ja, het Chansonderdag ABC. Klein stukje backstory. Ik heb deels in Frankrijk gewoond toen ik heel jong was. Mijn vader die is gewoon een Nederlandse man. En zijn hele familie zijn allemaal Nederlanders. Ja. Maar die hebben het op een gegeven moment allemaal gehad in Nederland. Dus eerst waren het de ouders van mijn vader. Die emigreerden die kant op. Toen ging zijn zus. Toen ging uiteindelijk mijn vader zelf ook. En toen ging ik er ook nog eens een keer achteraan. Ik heb daar ook op school gezeten. Daar heb ik het Frans leren spreken.
2: Ja, dit is ook de reden, beste luisteraar, dat Daniel tijdens vergaderingen ja, alleen maar Frans spreekt naar de uitzending.
0: Ja, de Tans Altoy voor Parlian.Franse. Oh, ja, daar staan we. Dus vandaar het Chansonderdag ABC. Op donderdag een Franstalig nummer. En we zijn inmiddels bij de C aanbeland. En het gaat om de titels. Nou ja, en ik ga je aan iemand voorstellen die je ongetwijfeld al wel kent. Alleen niet onder zijn echte naam. Roger François Jouret. Het is een Belg, geboren in Brussel met een Franse vader en een Oekraïense moeder. Hij zat eerst in een Rolling Stones coverband. Nou, dat was op zich hartstikke leuk, maar hij wilde natuurlijk meer. En toen begon hij een eigen band, die heette The Pelicans. En onder die band toerde hij langs de Belgische en Nederlandse kustplaatsen. Nou, groot succes, maar hij wilde nog meer. En uiteindelijk kwam hij in aanraking met een songwriter, Lou de Prijk. En die had wel wat leuke nummers geschreven, waren allemaal in het Frans. En zei, als jij dit nou gaat uitbrengen, dan heb ik misschien ook nog wel een artiestennaam voor je. Die artiestennaam werd Plastic Bertrand. Oh. En er is één grote hit die we ons allemaal nog wel kunnen herinneren. En die begint met de C. En staat dus op die letter in ons Chansonderdag ABC. Ça plane pour moi.

Bruno Mars, 24 Karat Magic. Ja, een klein beetje een kater in Nijmegen vandaag. Want ze verloren met 3-1 van het Noorse Bode Glimt. Maar het was ook wel heel emotioneel toen ze dit voor het eerst hoorden in hun eigen stadion.

0: overeind had staan. Was Nick Rokers, verslaggever van RN7 en stiekem toch ook wel NEC-fan. Goedemorgen, Nick.
1: Ja, goedemorgen, jongens.
0: Goedemorgen. Hoe was dat, dat moment?
1: Nou ja, ik hoor het nu weer. Ik sta weer te janken, dus bedankt. Nee, het was waanzinnig, weet je. Iedereen, de hele stad, elke NEC-supporter heeft hier naartoe geleefd. Dan is dat moment daar iets wat je eigenlijk altijd op de PlayStation hebt gehoord of op tv. Ja, hoor je nu echt in je eigen stadion. Dat is heel bijzonder.
0: En ja, dan vervolgens moeten we het toch even hebben over de wedstrijd. Want het is denk ik niet het gedroomde resultaat.
1: Nee, maar ja, weet je, persoonlijk moet ik zeggen, ik kijk er misschien iets anders naar dan de echte harde kernsupporter, maar ja, ik dacht wel van, ja, dat kon je ook wel een beetje verwachten. Ik had niet de illusie dat NEC even met 5-0 ging winnen. Maar ja, het was wel jammer hoor.
2: Maar ze misschien zelf ook een beetje overdonderd dan, door die hymne en dat het officieel is en zo'n grote vlag?
1: Ja, nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk dat ze wel overdonderd waren door de tegenstander. Want die waren echt wel klasse beter hoor dan NEC. Dat zag je wel.
0: En ik kan me voorstellen dat je nu natuurlijk veel, ik wilde zeggen videobanden, maar gewoon filmpjes gaat terugkijken en dan gaat toch je strategie gaat aanpassen voor die return. Denk je dat er nog een kans in zit dat er daar dan toch een wat beter voorbereid NEC op het veld staat, die nu weten wat ze te wachten staat?
1: Nou ja, dat is wel moeilijk hoor. Want kijk, om even te begrijpen hoe het in Noorwegen is. Het is daar nu denk ik een graad op 8-9. Ze spelen daar op kunstgras op een veld wat ook nog een beetje, hoe noem je het, bol loopt. Hè? Dus als je op de middenstip staat, dan zie je gewoon dat het veld naar beneden loopt. Ja, dat zijn geen lekkere taferelen daar. Alleen ja, het mag wel van de UEFA. Ja, en eigenlijk zijn alle grote ploegen ter aarde daar afgegaan. Dus, maar dat gaat NEC natuurlijk niet gebeuren. Nee.
2: Hoe gaat het er eigenlijk uitzien? Gaat heel Nijmegen daar naartoe?
1: Nou, dat valt nog wel mee. Ik denk dat heel veel mensen wel zouden willen, maar het is echt een reis. Ja, dat wil je niet weten. Het is een stadje net boven de Poolcirkel.
2: Ja, hallo, NEC heeft dit één keer in de 50 jaar misschien. Dan neemt het even vrij.
1: Ik denk dat heel veel mensen vrij hebben genomen. Alleen, als er maar 400 man het uit zou kunnen, ik denk niet dat je de hele stad ondersteboven kan lopen dan.
0: Hey, maar toch hoorde ik ook wel een klein beetje in jouw stem van dat bolle veld en zo. Eigenlijk, Nijmegen is natuurlijk gewoon de voetbaltempel van Europa nu.
1: Eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Zonder meer. Ja. Nee, ja. Met dat veld, ja. Ik vind het toch bizar het tafereel dat het mag in Noorwegen. Maar goed, dat zullen ze dus wel reden over hebben met de kou en zo. Maar goed, iedereen heeft het daar moeilijk. Dus ik, weet je, we moeten ook niet allemaal illusies gaan maken en de zin nu gaat winnen.
0: Nee, precies. Maar even toch, hè, want hoe ga jij dit, want even los van wat er gebeurt bij die return, het is natuurlijk een hartstikke mooie prestatie. Hoe ga jij dit vereeuwigen? Heb je al nagedacht over een tatoeage? Of,
1: Ja, ik denk de rug vol, hè. Met die beker en dan...
2: We gaan duimen.
1: Die hangt in de kamer en dat komt goed.
0: Ja, precies. Nick, dankjewel dat je even bij ons aan de lijn wilde komen. En veel plezier. Jij gaat dus ook niet naar Beudeglimt?
1: Nee, mijn collega gaat wel voor werk. Dus dat mag iedereen gaan volgen bij RN7.
0: Nou, we gaan het meemaken. Dankjewel dat je van de lijn wilde komen. Maak er een mooie dag van.
1: Dag, dankjewel.

0: Tja, hadden we vorige week moeten doen natuurlijk. No Rain van Blind Melon.
1: Wekenlang had het gekund.
0: Ja, en nu draaien we hem.
2: Is het een vogel?
3: Nee!
2: Is het een vliegtuig?
3: Misschien!
2: Het is sowieso...
3: Norman met de raadsel!
4: Ja, ja. Waarom laat ik dit horen?
1: Oef. Ik herken het wel, maar ik weet even niet waarvan.
0: Het is een voertuig met een deur die open staat of zo. Want het is niet achteruit rijden, dat is een ander piepje.
1: Of doet mijn auto dit als ik mijn gordel niet om heb en toch met de klep open ga rijden?
4: Bent heel warm nu, hoor.
0: Oh,
4: ja,
0: echt?
4: Nee, ja.
0: Ik dacht vliegtuig, maar dan ben ik dus niet warm. Dan moeten we meer met Roelof.
4: Nee, ik ga wat voor Roelof regelen.
1: Echt waar?
4: Ja, je bent heel erg warm.
1: We hebben brood met shawarma vandaag, dat treft.
4: Brood met shawarma?
1: Ja.
4: Nee, toch?
1: Brood met shawarma? Ja, lekker.
4: Okay. Alles
2: erop en eraan. Radio 2. Okay.
5: Ster. Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Onder andere Robert van Hemert en Justin de Wild. Samantha Steenwijk en Rutger van Barneveld. En Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 8:30 bij Aprotros op NPO 1.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Sta op met de gezelligste ochtendshow. Daniel en Roel.

0: Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Welkom, welkom. Het is de ochtendshow. Zometeen Daft Punk One More Time. Eerst het NOS-journaal van 1 minuut over 7. Met Carmen Verheul. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, zo meldt het kadaster. Bijna 3 keer zo vaak als 5 jaar geleden. Met een starterslening kunnen beginners op de woningmarkt makkelijker een eerste huis kopen. In Lelystad is de starterslening zo populair dat het geld ervoor voorlopig op is, zegt deze makelaar.
3: Op dit moment is eigenlijk het potje nu net leeg in Lelystad. Dus ja, ik word nu vooral geconfronteerd met mensen die aan het zoeken zijn en ja, die nu niets meer kunnen. Je ziet eigenlijk dat die starterslening echt nodig is voor een doelgroep, omdat ze anders gewoon echt niet kunnen kopen.
2: Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamervoorzitter Lodewijde Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Al-Beyati. En zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na dodelijke verkeersongeluk eergisteren met Nederlanders in Amerika. 3 Nederlanders kwamen om het leven toen hun busje in botsing kwam met een vrachtwagen. 4 anderen raakten gewond. Amerikaanse media schrijven dat het busje geen voorrang gaf bij een stopbord. Buitenlandse Zaken verleent bijstand aan slachtoffers en nabestaanden. Veel mensen ergeren zich aan alle piepjes die je hoort in nieuwe auto's. Het is bedoeld voor de veiligheid. Zo registreert een camera of je je ogen wel op de weg houdt. En dat kan heel irritant zijn, zegt deze verkoper.
4: Wanneer de klant bijvoorbeeld vooruit kijkt en wat dikkere oogleden heeft en de ogen dus wat minder zichtbaar zijn voor de camera, dat die daar gevoeliger op reageert. En dus ook gewoon bij het recht uitkijken aanslaat. En dat is frustrerend.
2: Ja, tegenwoordig kun je veel piepjes uitzetten met 1 druk op de knop. Maar deze man die nieuwe auto's test, lost het anders op.
5: Ik stap nog met heel veel plezier in mijn 35 jaar oude Mercedes. Omdat daar hoor je alleen de motor. En je hoeft voor de rest niets te doen. Je hoort geen piepjes. Dus ik geniet nog steeds van auto's met een ziel.
1: Ik heb sinds 2,5, 3 weken... ik weet niet waarom, maar in 1 keer gaap ik wat meer op de dag.
2: En oh, dan moet je koffie drinken.
1: Maar die auto, dus stevast zodra ik gaap in de nieuwe auto van mijn vriendin. Meteen zodra ik gaap is het neem rust. Die begint meteen piep.
2: Ja, bij mij komt er meteen zo'n koffiekopje.
1: Ja, een koffiekopje inderdaad.
2: Ga koffie drinken.
1: Ga langs de kat. Ik had het dus gistermiddag weer. En ik denk, ja, ik weet het. Het was vroeg.
2: Het weer, op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graadje of 21.
1: Dankjewel, Carmen. En dan de verkeersinformatie. Erwin de Hart zit bij de ANWB en die houdt alles in de gaten. Goedemorgen, Erwin.
6: Goedemorgen, ja. En zo zag ik en die zie ik nog steeds eigenlijk, een file staan op de A15 Rotterdam richting Gorinchem. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer file. Is een auto kapot? Waarschijnlijk zijn de meldingen doen het niet meer. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is bijna 10 minuten.
1: Dankjewel.
6: Joep.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks, bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant.
0: Sta op met de gezelligste ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op. Of ontdek de podcast 30 minuten rauw met Ruud de Wild. Of geniet van de beste hip-hop, R&B en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders grijp je mis. Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
11: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
12: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
11: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Robert van Hemert en Justin de Wild. Samantha Steenwijk en Rutger van Barneveld. En Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 20:30 bij Aprotros op NPO 1.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Daniel en Roelof zijn al op.
0: BNN Para. Zomer op je radio. NPO Radio 2.
16: Goedemorgen, Daniel en Roelof.

0: Goedemorgen, donderdag 20 augustus. Vandaag in de Telegraaf een uitgebreid artikel over de gluurbril. Je weet wel, die nieuwe Meta AI-brillen met camera's erin. En daarmee gelijk een waarschuwing voor alle vrouwen. Want er is een geheime Telegram-groep waar de Telegraaf de afgelopen tijd in heeft meegekeken. En er werden allemaal stiekeme beelden van vrouwen in allerlei situaties gedeeld. Dus bijvoorbeeld op het strand, op festivals, in winkels. Ook feesten waar je je misschien wel privé waant. Daar werden allemaal beelden van gemaakt. Ja, en dat blijkt steeds meer een probleem te zijn. Dat mensen die brillen opzetten en dat je eigenlijk in eerste instantie niet doorhebt dat er camera's in zitten.
1: Weet je, het nieuws waarvan je wist van dit gaat natuurlijk gebeuren. Er wordt misbruik van zoiets gemaakt. Ik zeg gewoon verbieden, eerlijk gezegd. Maar
0: dat ja, oké, alleen dan nog steeds. Je moet er ook wel alert op zijn. Het is, kijk, jouw montuur is dermate dun dat ik nu er wel redelijk zeker van ben dat daar geen camera's in zitten. Maar alles wordt natuurlijk kleiner en... Ja, op een gegeven moment kun je denk ik helemaal nooit meer...
1: Nee, ik bedoel die brillen verbieden, hè? Niet het filmen.
0: Nee, dat snap ik. Maar ja, goed, dan moet je... Ik bedoel, mensen dragen toch ook normale brillen? Dus dan moet je er ook op kunnen handhaven. Ja, dat lijkt me best lastig in ieder geval. Ja, dus, ja, ja. nou ja,

0: Iemand ziet met een vrij dik montuur, wees achterdochtig. Kijk even in de studio, maar iedereen draagt gelukkig hele slanke montuurtjes.
1: Hey, en misschien herken je het wel, je wil een afspraak maken bij de huisarts, maar eerst moet je dan een kruisverhoor afleggen bij de assistenten. Om dat door te komen, dan dik je het misschien allemaal een beetje aan. Hè? Je zet zo'n zielig stemmetje op. Hallo, goedemorgen. Je zegt dat je iets meer verhoging hebt dan de thermometer aangeeft en dat je al zeker 3 dagen paracetamol slikt, terwijl je pas een middagje keelpijn hebt. Nou, als je het herkent, dan ben je niet de enige. Steeds meer patiënten sjoemelen namelijk een beetje met hun klachten voor zo'n afspraak bij de huisarts. En dat is best begrijpelijk, maar toch trekken huisartsen nu aan de bel. Het innemen van een plekje kan grote gevolgen hebben voor mensen die echt wel direct hulp nodig hebben. Ze adviseren dus om toch echt eerlijk te zijn. Comedian Roel Maaldrink die geeft op Instagram nog een stukje extra advies voor de bezorgde huisartsen zelf.
2: Ik zou willen zeggen tegen die huisartsen, kijk het nog even een week of 2 aan. En als het dan nog steeds zo voelt, dan kun je even een afspraak maken met de assistent. En vaak zien we dat het na verloop van tijd vanzelf een stukje beter wordt.
0: Ja, de zorg staat natuurlijk behoorlijk onder druk. En daar komt dit vandaan. Over zaken die onder druk staan gesproken, jouw huishouden, hè?
1: Ja, mijn huishouden staat een beetje onder druk. Ik heb misschien wel een beetje je advies nodig. We hebben een muis. En ze zeggen dan, dat weet je, hè, als je er 1 hebt, als je er 1 ziet of 1 hoort, dan heb je er 100.000?
0: Ja, een heel gezin.
1: Heel veel. En we hebben het al vaker gehad. En ik vind het heel moeilijk om ervan af te komen. En ik haat muizen. Ik snap het nut en het zijn lieve beestjes. Maar ik word er nerveus van. Dus dan zit ik.
0: Maar wacht even, dus jij zit in je huiskamer en je zag hem gewoon voorbij chasen, zoals dat dan gaat.
1: Nee, we vonden keuteltjes. Oh, maar daardoor merk ik bij mezelf dat als we bijvoorbeeld tv zitten kijken, ik wel heel alert ben op bewegingen. En het is gewoon niet goed voor mijn mentale welzijn.
0: Maar je hebt de keutels wel gezien, maar de muis nog niet.
1: De muis nog niet. Maar ik weet dat die er is. Ja, en ik vind het heel vies.
0: Kwestie van tijd.
1: En we hebben een schoon huishouden, zeg ik erbij. Ja. Alles zit in blikken en in potten. Maar het ding is, die vallen. De klap vallen, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Dat werkt niet. Nooit bij mij. Het werkt nooit. Hapt nooit bij mij. Ik heb zelfs eens gehad. De kaas wel weg. Ja, dat. En de muis nergens te bekennen. Dus die pakt het er gewoon uit. Je hebt van die diervriendelijke vallen. Komen ze gewoon nooit in. Je hebt natuurlijk ook de inhumuizere opties. Gif mag trouwens volgens mij niet meer vanaf
0: is dat zo?
1: Nee,
0: en ook het probleem met gif is natuurlijk dat ze nemen dan dat gif in. Dan gaan ze ergens achter je keukenkastje zitten.
1: Te rotten.
0: En dan komen ze te overlijden.
1: Mag het niet meer. En bovendien, ik heb een kruipend kind en een hond.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Dus ik zit een beetje met de handen in het weinige haar dat ik nog heb. Dus ik dacht, misschien is er de gouden tip. Ik wil ook graag bijvoorbeeld weten, want ik zei net kaas. Nou, ik heb ook het idee dat ze dat soms wel gewoon maar laten liggen. Want ik weet het. Wat vinden ze nou echt lekker bijvoorbeeld om er wel op te doen? Hoor ik ook allemaal verschillende dingen over. Dus ik zoek naar goede praktijkvoorbeelden van wat werkt. En dat ik niet meteen een dierenbeul ben.
0: Oké, nou ja, als je zit te luisteren en je hebt hier wel eens mee te maken gehad met een muizenplaag. Deel ons vooral je verhalen. Dingen die je. Maar bijvoorbeeld ook creatieve muizen. Muizen die gewoon, weet je wel, soms heb je ook dat je gewoon onder de indruk bent dat je denkt, zo, jij verdient het wel om hier.
1: Ze kunnen. Ik heb wel eens gelezen, ze kunnen door een gaatje te groot van een potlood.
0: Ja.
1: En dat kan ik niet.
0: Heb je advies voor Roelof die te maken heeft met deze muizenplaag? Want dat is sowieso een plaag. 50 plus muizen in je huis.
1: Maak het dan kun je erger.
0: Kun je ons bereiken via NPO Luister. Audioberichtjes inspreken mag ook. Wat doe je tegen muizen in je huis? Alex Warren, Fever Dream, hoor je zo meteen naar Spandau.

0: zijn Fever Dream. Problemen in Huizen de Vries.
1: Nou, zo is het.
0: Ja, want je hebt een muis, of je hebt een hele familie aan muizen,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: We weten niet precies hoeveel natuurlijk. Ze hebben het nog niet voorgesteld, wat niet echt netjes is.
0: Hoe oud is jouw huis?
1: Oeh, dat is...
0: Om en nabij.
1: Ja, jaren 30 volgens mij. Dat is best wel oud.
0: Ja, precies. Dat, ja, dan gaat het richting de 100 jaar natuurlijk.
1: Ja, dus misschien moet ik ook een beetje de kiertjes dicht gaan kitten, maar goed.
0: Jouw vraag was, wat moet ik doen aan die muizen? Nou, onze luisteraars, die weten daar wel raad mee. Jeroen bijvoorbeeld.
2: Probeer de klapval eens met pindakaas. Bij mij heeft het in ieder geval gegarandeerd gewerkt. Achter elkaar eerst op zolder, later in de garage werkte... Gegarandeerd.
0: Ja, en dan wil ik je ook nog even het appje van René laten horen, want die zegt...
3: Hoi mannen, die oude klapvalletjes, die werken prima, maar je moet er een stukje oude kaas, gewoon heel klein,
0: ja, maar...
3: aanprikken. Dat blijft, dat is gewoon goed korrelig. En ja? Dan moet je even een likje pindakaas.
0: Ja, hij zegt ook pindakaas. En wat zegt Pip?
4: Goedemorgen. Ik zou zeggen, neem een kat. Leuk met de hond samen. En pindakaas.
0: Ja,
4: dat vind ik ook lekker.
0: Ja, dat is echt, iedereen zegt dus pindakaas. Ja. Of tenminste, iedereen, heel veel mensen in de app.
1: En die kat komt ook vaak terug. Maar we hebben inderdaad een hond. Jij kent de hond, Petson.
0: Ja, nou, daar ben ik niet bang voor, nee.
1: Nee, maar die gaat toch niet goed met een kat?
0: Nou, dat weet ik niet.
1: Nou, maar... dat weet ik wel.
0: Nou, er is echt niks om bang voor te zijn bij die hond. Dus wat dat betreft... wat dat betreft Peter, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, jij hebt ook een goede tip.
5: Ja, het begint ook weer met pindakaas. Mijn ouders deden vroeger altijd pindakaas op de bodem van een hoge emmer.
0: Ja.
5: En die zetten ze dan naast het aanrecht. En dan sprong de muis er van het aanrecht in en dan kwam die er niet meer uit.
0: Huh?
5: Dus dan 's morgens als je beneden kwam, dan hoorde je een heleboel gekrabbel. Dat was de muis die tegen de emmer opsprong.
0: En wat deden ze dan met die muis?
5: Ja, buiten zetten, het park. Ik heb een beetje geitenwolle sokken ouders, dus die werd niet vermoord.
1: Ik heb wel eens begrepen dat je echt 10 kilometer het liefst moet reizen. Want als je ze op 500 meter van je huis zet, dan wandelen ze gewoon terug.
5: Oh, wij zetten ze gewoon aan de overkant van de sloot.
0: Oké, okay. Maar ze kwamen dus ook steeds terug, begrijp ik.
5: Ja, wij hadden wel vaker dan één keer muizen, ja, dat wel. Maar je pakt ze er wel mee.
0: Nee, ja, het is een goede tip, Peter, dankjewel.
5: Ja, ik heb er nog één als je wil.
0: Oké, okay, nou, kom maar.
5: Het is wel wat werk, maar als je alle kiertjes en gaatjes waarvan je weet dat ze er doorheen passen afstopt met staalwol, kun je gewoon bij de supermarkt kopen.
0: Ja.
5: Dan stoten ze een neus en dan komen ze nooit meer terug.
0: Oh, oké. Okay. Nou. Ja, dankjewel voor de tip, Peter. En maak er een fijne dag van.
5: Yes, jullie ook.
0: Hoi, hoi. Renata, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Jij hebt ook een idee.
6: Ja, ik heb een veel beter idee. Ja, weet je, als je in zo'n oud huis woont, alle gaatjes dichtmaken. Nou, het gaat echt niet lukken, want muizen kunnen echt werkelijk overal doorheen.
0: Ja.
6: Ik woon ook in zo'n oud huis en ik heb thuis of buiten een volière met altijd vogelvoer op de grond. Dus het is een walhalla voor muizen.
0: Ja.
6: Dus ik heb altijd muizen rondom mijn huis, maar niet in mijn huis.
0: Wat is je geheim?
6: Ik heb een elektrisch apparaatje. Kun je gewoon kopen, die doe je in het stopcontact. En die zorgt ervoor dat de spanning van je stroom steeds iets wisselt. Waardoor het magnetisch veld schijnt, dan wisselt. En daar schijnen die muizen niet tegen te kunnen.
0: Het klinkt een beetje biostabielachtig.
6: Ja, nou, daar heb ik geen verstand van. Maar ik weet wel wat het effect is. Toen wij die dingen in de stopcontact deden, zagen we allemaal hele paniekerige muisjes door ons huis lopen. En nu komen ze niet meer binnen. En ik heb uitzicht op mijn foyer en daar zie ik iedere dag heel veel muisjes lopen. Maar ik heb nooit meer muizen binnen.
0: En je hoort nee, want ik heb ook wel, ik ken niet van die kattenverjagers, maar dan zit je de hele dag met zo'n piep in je huis.
6: Nee, ik heb 4 border collies.
0: Ja?
6: Die hebben nergens last van. De vogels hebben nergens last van. Niemand heeft daar last van, behalve de muizen.
1: En ik heb ook al een leeftijd dat ik die hoge tonen niet meer hoor, hoor.
0: En hoe heet zo'n ding?
6: Ja, mag ik dat zeggen? Want dat is natuurlijk reclame.
0: Als je het gewoon heel snel zegt, doen we alsof we het niet gehoord hebben.
6: Oké, Pestel Next.
0: Oké, dankjewel. En een fijne dag, Renata.
6: Oké, succes.
0: Hoi, hoi.
6: Doei, doei.
0: Fiction Fact.

0: Fiction Factory feels like heaven. Roelof, over jouw muizenprobleem. Mm-hmm. Het is gewoon een kwestie van acceptatie.
1: Goedemorgen, Roelof. Nou, het begint eerst met het accepteren dat je een muis hebt. Geef hem een naam, maak het wat sympathieker. Tijdelijk heb je een huishouden wat bestaat uit plus één levend wezen erbij.
2: Ja.
3: Dat is gewoon waar je bij moet inleggen. Dat
2: wel. Neem een fret, zegt ook nog iemand, zegt Irwan. Ja, die jagen op ratten.
3: Oh, is dat zo, ja?
2: Een fret. Als iemand een fret te koop heeft.
0: 22 graden vandaag en een druilerige dag. Veel regen, plaatselijk zelfs hagel en onweer. En de zon laat zich tussendoor af en toe nog even zien. Erwin de Hart houdt het verkeer in de gaten. Goedemorgen, Erwin.
4: Goedemorgen. Ja, de zon laat zich heel even zien hier. Dat is mooi meegenomen dan. Op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Misschien weer zon, maar in ieder geval een file tussen Gorinchem en Hardingsveld-Giessendam. 6 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Dit keer op de rechterrijstrook. Zo'n 10 minuten extra reistijd. De N35 Zwolle-Almelo doet mee met een dagelijkse file tussen de Sallam-Twente-tunnel en Wierdewest. 10 minuten vertraging. De N50 Emmeloord-Zwolle ook. Tussen Kampenoord en Knoopend Hattemabroek. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. En Carmen Verheul heeft het laatste nieuws.
5: Een jaar na de dood van Lisa van 17 uit Abcoude blijkt dat er vaker wordt gepraat over de veiligheid van vrouwen op straat en is er in steden meer gedaan aan betere verlichting 's avonds. Maar uit een rondgang van NOS Stories onder jongeren blijkt dat de meerderheid zich na de moord juist minder veilig voelt op straat. Veel vrouwen zetten hun live locatie aan of appen als ze veilig thuis zijn aangekomen.
0: Ik ben toevallig afgelopen week langs de plek gereden waar dit gebeurd is en ze hebben daar nu wel een mooi permanent monument aangelegd met bloemen en er staat ook een bankje bij. Het lag er mooi bij. Ja.
5: Maarten van der Weijden is vanochtend toch weer het water ingegaan voor zijn 22 stedentocht. Gisteren moest hij stoppen omdat hij misselijk was en buikklachten had. Maar hij is nu toch weer verder gegaan. Hij voelt zich niet topfit, maar gaat het proberen, zo staat op zijn site. Van der Weijden zamelt geld in voor onderzoek naar kinderkanker. Griekenland overweegt een nieuwe maatregel om iets te doen aan het massatoerisme. Op Kreta wordt volgens correspondent Thijs Kettenis gekeken of je straks een tijdslot moet reserveren om op populaire stranden te kunnen liggen.
6: Het is wel duidelijk waarom dit misschien wel het mooiste strand ter wereld is. Maar ja, er echt van genieten is wel moeilijk, want het is wel heel druk. Overal staan bordjes met het verzoek om op de paden te blijven. Maar dat zet weinig zoden aan de dijk, zie ik, want mensen hier lopen dwars door de duinen of zelfs gewoon naast de paden die van planken zijn aangelegd.
5: Ja, 3 plekken op Kreta zijn zo druk, ook door sociale media, dat ze hard op weg zijn om blijvend vernield te worden.
0: Iedere dag kiezen we een plaat voor iets of iemand uit het nieuws en jij kunt meedenken. Dus heb je een suggestie voor een plaat voor
5: Prins Harry en Meghan vandaag, want ze gaan volgens Britse media weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Het gezin woonde 6 jaar lang in de Verenigde Staten nadat Harry afstand had genomen van het Britse koningshuis. Deze maand komen ze terug naar een huis buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Maar verder hoeven we niet te verwachten dat de Britse koninklijke familie gaat helpen met die verhuizing, want ze kunnen niet echt lekker met elkaar overweg. Zo hoorden we ook nog vorig jaar.
7: There have been so many disagreements, differences between me and some of my family, but it would be nice to reconcile. If they don't want that, that's entirely up to them.
5: Ja, het lijkt er ook niet op dat Harry en Meghan hun werkzaamheden voor het koninklijk huis weer gaan oppakken. Maar dus wel terug naar Engeland.
0: Ja.
2: Ja.
0: Waar zat je zelf aan te denken qua plaat, Carmen?
5: Royals, dacht ik, van Lord.
0: Oh ja.
5: Ja.
2: Ja, de Harry en Meghan hebben natuurlijk een bak met drek opengetrokken, hè, over die familie. Maar ik heb het idee dat Harry nu een beetje weer toch zoete broodjes probeert te bakken.
5: Ja, hij probeert een beetje terug te komen.
2: Hé, leuk pa, ik kom weer bij jullie wonen. En maar dan zegt Charles, you're no son of mine. Van Genesis.
0: Ja, ik zat te denken, Harry heeft natuurlijk in het verleden nog wel een beetje wat ongein uitgehaald. Nu heeft hij natuurlijk een zoontje. Ik zat te denken, the boys are back in town.
2: Ja, ja. Mooi.
0: Maar waar zit jij aan te denken? Heb je een goede suggestie voor een plaat voor Harry en Meghan die weer terug verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk? Stuur hem door.
8: Daniel en Roelof.
0: Ja, en die plaatsuggesties zijn van harte welkom in de NPO Luister-app. En dan kan je trouwens altijd en overal luisteren naar NPO Radio 2 of Radio 1. NPO.

0: Disco Machine in the Dark. En vandaag kiezen we een plaat voor
1: Harry en Meghan, want die gaan weer terug verhuizen van Amerika naar het Verenigd Koninkrijk.
0: Er wordt veel meegedacht in de app. Queen, you don't fool me. Vond ik wel leuk.
2: Oh, to my family van de Cranberry, zegt Constant.
0: Veel dingen rondom het huisthema, hè. Madness, our house, back home van de Earring.
2: Family Affair van Mary J. Blige, zegt Melanie.
1: Of van Sly and the Family Stone.
2: Ja, dat is jouw favoriet.
1: Ja.
0: Even kijken, ik zie hier ook nog. Welcome Home had je vast maar al genoemd. Nou ja, goed, erg veel suggesties rondom het thema huis. Maar toen vond ik deze toch eigenlijk, wat ik mag kiezen vandaag, vond ik deze toch eigenlijk wel het meest tot de verbeelding spreken. En natuurlijk ook wel Britse iconen. Don't Look Back in Anger. Klein beetje meer voor Meghan dan voor Harry in dit geval.

0: mensen zich afvragen waarom je niet meer samen bent met je vriendin, dan lieg je toch gewoon en zeg je dat ze is overleden.
1: Slimmer dan de sterren.
0: Dat is niet mijn idee, hè? Dat is waar het nummer over gaat. 50 Ways to Say Goodbye van Train. En we spelen Slimmer dan de sterren. Elke dag neemt een BN'er het op tegen een echte ster. En die echte ster is onze luisteraar...
2: Astrid!
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je hebt wat te vieren, hè?
3: Ja, inderdaad.
0: 25 jaar getrouwd.
3: Ja, klopt. 18 juli was dat. En dan vieren we van het weekend.
0: En hoe gaan jullie uitpakken?
3: Een tuinfeest.
0: Heb je een partytent stand-by staan?
3: Ja, we hebben nog twee stand-by staan.
0: Ja, precies. Oké, lekker. En komen er veel mensen?
3: Zo'n 70, 80, ja.
0: Nou, dat is een aardige opkomst.
3: Aardig groepje, ja. Inderdaad. Ja.
0: Jij gaat het vandaag opnemen tegen een journalist. En hij gaat zichzelf aan je voorstellen.
4: Mijn naam is Arno Kampelberg. En ik ben er rotsvast van overtuigd dat ik jou ga verslaan. Deze quiz.
5: Hij is fashionpriester. Hij is de stijlpastoor des vaderlands. Wie is de Mol-deelnemer en voormalig hoofdredacteur van bladen als Esquire en National Geographic.
0: Jij krijgt 5 vragen in 5 categorieën. Je antwoordt binnen 5 seconden. En beantwoord je evenveel vragen of meer vragen goed dan Arno Kantelberg, dan win je de gladgepaleiste sterrenprojector.
3: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
0: En daar gaan we.
1: Entertainment.
5: Welk RTL-programma draait om het raden van zingende BN'ers in gigantische kostuums?
3: The Mask.
1: Sport.
5: Welke tennisser won de meeste Grand Slam-titels in het mannen-enkelspel?
3: Pas. Geen idee.
1: Muziek.
5: Voor de hit Under Pressure sloeg Queen de handen ineen met welke andere Britse popster?
3: Kan heel komen.
5: Dan gaan we door.
1: Geschiedenis.
5: Van welke Egyptische farao ontdekte Howard Carter in 1922 het graf?
3: Toekanon.
1: Eten en drinken.
5: En de laatste, uit welk Aziatisch land komt de scherpe saus sriracha oorspronkelijk?
3: Japan.
0: Ja, hoe vond je het gaan?
3: Waren moeilijke vragen
0: is
3: voor mij.
0: Toch pittig, hè? Je moet ook maar net een beetje mazzel hebben dat het in jouw interessegebied valt. We hadden het in eerste instantie over dat programma van RTL. The Mask, ja, het heet formeel The Masked Singer. Maar weet Arno Kantelberg dat ook?
4: Heb ik daar aan meegedaan? Niet Make Up Your Mind, maar Secret Dudes ook niet. Ik weet niet meer. Kom er niet op.
0: Ja, we geven jou daar een puntje voor en daarmee staat het 1-0 voor jou. Welke tennisser won de meeste Grand Slam-titels in het mannen-enkelspel? Jij moest deze passen. Arno Kantelberg, heb jij een idee?
4: Djokovic.
0: Ja, Novak Djokovic is het goede antwoord en daarmee staat het 1-1. Vervolgens, Under Pressure van Queen en weet je het al?
3: Nee, ik kan er niet opkomen. Ik zie hem zo voor me.
0: Je ziet hem wel voor je?
3: Ja, de artist, formerly no F.
0: Nee, ja, nou ja, goed. Arno, wat denk jij?
4: David Bowie.
0: Ja, David Bowie was het in dit geval.
3: Nee, dat is iemand anders.
0: Daarmee staat het 2-1 voor Arno. Dan gaan we richting de geschiedenisvraag. Die farao die ontdekt werd in 1922. Jij zei Tutankhamon en...
4: Tutankhamon.
0: Ja, daarmee staat het 3-2 voor Arno. En de laatste vraag. Spannend. Uit welk Aziatische land komt die sriracha oorspronkelijk? Jij zei Japan en Arno die zegt...
4: Oké, welk land? Ik moet gokken. Ik gok Thailand.
0: Ja, en daarmee heeft hij goed gegokt en dan loopt hij een puntje op je uit. Het was namelijk inderdaad Thailand waar de sriracha vandaan komt. En ik wil je toch hartelijk danken voor het meespelen. En we gaan je een mooie troostprijs geven.
5: Ja, je hebt je kranen geweerd, Astrid. En daarom krijg jij een prachtige set Glow in the Dark sterren voor aan je plafond. En je krijgt een certificaat waarop staat dat Arno Kantelberg slimmer is dan jij bent.
3: Nou, helemaal mooi, toch?
4: Ja, ik zei het al, hè. Het is er toch gelukt. Ik ben de slimste.
0: Ik heb zo'n idee dat dit soort mensen die ooit een quiz op televisie hebben meegedaan, die hebben altijd een bepaald soort arrogantie over zich heen.
5: Zelfvertrouwen noem ik het altijd liever.
3: Ja, maar dat mag ook.
0: Dankjewel voor het meespelen. En een fijne dag, Astrid.
3: Oké, okay, dag.

0: David Bowie. Under Pressure. In de ochtendshow. Ja, je moet er wel het vingerknip aan het einde voor, hè?
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Carmen met de raadsel!
3: Ja, daar gaan we weer. Ik heb voor jullie in de aanbieding dit fragment.
2: Por favor, por favor.
4: Dus, zit je in de bak van Radio 50 Grasduinen? Wat is dit? Is dit
3: Nee. Wat is dit en waarom draait
0: dit? Sesamstraat stopt ermee in Mexico.
4: Por favor, por favor. Is het een nieuwe methode om Spaans te leren?
3: Oh nee, ik weet het.
0: Ik weet het. Het is een oude methode om talen te leren. Want dit staat in het archief van Beeld en Geluid. En het Beeld en Geluid heeft allemaal, volgens mij Teleac of zo, oude taalcursussen gedigitaliseerd. En mensen zijn die massaal aan het volgen.
3: Ja, samen kwamen jullie eruit. Dus twee broodjes, shawarma. Ja,
5: dit is NPO Radio 2.
6: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
7: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
8: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
14: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
15: Hoi, mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
16: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
0: Goedemorgen, 8:01. Straks gaan we het hebben over de zwemtocht van Maarten van der Weijden. Het NOS Journaal met Carmen Verheul. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Er is een nieuw medicijn ontwikkeld tegen narcolepsie. De ziekte waarbij mensen spontaan in slaap vallen. Zo'n 9000 mensen in Nederland hebben een tekort aan een stofje dat regelt dat je overdag wakker bent en 's nachts slaapt. Dat nieuwe medicijn doet wat dat stofje eigenlijk zou moeten doen. Het is deze maand goedgekeurd in Amerika en in Europa komt het waarschijnlijk in 2028 op de markt. Het is NEC gisteravond niet gelukt om Bodo Glimt te verslaan in de eerste playoff-wedstrijd van de Champions League. Met 3-1 waren de Nooren een maatje te groot. Maar supporters van NEC hebben nog vertrouwen in de return.
17: Ik vond de NEC helemaal niet zo slecht. Nee, we hadden genoeg kansen. Jammer dat we ze niet hebben afgemaakt.
18: Ik heb mijn twijfels, maar ik heb mijn vertrouwen. Dat is het belangrijkste.
19: De uitwedstrijd gaan wij klaren.
17: De kansen liggen nog open. Ik denk als we 2-0 winnen volgende week, dan hebben we verlenging.
19: Volgende week wordt het 1-3 en dan verlenging. En dan gaan we het zien, dat durf ik niet te zeggen.
3: Ja, die uitwedstrijd in Noorwegen is volgende week dinsdag. De hulpdiensten in het Belgische natuurgebied de Hoge Veen hebben vannacht slechts beperkt kunnen blussen. Het stormde in het gebied in de Ardennen. Bomen zijn omgevallen en veel plekken waar het vuur nog is zijn moeilijk te bereiken. Vooral in het oosten, tegen de grens van Duitsland aan, wakkerde op veel plekken het vuur weer aan. Ondanks ChatGPT en Duolingo is een ouderwets programma om Spaans te leren opeens heel populair. Steeds meer mensen leren de taal via de Schatkamer van Beeld en Geluid. Ze kijken naar de Teliac-cursus Por Favor uit 1983.
20: Goedenavond, dit is Teliac met les 2 van de taalkursus Spaans.
21: ¿Tomar ahora?
22: Sí.
21: Y vamos a Salamanca para escuchar y comprender.
3: Ja. Ja. Mooi,
4: heldig.
3: Ja, ook een cursus Mandarijn met Astrid Joosten wordt nu veel weer bekeken. Ja.
0: Wat goed. Ja, en ik zag ook dat er allerlei verschillende cursussen zijn. Deze eigenlijk geen taal, zo gek. Of je kunt hem leren via het archief van Beeld en Geluid. Leuk.
3: Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graadje of 21.
0: Dankjewel, Carter. De situatie op de weg krijg je van Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen, Erwin.
23: Goedemorgen. Ja, het is niet heel druk. Er staan maar een paar files vanwege de zomervakantie. Maar de regen die zorgt voor wat oponthoud. En een ongeluk nu ook op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Warmond en Kaagdorp. 4 kilometer file. Bijna 20 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken ook dicht op de N50 Emmeloord-Zwolle. Valt ook op de vertraging meer dan 10 minuten. Namelijk een kwartier tussen Kampen-Noord en Knopend Hattemerbroek. 5 kilometer file.
0: Dankjewel. Ja, wij hoorden wat geroezemoes binnen onze eigen omroep gisteren.
4: Ja.
0: En het schijnt dat er een iconisch BNN-programma terugkeert op de buis.
4: Maar ook weer niet.
0: Nee, ook weer niet. Nou, hoe het zit, hoor je zo.
24: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
25: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
24: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
26: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
27: Voel mij zo free.
28: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
29: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
28: Wow, dit is echt nice.
29: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
26: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
30: Daar zijn we weer!
31: Carpets White komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right! Do it Carpets White!
32: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
33: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
34: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
35: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.
34: Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Daniel en Roelof zijn al op.

0: dan zie je het Femke Broeders Bol effect op de voorpagina. Er is namelijk een flinke toename in het aantal aanmeldingen bij atletiekverenigingen in Nederland. Zoveel dat de verenigingen zelf eigenlijk helemaal vol zitten. Met name in de Randstad. Kinderen staan op wachtlijsten en er is grote moeite om trainers te vinden. Experts durven de precieze oorzaak niet aan te wijzen, maar heeft waarschijnlijk natuurlijk te maken met het EK atletiek, waar we het zo ontzettend goed hebben gedaan en een record aantal medailles hebben gescoord. Ja, en dat zie je vaker, dat als er dan een groot sportevenement is en Nederland doet het goed, dan willen mensen in één keer op die sport. Overigens zeggen sportverenigingen ook vaak wel dat het enthousiasme snel ook weer...
1: Ja, dat weet ik nog van Epke Zonderland en zo. Hè, dat turnverenigingen het drukker kregen. Maar dat ze dan na een jaar dan denken die kinderen van... Het kan ook gewoon gamen. Maar hou vol, kinderen. En nog meer grote getallen, maar dan niet vanwege populariteit, maar vanwege klimaatverandering. De valse wolfspin maakt zijn opmars in Nederland. Oh. Heeft het vooral echt naar zijn zin in de grote steden. Daar zoekt hij de warmte op. En hoewel de naam anders doet vermoeden, valt die valsheid wel mee. Zolang je hem niet te veel in het nauw drijft, kun je hem rustig vangen en naar buiten zetten. Nou, hoe herken je hem nou? Het is een flink formaat spin. Lichaam tot 2 centimeter, spanwijdte tot 5 centimeter. Heeft een geel-bruine tot grijsbruine kleur en een kenmerkende donkere hartvlek op het achterlijf. Haal niet in en probeer de spin met lichtsignalen te waarschuwen, zou ik zeggen.
0: Echt doodeng. Ja. Maar goed. En dan?

0: Een terugkeer van de lama's. En omdat ze zo tijdloos zijn, nog even een klassiekertje.
1: Wat je beter niet in de Tweede Kamer kunt doen.
2: Ik zal eerlijk zijn.
0: Ja, we bellen zo meteen met Patrick Lodiers. Om te vragen hoe dat programma precies in zijn werk gaat. Ja. En wanneer we het kunnen gaan bekijken.
3: En of je het lama's mag noemen. Dat is geloof ik, de baas appt net van niet, het is niet lama's hoor.
0: Nee, dat schijnt heel, heel gevoelig te liggen. Ella Langley hoor je zo meteen, Choose in Texas. En dit is Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. What?

0: Lala Langley bij NPO Radio 2. Het had eigenlijk geheim moeten blijven tot 2 september... maar tv-expert Tina Nijkamp heeft toch ontcijferd... dat Omroep BNNVARA werkt aan een terugkeer van de lama's. Althans, zo komt Mediacourant... en het zou dan ook gepresenteerd moeten worden... door niemand minder dan Patrick Lodin. Yeah!
1: Patrick, we denken... Goedemorgen.
0: Goedemorgen, we hebben korte lijntjes. We denken, we bellen jou even. Is het waar?
1: Nou, daar komt een improvisatieprogramma terug op de Nederlandse publieke omroep. Dus ja, dat is zeker waar.
0: In die zin is het waar, maar het gaat dus niet de lama's heten.
1: Nee. Kijk, ik vind het mooi dat de lama's nog altijd een iconisch programma is en in het collectieve geheugen zit. Maar dit wordt iets anders. Het wordt natuurlijk wel improviseren, maar deze keer wordt het improviseren op de actualiteit. Dus we gaan het elke week opnemen en elke week dus het uitzenden. En met ja, de nieuwsgebeurtenissen van de afgelopen week gaan wij improviseren.
0: En wie zijn wij in dit geval? Want jij presenteert het dus, maar je hebt weer een line-up aan comedians. En wij hebben ons laten vertellen dat Ruben van der Meer er in ieder geval wel weer bij is.
1: Ja, Ruben van der Meer houdt van dat spelletje. Die houdt van improviseren. Die heeft natuurlijk ook al heel veel prachtige scènes gespeeld bij de Lama's. Maar zeker ook bij het Boom Chicago. Ja. Dus ik ben blij dat hij meedoet. Maar we hebben ook René van Neurs, Andries Toenroe. We hebben Katinka Polderman. Ja, moet ik ze allemaal afgaan? Ruud Smulders, Fuad Hassan, Aniek Vijver, Marco Lopez. Het zijn echt wel spelers. En we zijn al een tijdje bezig met de voorbereidingen. En ook try-outs gaan we doen. Ja, want je moet een clubje smeden. En ja, dat is superleuk om te doen.
2: En horen we van jou dan maar weer? Jij zit er tegenover en je zegt, ik wil graag zien.
1: Nou, er zullen andere spelvormen zijn. Maar ja, improvisatie is van alle tijden. Je hebt natuurlijk iconische programma's bij de BBC... zoals Whose Line Is It Anyway.
2: Waarop de Lama's is gebaseerd, hè?
1: Ja, de Lama's zijn op gebaseerd, zeker. Maar kijk, eigenlijk is Whose Line Is It Anyway... wat in België dan weer Onvoorziene Omstandigheden heette... Ja, dat is eigenlijk uitgekomen uit die aloude traditie van ja, improvisatietheater. En ja, dat bestaat al. Ja, eigenlijk is het hele leven natuurlijk improviseren. En dat weten jullie op de radio natuurlijk als geen ander.
2: Ja.
1: Maar improviseren is gewoon leuk. Het is gewoon een mooi spel, omdat je erbij bent als het ontstaat. Dus
0: maar,
1: dat is echt gek.
0: Patrick, de keerzijde van de medaille is, ik heb me ook wel eens laten vertellen van mensen die vroeger naar opnames van zo'n programma zijn geweest, dat het soms ook wel even kan duren voordat er een daadwerkelijk goede grap gemaakt wordt.
1: Nou ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Maar dat was zeker in de begintijd van de Lama's zo. Maar naarmate wij meer ingespeeld raakten op elkaar... en naarmate het publiek ook het idee had van... oh, maar hier zit de crux, dus ik ga dit aanbod geven... werd het steeds beter en kom je echt op verrassende avonden. Het is natuurlijk prachtig om naar theater te gaan of naar cabaret te gaan... maar daar, ja, daar doet de cabaretier of het theater elke avond hetzelfde. En bij ons zal het elke avond weer anders zijn... En zeker omdat het geënt is op nieuws en actualiteiten... krijg je een hele andere kijk op wat er afgelopen week gebeurd is.
0: Maar noem eens even iets dan, want het is nu een beetje komkommertijd... maar toch, zijn er dingen die jou in het nieuws zijn opgevallen... waarvan je denkt, ja, daar kan je wat
1: mee. Ik hoor jullie al de hele ochtend over Por Favor, een taalkursus uit 1980. Dat is mooi aanbod. Wij gaan dat eerst bespreken. Dus persoonlijke verhalen met de comedians over van, nou, heb jij ooit wel eens taalkursus gedaan? En uiteindelijk komt daar iets uit. En daarmee gaan we improvisatiescènes doen. Maar ook bijvoorbeeld, ik las het net op teletext, Harry en Meghan, die gaan weer terug naar het Verenigd Koninkrijk. Ja, dan wil ik ook wel even horen van mijn comedians van, goh, heb jij wel eens een conflictje gehad met je broer? Nou, daar kan wat uitkomen en uiteindelijk kunnen wij op het speelveld gaan spelen. Nou, Harry, die weer met zijn broer William voor het eerst aan de kersttafel zit. Ja, ik denk dat daar wel iets van humor in zit, dus dat is mooi.
2: Hey, ga je wel gewoon door met Tafkal, de artist formerly known as the Lama's?
1: Ja, zeker. Wij spelen altijd nog 4 weekenden per jaar... En ja, wij zijn natuurlijk wel echt een goed vriendenclubje. En wij bestaan binnenkort 25 jaar. Dus dat is ook natuurlijk altijd een bron van inspiratie. Dus dat is mooi.
0: 32 september, dan zijn de eerste try-outs.
2: 32 september?
0: 32 september. 2 september en 30 september.
2: Sorry hoor.
1: In de regentest in Den Haag. Hoe mooi is dat?
0: Precies. Kun je er nog bij zijn? Er zijn nog een paar kaarten voor de try-outs. Patrick, dankjewel dat je van de lijn wilde komen.
1: En bij deze... Wat speelt er heet het? Heb je dat al gezegd? Dat het wat speelt er
0: heet? Wat speelt er? Zo gaat het heten. En het staat in de televisieagenda voor eind dit jaar. Vanaf oktober op televisie, hè?
1: Roelof en Daniel, veel succes.

0: The George Baker Selection en Little Green Bag. Op deze druilerige donderdag, waar er nog veel regen uit de lucht valt, het wordt een graad of 22 en heel af en toe kan de zon zich misschien nog even laten zien. En hoe druk is het op de weg, Erwin?
1: Niet heel druk, maar je moet niet op de A44 van Den Haag naar Amsterdam willen tussen Warmond en Kaagdorp. Namelijk 24 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En er staat 4 kilometer file. De andere file staat op de N50, Emmeloord richting Zwolle. Een kwartier vertraging tussen Kampen Noord en Knoopend Hattemerbroek in 5 kilometer file.
0: Dankjewel. Met het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Festivals, poppodia en clubs regelen het doorverkopen van tickets steeds vaker zelf. Ze willen zo voorkomen dat bezoekers te veel betalen voor een kaartje bij externe doorverkooppartijen zoals Ticketswap. Poppodium Doornroosje in Nijmegen heeft dit jaar ook een eigen marktplaats voor kaartjes. En los van het laag houden van de prijs is het volgens het poppodium ook makkelijk om contact te houden met bezoekers. Die moeten een account aanmaken zodat duidelijk is wie er komt en het risico op fraude is daardoor kleiner. Het dodental van het mijnongeluk gistermiddag in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot boven de 100. Het ging mis bij een goudmijn dichtbij de grens met Kameroen, vertelt correspondent Maurice Leden.
3: Het gaat dus om een ambachtelijke mijn. Dat maakt het erg gevaarlijk. Mensen werken daar grotendeels met de hand en met eenvoudige middelen. En er is daar weinig toezicht en nauwelijks professioneel materiaal. Bovendien gebeurt die mijnbouw ook nog vaak illegaal. Maar men doet er echt alles aan om aan het goudhoudende gesteente te komen.
2: Bij de mijn wordt nog gezocht naar overlevenden, maar de kans dat mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald is klein. Bij een begraafplaats in Hoge Zand is een grote brand ontstaan in een rijksmonument. Het gaat om de toegangspoort tot de begraafplaats. En dat wordt gezien als een van de mooiste gebouwen van Hoge Zand. Vanwege het rieten dak kon de brand zich snel verspreiden. Ook was het blussen daardoor lastiger. De oorzaak is nog onduidelijk. Gisteren hoorden we al dat alle afleveringen van de Fabeltjeskrant op YouTube komen te staan. L1 Nieuws wilde wel eens weten hoe dat zou klinken in het Limburgs. Ze zongen daarom samen maar even de begintune.

0: Jojo uit de fabeltjes gezet.
1: Ja, RTV Oost ging trouwens eerder al een stap verder. Daar werden hele afleveringen uitgezonden in Overijsselse dialecten. En Omroep West had de Fabeltjeskrant nagesynchroniseerd in de Zuid-Hollandse dialecten.
2: Ik hoorde dat onze collega Tim Oppenbroek al bij L1 had aangeklopt om een dier te voice-overen. En dan, Carmen, ja, het zal je verbazen, maar zeker na wat jij ons gisteren hebt verteld met je interview met Johan Cruijff, komen er allemaal vragen voor jou binnen. Okay. Mensen willen van alles en nog wat van jou weten. Bijvoorbeeld Hendrik, die zegt: Carmen, als je bij iemand anders naar het toilet gaat en de wc-rol is op, moet je dan zelf in kastjes gaan zoeken naar een nieuwe?
1: Waar komt die vraag nou ineens vandaan? Oké, dus je zit bij iemand anders op het toilet?
2: Ja, jij hebt het wc-papier opgemaakt, maar je ziet niet meteen een nieuwe rol. Is het aan jou om dan een nieuwe op te hangen?
1: Ja. Nou ja, als ik ergens naar het toilet ga, kijk ik trouwens altijd eerst of er genoeg toiletpapier is. Ja. Dat even terzijde. Oké, maar je zit daar dus op het toilet, het toiletpapier is op, mag je dan in het kastje kijken? Nou, ik denk als dat kastje zeg maar gewoon in het toilet staat, mag je best even het deurtje open doen om te kijken of daar een nieuwe rol in zit. Grote kans dat je ook nog allerlei andere dingen tegenkomt.
2: Ja.
1: Maar om nou met je broek op je knieën zeg maar de toilet uit te lopen op zoek te gaan naar kasten waar eventueel een rol in ligt, ik weet niet of ik dat dan weer zou
2: doen.
1: Jij
2: zegt gewoon open. Ik heb ook nog wel een andere vraag. Als we kijken, we hebben dus de wand en dan de wc-rol die er tegenaan hangt. Het velletje naar voren of het velletje naar achteren?
1: Naar voren.
2: Ja, natuurlijk.
1: Ja, naar voren is veel hygiënischer ook. Weet je trouwens dat er per dag, dat heb ik wel eens ergens gelezen, 22.000 kilometer aan toiletpapier door de wc wordt gespoeld. Wow.
2: 22.000 kilometer, zo.
1: Ja, en de meeste bacteriën zitten trouwens niet op de bril of op de pot, maar op het knopje om door te spoelen of om op gewoon de deurklink van het toilet.
2: Kijk.
1: Wil je allemaal weten, 's morgens vroeg.
2: Nou, als je een beetje smetvrees hebt, dan durf je niet meer te drukken vandaag.
3: Daniel en Roelof.
2: Letterlijk en figuurlijk. Zometeen muziek van Bon Jovi, Keep the Faith. En dit is Sam Fender samen met Olivia Dean. Rain me in.

0: Keep the Faith van Bon Jovi. Ondertussen zit ik even te kijken naar de app waar Judith het nog even wil hebben over die valse wolfspin. Vorige maand had ik er een in huis. Toen ik hem oppakte om hem buiten te zetten, beet hij me. Best een stevige beet heeft hij. Van schrik liet ik hem los om hem daarna toch weer te pakken en uit het raam te zetten.
1: Oeh.
0: Ja, dus nou ja,
1: waar heeft de superkrachten?
2: Goeie plaat. Een heel goeie plaat.
3: Goeie plaat.
2: Wat is het voor plaat?
3: Echt een hele goede plaat.
0: Ah, het is ook een beetje aan jou om te beoordelen of je het echt een hele goede plaat vindt, hoor. Maar het is wel een vervolg wat lang verwacht is. Ze komen namelijk binnenkort met een nieuw album. Dat gaat Dopamine Chamber heten. Ik heb het over de Ierse band Fontaines D.C. Ze scoorde al eerder een NPO Radio 2 topsong met In the Modern World. Staat ook in de top 2000 inmiddels. En nu, voortbordurend op dat album wat er aan zit te komen, hebben ze een nieuwe plaat uitgebracht. Beetje donker. Marianne heet die.

0: sinds Madonna laatst in Amsterdam was, dat we allemaal in één keer weer meer Madonna. Ik zie meer Madonna in mijn feed voorbij komen.
1: Ja,
0: ik heb meer
1: mind.
0: Zin in Madonna. Het is ja, Material Girl. Ik.
2: De rondvraag.
1: Ja, heeft er nog iemand wat, jongens?
0: Nou, ik heb op zich wel iets voor de rondvraag. Want we hebben het eerder vandaag over Maarten van der Weijden gehad. En de vraag, gaat hij weer terug het water in? Want hij was natuurlijk een beetje ziekjes en had de tocht afgebroken. Maar toen zei hij al in een filmpje van, nou, ik ga toch weer proberen. We hebben zijn coach aan de lijn. Bart Bosman, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Geef ons uitsluitsel. Ligt hij weer in het water?
3: Ja, zeker ligt hij weer in het water. We zijn op weg naar Vianen.
0: Ja, en jullie zijn vertrokken vooruit?
3: Meerkerk. Ja. Daar is hij vanochtend via een trapje het water in gegaan. Hij voelde zich goed. En hij ziet er tot nu toe hartstikke goed uit. Hij zwemt lekker, het tempo is goed. Dus wij zijn hartstikke tevreden.
0: Maar toch eventjes, want we maken ons wel een klein beetje zorgen. Wat was er nou aan de hand waarom hij de tocht moest afbreken?
3: Ja, hij was gisteren echt wel slecht. Hij had buikklachten, moest overgeven en voelde zich gewoon niet goed. Daarom heeft hij echt tijd genomen om aan te sterken. En vanochtend voelde hij zich aangesterkt genoeg om toch te proberen weer het water in te gaan. En te kijken van wat gaat er lukken. En wat we tot nu toe zien is echt oké.
1: En blijf je hem temperaturen nu, elk kwartier?
3: Nee. Hij krijgt gewoon zijn voeding. En we zorgen dat hij voldoende drinken binnenkrijgt en calorieën. En nou, als dat goed blijft gaan, nou, we blijven hem polsen, we houden hem in de gaten. De zorg is er uiteraard voor hem. En ja, mensen langs de kant, dat is fantastisch.
0: Jij kent hem als geen ander. Vianen, dat gaat wel lukken vandaag?
3: Ja, Vianen gaat zeker lukken. We komen nu weer bij de brug aan en daar staan weer een hoop mensen. Nou, hoe meer mensen er straks in Vianen staan, hoe mooier Maarten het vindt.
0: Nou, Bart, dankjewel dat jij van de lijn wilde komen en we duimen voor hem.
3: Top, en vergeet niet te doneren.
0: Ja, natuurlijk. Waar kan dat?
3: Ja, dat kan op 22stedenzwemtocht.nl.
0: 22stedenzwemtocht.nl. Coach Bart Bosman van Maarten van der Weijden, dankjewel. En maak er een mooie dag van.
3: Gaan we doen, dank jullie wel.

0: Whatever it takes van Imagine Dragons. En ja, we zijn alweer bijna aan het einde van dit programma. En dat betekent dat hij er helemaal klaar voor zit.
1: Dimitri Shostabartvich. Yeah.
0: Ja?
2: Ja, waarom was ik daar niet opgekomen? Ja.
0: Bart, goedemorgen. Fijn dat je er weer bij bent.
2: Good morning.
0: Wat heb jij voor ons ingestuurd op de piano?
2: Het is een stuk van twee artiesten bij elkaar. Het is een duet. En hij klinkt ongeveer zo.

0: te wachten.
1: Hey. Weet jij wat het is? Dan kun je een audioberichtje opnemen voor Bart. Zing het, spoken word het, grunt het.
2: Ja, probeer ook eens een kopstem.
3: Ja, oh ja, dat is ook leuk. Of op je instrument. Als je een instrument kan bespelen, kan ook.
1: Zeker. En stuur een audioberichtje naar Bart. En wie weet open jij zometeen de show. Bart, veel plezier.
3: Dankjewel.
1: Hoi.
4: Ja, mijn hersens zijn echt helemaal pap. BNN!
5: Is NPO Radio 2.
6: Ster.
7: Je veranda onttoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
11: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
12: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Hey, is onderweg.
12: Wie?
13: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
12: Top. Koffietje, ik trakteer.
13: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
16: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
3: Hartelijk donderdag. Wij vouwen het draaiboek open van 20 augustus 2026... gevuld met een prachtige oeuvre aan lekkere plaatjes. Handgeselecteerd. Dat straks allemaal na het nieuws. Van 9 uur met Carmerville. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Jongeren voelen zich nog altijd niet veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude. Sinds de moord hebben ze er onderling vaker over. En vooral vrouwen voelen zich onveilig, en bij een deel is dat gevoel sindsdien zelfs verergerd, blijkt uit een enquête van NOS Stories.
18: En wat wij vooral hoorden is dat ze hun lijflocatie delen, zodat vrienden weten wanneer ze weer thuis zijn en waar ze zijn. Ook het appen van ik ben veilig thuis, dat wordt veel gedaan. En er zijn ook vrouwen die iets bij zich hebben om zichzelf te verdedigen als het nodig is. Een sleutel tussen je knokkels houden als een soort scherp voorwerp. Maar ook vrouwen die deo en haarlak op zak hebben.
17: 3 dagen na de zware aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores is iemand levend onder het puin vandaan gehaald. Het gaat om een verlamde vrouw van 84. De lokale autoriteiten noemen het onwerkelijk en bijna een wonder dat er nog een overlevend is gevonden. Het dodental van de aardbeving staat op zeker 73. 60 jaar geleden was die vrijwel uitgestorven in Nederland, maar is weer helemaal terug, de ooievaar. Ook in Groningen gaat het goed, zegt deze kenner.
0: Hier in Groningen heb ik zo'n ongeveer 25 nesten in het systeem staan waar ooievaars broeden.
2: Tegenwoordig hoeven er geen palen meer bijgezet te worden, want ze kunnen zich nu zelf redden doordat de populatie dermate groot is.
0: Ze kunnen ook broeden in bomen en maken ze hun eigen nesten.
2: Ja, het blijft gewoon een fantastisch beest om te zien. Gaat mijn hart sneller van kloppen.
17: Vroeger ging het slecht met de ooievaar door het gebruik van landbouwgif, maar dankzij een fokprogramma en het uitzetten van de vogels gaat het nu beter. Landelijk werden vorig jaar 2050 broedparen geteld. In 1980 waren dat er niet meer dan 10. Het weer. Vandaag trekken buien over het land, soms met hagel en onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 20 tot 22 graden.
3: Dankjewel, Carmen. Erwin Hartan bij de ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Bart. Er staan een paar files op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. 4 kilometer file tussen Haps en Boksmeer. De vertraging is 10 minuten door een auto met pech op de A76 Geleen-Duitse grens. Door de controles een kwartier vertraging aan de grens in 3 kilometer file. En 5 minuten extra nog op de N50 Gemmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en Knoop het Hattemerbroek 5 kilometer file.
3: Dankjewel. Carmen, luister even naar een appje van Mario, die toch best wel een goede Aretha Franklin in huis heeft.
19: A warrior that fights and wins the battle. I know the taste of victory.
3: Toch?
19: Went through some nights consumed by shadows.
3: Nou, dat is hij dus. Arie hebben we hier nog.
20: I knew you were waiting.
3: Ja, kan ook.
20: I knew you were waiting for me.
3: Prachtig. Of dat dan met George of Rita is, ja, laat het maar lekker in het midden. Maar het is het juiste antwoord. I knew you were waiting. Komt eraan over een paar minuutjes.

0: do.
1: LibreVuurwerken.nl.
2: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Leren mediteren. Zen.nl.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
13: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Aan de slag.

Aretha Franklin en George Michael. Met deze fijne classic uit 1987. I Knew You Were Waiting op NPO Radio 2 in Aan de Slag. Waar ik een van mijn favoriete verhalen ga vertellen. Ik heb het denk ik de afgelopen jaren al een keer verteld. Maar het is te mooi om nooit nog een keer te vertellen. En dat heeft te maken met het nummer van Kings of Leon, You Somebody. Die mannen waren in de studio aanwezig en die zochten wat inspiratie voor een nieuw nummer. En een van die bandleden zegt op een gegeven moment: we hebben wat singeltjes staan hier in deze studio. Gewoon met oude studio's in een bak. Zet deze eens op. En zo geschiedde. Dat was dit singeltje. Joe Cocker en Jennifer Warnes, Up Where We Belong is dat. Beetje zoetsappig liedje. En hij zei, zet even stil. Kijk, op de B-kant staat het instrumentaal. Zet die eens op. Nou, dat deden ze, klonk zo. Hij zei, ik vind dit mooi. Ik vind dit hele mooie akkoorden. Zet hem nog eens op. Stapte weer de plaat. Oké, zet hem nu eventjes op, maar dan iets langzamer. Even de pitch aanpassen in de plaat. En toen dachten de rest van de bandleden, oké, ik weet niet, maar dit trekt een beetje. Het is onwijs zoetsappig. Wat heb je hier voor idee bij? En hij zei, nou, zet de microfoon maar even open. Dan zing ik wat eroverheen. Dan snap je een beetje welke kant ik op wil.

bizarre dit. Inspiratie zit soms in hele bijzondere dingen. Daar waar je het niet zou verwachten. Want uiteraard voegden ze nodige vette drumpartijen en gitaren toe. Maar uiteindelijk werd het toch in de basis dat liedje uit, wat is het, de jaren 80? Van Joe Cocker en Jennifer Warnes. Kings

Mr. No. Sorry. Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Naar Kings of Leon en You Somebody. Dit is Huey Lewis en de News. Die ken je van The Power of Love. Die kan je kennen van Stuck With You. Een andere grote hit was Hip To Be Square. Maar af en toe vinden we het zo leuk om in aan de slag zo'n lekker pareltje te draaien. Die je wat minder vaak hoort op de radio. Zoals deze. Heart and Soul is dit.

0: Ah, daar heb je hem weer. Post Malone, die klinkt alsof je op een trilplaat zingt. Trouwens, Carmen, daarover gesproken. Heb jij dat apparaat nog gekocht voor die vriendin van je?
1: Daar kan ik geen uitspraak over doen.
0: Als je geen idee waar het over gaat, volg me even op Instagram, Bart Radio 2. Daar staat het hele verhaal van afgelopen, wat is het, maandag? Vorige week.
1: Ja.
0: Het is bijna 9:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, zo meldt het kadaster. Bijna drie keer zo vaak als 5 jaar geleden. En dat is een lening die door gemeenten beschikbaar wordt gesteld om het verschil tussen de maximale hypotheek en de prijs van de koopwoning te overbruggen. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat en het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Maarten van der Weijden is vanochtend toch weer het water ingegaan voor zijn 22-stedentocht. Gisteren moest hij stoppen omdat hij misselijk was en buikklachten had. Hij voelt zich ook vanochtend nog niet topfit, maar gaat het wel proberen. En er is nieuws over Max Verstappen, want hij heeft bijgetekend bij Red Bull tot 2030. Er waren geruchten over een eventuele overstap naar andere teams, zoals McLaren, maar Verstappen blijft zijn team dus trouw.
0: Het is wel echt uitzonderlijk en bijzonder, hoor, volgens mij. Dat je iemand die zo, die is daar begonnen. En meestal word je toch wel ergens overgekocht, maar hij blijft al zo lang plakken.
1: Ja, dat is, hij is echt serieus trouw aan Red Bull. Hij heeft er toch nog vertrouwen in, want op zich, ja, de auto doet het niet heel erg best. Nee. Maar er zijn dus toch blijkbare vooruitzichten die hem tevreden stellen.
0: Ja.
1: Het weer vandaag: trekken buien over het land, soms met hagel en onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 22 graden ongeveer.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie komt van Erwin de Hart. Goedemorgen, Erwin.
2: Goedemorgen. 2 filetjes maar op de A73 Nijmegen-Maasbracht. 10 minuten vertraging bij Boksmeer door een kapotte auto. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens. 2 kilometer file en nog geen 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Machine Conga komt eraan zometeen. Die zit gesandwiched tussen Somje, Fields, Partiel en The Offspring. Pretty Fly for a White Guy. 100 lieben glazen globen.

0: 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Feels Part 2 van Somjeu. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Somjeu optreden.

Als part 2 van Sommieu op Radio 2 voor de Miami Sound Machine en Conga in aan de slag. Ik ga nu een nummer draaien van 5,5 minuten en het is en blijft zo'n ongelooflijk mooi verhaaltje. Een van de tofste rapplaten denk ik wel uit de Zero's. En ik draai de versie die niet gaat over een fan van de band De Kast en een cavia, maar over een fan van Eminem.

de vlag voor Avondrof. De Eminem en Dido en Stan. Oké, dan nu een nummer dat stijf staat van de romantiek. Ik laat even alleen de strijkers van het nummer los horen. Dan kun je dat ook heel goed horen. Het is zo mooi. Weet je, als je deze strijkers hoort, dan proef je bijna de zoete bossenbollen van Den Bosch. Dan ervaar je de smaak van een glaasje koude schobbelair. Je voelt de dikke mist in de ochtend op de Marquisaat. Een warm worstenbroodje van de bakker. Een verse haring op de dag na carnaval. En die carnaval die zit ook in het nummer verwerkt, in de blazers aan het einde. Hier zo. Oh. Met een prachtige hoofdrol voor de tuba hier. Ik vind het zo'n mooi instrument. Nou, Guus Meeuwis heeft als geen ander een volkslied geschreven voor zijn favoriete provincie. Even een applausje voor Brabant. In 3 minuten 27 op NPO Radio 2.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien
8: uit.
7: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Als je muziek kunt waarderen, dan zit je hier gebakken. Aan de slag, de meeste muziek per vierkante etercentimeter. Goedemorgen. Met het nieuws nu aanstaande met Carmerville. Ik zeg, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De Ierse toezichthouder eist uitleg van TikTok over filmpjes van gevaarlijk rijgedrag na het dodelijke ongeluk afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al beelden op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De toezichthouder wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan. Er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie. Mensen met die ziekte vallen overdag spontaan in slaap. Zo'n 9000 mensen in Nederland hebben een tekort aan een stofje dat regelt dat je overdag wakker bent en 's nachts slaapt. Dat nieuwe medicijn vervangt dat stofje, zegt deze neuroloog.
13: En dat zie je dus gelukkig ook terug in het effect. Want je hoort van heel veel mensen dat ze in ieder geval grote delen van de dag zich eigenlijk weer normaal voelen. Wat voor mij verbijsterend is, want ja, ik ben al 40 jaar bezig. En ja, dat is nooit bij benadering het geval geweest. En voor mensen zelf is het vaak ook, ja, het is bijna niet te geloven dat zoiets nog kon of hoe het ook alweer was.
12: Het nieuwe medicijn komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt.
11: Hij klinkt 1-op-1 als Barry Hay.
12: Oh ja, ja.
11: Kun je het quoteje nog een keertje laten horen?
12: Ja, zeker.
11: Het is echt exact hoe Barry Hay praat ook. Ik dacht even, dat is hem ook, maar die doet dat werk niet.
12: Komt-ie.
13: Ja. En dat zie je dus gelukkig ook terug in het effect. Want je hoort van heel veel mensen dat ze in ieder geval grote delen van de dag zich eigenlijk weer normaal voelen. Wat voor mij verbijsterend is, want ik ben al 40 jaar bezig. En ja, dat is nooit bij benadering het geval geweest. En voor mensen zelf is het vaak ook, ja, het is bijna niet te geloven dat zoiets nog kon of hoe het ook alweer was.
12: Ja, ik begrijp wel een beetje wat je bedoelt. Ja,
11: zeker. Sorry voor een onderbreking.
12: Geeft niks. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt tot eind 2030 nu vast. De laatste tijd ging er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, maar hij blijft het team dus trouw. En dat is volgens commentator Louis Dekker niet zozeer omdat hij bij Red Bull misschien meer geld krijgt.
14: Het is veel belangrijker dat hij blijkbaar vertrouwen heeft in het team. En dat is toch wel uitzonderlijk, want het team heeft hele zware tijden gehad. Heeft dit jaar nog geen race gewonnen. Maar hij heeft dus vertrouwen in de toekomst. En dat is best wel verrassend als je kijkt waar Red Bull op dit moment staat. Want ze zijn op dit moment gewoon eigenlijk het 4e team van de 11. En Verstappen denkt dat het beter wordt.
12: Verstappen laat weten dat hij veel zin heeft om weer aan de top te komen. Het nieuwe uitshirt van Fortuna Sittard is een hit, ook in het buitenland. Op de shirtjes staat de beschermheilige van de stad, Sint Rosa. Zij werd geboren in Peru en is de eerste heilig verklaarde persoon uit Zuid-Amerika. En daarom gaat het uitshirt ook daar viral. Dit filmpje komt vaak voorbij op social media.
15: Y la historia detrás es increíble. El Club de Países Bajos, Fortuna Sittard, diseñó esta indumentaria para honrar a la Santa Peruana, Santa Rosa de Lima.
12: Ja, en de video's zijn alleen al op Instagram honderdduizenden keren bekeken. Het weer, de trekken buien over het land, soms met hagel en onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon en het wordt 20 tot 22 graden.
16: Nou, je hebt echt gelijk, Bart. Het is exact bij die... Ik denk daar nog even die zwarte zonnebril bij. Het is helemaal compleet.
11: Even kijken, verkeersinformatie. Erwin de Hart, hoe is het op de weg?
17: Het gaat redelijk goed op de weg. Er zijn maar een paar files op de A1 Amsterdam-Amersfoort. 5 minuten vertraging tussen Naardenvesting en Blaricum. 4 kilometer door een kapotte auto. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. 20 minuten vertraging in 3 kilometer file. En op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens. 10 minuten vertraging in 3 kilometer file.
11: Dankjewel. Ik draai zometeen Mr. Jones van Counting Crows. Met welke Nederlandse band hebben zij een grote hit gescoord? Als je dat weet, dan weet je het antwoord op de selectievraag van het 60 seconden spel. Stuur dat antwoord via de NPO Luisterapp onze kant op en speel mee zometeen.
18: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
19: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
18: Oei!
19: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
18: Lekker hoor!
19: En alle Ariel, ook tweede gratis.
18: Zoei!
19: De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Yes! Hamster!
20: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
21: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
22: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
23: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.

0: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies. Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
17: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
18: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
17: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben.
16: En beter kan. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
17: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
18: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
17: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch

je nou zwoegt in de sportschool, wandelt met de hond of onderweg bent naar een belangrijke afspraak. Je fluit ze stuk voor stuk mee op NPO Radio 2.

Michael Jackson en Beat It. Stel hè, dat het mogelijk zou zijn om met de president van Amerika een stukje te gaan lopen. Gewoon een ommetje te maken. En dat je dan één op één met hem wat vragen kunt stellen en wat kunt vertellen. Stel hè, daar fantaseert Pink dus al jaren over. Verwerkt in dit mooie liedje. Dear

0: 50 voor Ultra. In aanslag op Radio 2, Talk to You. En daarvoor Pink en Dear Mr. President. Tijd voor een spelletje.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Deelnemster van vandaag is Karin, 40 jaar uit Bennekom. Karin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En jij bent niet zoveel aan het doen, begreep ik.
2: Nee, ik zit een beetje mijn tijd uit, ja.
0: Ja, want je hebt een operatie gehad. Wat is er gebeurd?
2: Er is niet zoveel gebeurd. Ik had een goedaardige tumor in mijn knie en die is dinsdag verwijderd.
0: Oh.
2: Dus ik zit met mijn knie omhoog in het verband.
0: Oké, en je kan uiteindelijk weer gewoon normaal lopen binnenkort? Is dat het vooruitzicht?
2: Ja, nou, ik loop nu al redelijk normaal, maar vanmiddag mag het verband eraf. En dan zou ik weer echt normaal kunnen lopen als het goed is.
0: Mooi, hè, die wetenschap.
2: Ja,
0: fijn. Ja. We gaan een spel spelen, Karin. Het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk vragen beantwoordt binnen 60 seconden. Dat heeft Evelien geprobeerd maandag. Die had er 12 goed. Rutger had er ook 12 goed op dinsdag. En Serena gisteren 6 punten. Dat was wat minder. Als je daar gewoon naar boven gaat zitten, dan kan je ook alle druk gewoon lekker laten varen. Als het maar meer dan 6 zijn. Hey? En vraag 1, die had je al goed. Je hoorde Mr. Jones van Counting Crows. Met welke Nederlandse band hebben zij een grote hit gescoord?
2: Dat is met Bluff.
0: Bluff is helemaal juist geantwoord. Ben jij klaar voor de rest van de vragen?
2: Zeker.
0: Heel goed. Gaan we beginnen. Dit is vraag nummer 2. Met welke vissoort kun je een tent vastzetten?
2: Haring.
0: Hoe heet de vrouw van oud-president Barack Obama?
2: Michelle.
0: Welke kleur kaarten kan een voetbalscheidsrechter trekken?
2: Geel en rood.
0: Wat moet je verhitten om karamel te krijgen?
2: Suiker.
0: Wat is 45 min 6?
2: 39.
0: Metallica heeft 11 top 2000 noteringen. Noem maar eentje.
2: Weet niet pas.
0: Wat voor dierenras is een Barnevelder?
2: Kip.
0: Ligt de plaats Barneveld in Gelderland of Limburg?
2: In Gelderland.
0: Wie is de zangeres met de hits Stiekem en Ze helpt maar ze lacht?
2: Maan.
0: Hoe heet de legendarische radiomaker Frits die vorig jaar stopte?
2: Spits.
0: En welke snelweg bestaat niet in Nederland? De A1, 2 of 3?
2: De A3.
0: En wat is de vrouwennaam waarmee de Google Dolls een hit scoorde?
2: Iris.
0: Van welk land is Praag de hoofdstad?
2: Tsjechië.
0: En had Madness de hit Our House of Our Apartment?
2: Our House.
0: En wie is de zangeres die de hit Rain Me In heeft met Sam Fender?
2: Pas.
0: Bij welk spel zeg je rechterhand op groen, linkervoet op blauw?
2: Nee, die
0: tijd. Ja, maar de tijd is helaas voorbij.
2: Oh, jammer.
0: Ja, die 60 seconden die vliegt voorbij.
2: Ja.
0: En je bent toch ver gekomen, want de laatste die kon beantwoorden, dat was vraag nummer 17. Die had je helaas niet beantwoord. Dat was Olivia Dean. Die had die hit Rain Me In met Sam Fender. Al die vragen die daarvoor zaten waren eigenlijk bijna foutloos. Alleen die 7 die heb je gepast. Metallica heeft 11 top 2000 notering. Noem een titel. Nothing Else Matters was goed geweest. Yeah. One Entertainment. Fade to Black was toch een idee geweest, maar je zei Black. Het is wel de Black album waar dan weer een heleboel werk van Metallica op staat. Maar echt, de titel Black is is niet van hun.
2: Nee, ik kom er niet op.
0: Nee, maar dat maakt helemaal niet uit. Want, zoals gezegd net, de highscore stond op 12. En, Karin, jij hebt 14 vragen beantwoord in dit spelletje. Binnen een minuutje. Dus jij bent vooralsnog de grootste kans hebben voor de aanslag om taart. Maar definitief weten we het morgen, want dan spelen we de finale.
2: Leuk, ik ben benieuwd.

0: morgen weten we nu definitief wie een sprongetje in de lucht maakt omdat hij een taart heeft gewonnen in de finale van het 60 seconden spel. Karin had er in ieder geval 14 net. En dat is een hele mooie score. De hoogste deze week tot nu toe. Het is 11:20. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Tijdens de hittegolf van afgelopen juni melden zich veel meer mensen bij de spoedposten van huisartsen dan op een normale zomerdag. Zo blijkt uit cijfers van Nivel. Het waren vooral baby's, jonge kinderen en mensen boven de 85. Ze hadden last van vermoeidheid en koorts. De werkloosheid is vorige maand iets gestegen. 4% van de beroepsbevolking was werkloos in juli, vooral mannen. Ondanks de stijging is de werkloosheid in Nederland nog altijd relatief laag. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook al onveilig, maar nu hebben ze er meer over. Zo blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vrouwen zetten vaak een live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Op de begraafplaats van Hoge Zand in Groningen is vannacht brand uitgebroken in een monumentaal pand. Het rieten dak is verwoest en het gebouw zelf is zwaar beschadigd. Een man en een hond konden op tijd wegkomen. Of het Rijksmonument nog kan worden hersteld, is niet bekend. Het weer, te trekken buien over het land, soms met hagel en onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon en het wordt 20 tot 22 graden.
0: Dankjewel. Hoe is het op de weg, Erwin?
2: Ja, gaat best goed. Een paar files op de A12 Arnhem-Duitse grens. 3 kilometer file, een kwartier vertraging. En op de A76 Geleen-Duitse grens. 3 kilometer file en daar is de vertraging zo'n 10 minuten.
0: Dankjewel.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Baby Cool Evelyn van Nothing But Thieves. NPO Radio 2

0: weinig te bereiken. Hij kan van heel laag tot heel hoog. Hij kan van walvis tot vleermuis. Qua geluiden. Het is de topsong deze week. Baby Cole, Evelyn op NPO Radio 2. Zo, ja, dit is er wel eentje, hoor. Zo'n heerlijke... Ja,
1: hey Bartje,
0: ja.
1: En dan ga je nog een lekkere meezinger voor ons, jongen.
0: Ik wil net zeggen, meezinger. Of je wil of niet. En dit uit 97, Boyzone. Dit is Picture of You.

tijdje of twee geleden werd deze man, Harry Styles, gevraagd naar zijn allereerste seksuele ervaring en op welk nummer hij mogelijk seks had gehad. En toen zei hij dat op Radiohead was. Alleen, hij was er heel jong en het was al voorbij voordat de intro van de plaat was afgelopen. Ja, dat heb je soms op jonge leeftijd. Dat de poederbuk zo geladen is na 3,5 jaar geen seks, dat je denkt, nou goed, ik zal het hoeft allemaal niet uit te leggen. Maar de intro was een minuutje. Toen was het dan weer voorbij.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Je veranda onttoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
10: Ja, stop. Dit stuk.
11: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
12: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
13: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
14: Zometeen meer aan de slag op je radio. De Top 2000 Shuffle komt eraan. Wil je hem spelen? Geef nu je naam door via de NPO Luisterapp. Dan nu.
15: Het NOS Journaal met Carmen Verheul. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie ziet bij nog 3 sterfgevallen een link met middelen van funcaps. Dat verkocht via een website onder meer kalmeringsmiddelen, designerdrugs en pijnstillers zonder bijsluiter. Volgens het OM werd de verkoop gestimuleerd met kortingsacties en samengestelde proefpakketten. Het aantal sterfgevallen dat verband houdt met funcaps komt nu volgens justitie op 21. En dat kunnen er 23 worden, want 2 sterfgevallen worden nog onderzocht. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens het OM zelf ook niet goed wat ze verkochten. Schoonmakers voeren vandaag opnieuw actie. Ze zijn het niet eens met een nieuw cao-voorstel. Ze vinden dat ze te weinig verdienen. En wie minder dan 6 jaar in dienst is, krijgt niet zijn volledige loon bij ziekte. Vanmiddag worden zo'n 450 schoonmakers verwacht bij het hoofdkantoor van de NS in Utrecht. En gisteren waren ze al op Schiphol.
17: Wij vechten voor onze cao. Wij willen onze salaris omhoog.
18: Vanaf 1 juli tot en met 31 december hadden we een loonsverhoging moeten hebben. Maar ze willen niet betalen.
19: Wij houden Nederland schoon. Wij zijn onmisbaar. En daar willen ze niet voor betalen. Schandalig.
16: Prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen, zo melden Britse media. De 2 hebben een moeizame relatie met het Britse koningshuis. Mede daarom verhuisden ze 6 jaar geleden naar Amerika, zegt deze koningshuisexpert.
20: Harry en Meghan hebben geprobeerd om geld te verdienen in de VS hun eigen broek op te houden. Geen koninklijke taken meer uit te voeren. Ze hebben onder andere bij Netflix programma's willen maken. Het boek natuurlijk wat Harry heeft uitgegeven, maar het is allemaal niet zo succesvol gebleken. En nu willen ze dus terugkeren naar Groot-Brittannië. Onder andere vanwege de twee kinderen die ze hebben, die ze daar dan naar school willen doen.
16: Nog altijd is de relatie tussen Harry, Meghan en de Britse royals stroef. Harry zal dus op korte termijn ook geen koninklijke taken gaan oppakken. De NS bereidt zich voor op topdrukte komend weekend als zo'n 50.000 mensen met de trein naar de Formule 1 in Zandvoort gaan. Tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort rijden extra veel en extra lange treinen. En om dat snel voor elkaar te krijgen zet de NS per trein 2 machinisten in, zo meldt nu.nl. 1 aan de voorkant en 1 aan de achterkant, zodat de treinen snel heen en weer kunnen. En ook zijn er extra perrons in Zandvoort.
14: Formule 1-fan Carmerville, welke dag ga jij?
16: Zaterdag en zondag.
14: Oeh, wie gaat er winnen?
16: Nu al zin in. Nou, het zou leuk zijn als we stappen even nog een
14: ja, die pak, laatste.
16: Toch?
14: Ja.
16: Maar ik denk het niet, maar ik hoop het wel.
14: Ja, precies.
16: Het weer, de trekken buien over het land, soms met hagel en onweer. Tussendoor is ook ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 22 graden.
14: Dankjewel. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Erwin de Hart, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Er staan een file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens van 4 kilometer. Op de A27 Utrecht-Gorkum door een pechgeval bij Noorderloos 5 kilometer file. De weg is weer vrij. En op de A76 in Limburg vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file.
14: Dankjewel. Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
22: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
23: Ik mag graag tuinieren.
24: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
25: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
26: Ik niet.
22: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
14: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
22: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
27: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
28: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
27: Nu bij Dirk, Santa Maria Wraps. 1,49. Weer eens wat anders.
28: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
29: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
30: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
31: Fix die ruit voor je vakantie.
32: Opgelost, Autotaalglas.
10: Ja, stop. Dit stuk.
11: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Mahler.
12: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
33: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
34: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
35: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog.
0: Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
0: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Aan de slag.

Dames en heren, in het kader van de bezuinigingen bij de NPO heb ik besloten om de afkondiging van de zojuist gedraaide plaat en de aankondiging van de nu volgende plaat te combineren. Dat is goedkoper. Fireflies.

0: en Vogue en What a Man. Wilbert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.
0: Je bent 54, je komt uit Den Haag. Je houdt van muziek en speelt vandaag graag de shuffle.
1: Ja.
0: En normaal gesproken stel ik de vraag, waar hou je van qua muziek? Maar ik kan in dit geval gewoon je arm voorlezen. Want...
1: Dat zou zomaar kunnen, ja. En dan wat ik nog niet beschreven heb, zeg maar.
0: Oh ja, nou ja, ik zit even te kijken hoor. Want je hebt een foto gestuurd en je hebt allemaal tatoeages van bandlogo's op je arm staan. Ik zie The Doors, ik zie Live, Depeche Mode, Metallica, Pearl Jam, INXS, U2. Vreemde eten erbij, het is dan weer de Happy Hardcore Act June die ertussen staat.
1: Ja, klopt.
0: Ja, wat is daarmee?
1: En June vind ik wel hartstikke gaaf. Ja. Zeker in die tijd, de jaren 2000, vond ik gewoon, heb al die cd's gekocht, zeg maar.
0: Ja, het was wel een beetje de stoerste vorm van de Happy Hardcore, Nadja.
1: Ja.
0: Ben je dan ook nu van de filosofie, want dat heb ik één keer eerder gehad met iemand die zoveel tatoeages had van bandlogo's, dat je ook gewoon alleen maar nummers kiest die op je arm staan van die band?
1: Nee, zeker niet. Want het gaat echt om mijn gevoel, weet je, waar ik nu zin in heb. En als je vraagt, waar heb je nu zin in? Ik zou het niet weten.
0: Nee.
1: Nou, ik zit lekker in mijn vel, dus dat is wel positief. Dus ja. Ik denk iets positiefs.
0: Ja. Iets vrolijks, iets een beetje energiek. Oké, nou, ik druk op een knop. Jij zegt aan of uit, oké?
1: Ga ik zeker doen.
0: Deal. 210.
1: Ja, gaat toch uit.
0: Ja, is ook niet heel positief.
1: Nee, maar wel mooi nummer.
0: Ja, dat zeker.
2: 220. Toch goud, zeg
1: me dat ik jou nooit vergeet. Zonnepreek, ook leuk. Ja. Niet warm staan, te lang.
0: Suzanne, je hebt nog maar beperkte ruimte.
1: Ja, precies.
0: Ja, geen Suzanne Freek. Oké, volgende.
2: 218.
1: Oei.
0: Ja.
1: Alice Cooper.
0: Ja, Ozzy Osbourne. Ik zie gewoon gebeuren.
1: Ja, Ozzy Osbourne. Ja, sorry, mijn excuses. Ja. Ozzy Osbourne, nee, ja. Ja, de derde, hè?
0: Ja.
1: Poep.
0: Het is wel aansluitend op wat er op je arm staat.
1: Ik doe het toch uit. Ja, toch wel.
0: Spannend. Gaan we verder zoeken.
2: 1051.
1: Ook uit.
0: Geen Joe Jackson. Ja. Oei.
1: Ja, zeker. Oei.
0: Nou ja, je zei het volle overtuiging, die Ozzy Osbourne uit. Maar
1: ja, absoluut.
0: Het wordt wel een beetje... het water staat aan de lippies. We gaan erachter komen. Wat de vijfde is, dat is deze.
2: 728.
1: Ja, Marvin Gaye, toch?
0: Ja, zeker.
1: Nou ja, een klassieker. Dus what's going on? Kom maar op.
0: Maar, rapportcijfertje, heel eerlijk.
1: Een zesje.
0: En wat was Ozzy Osbourne geweest qua rapportcijfer?
1: Een 8.
0: Wat heb je nou gedaan dan, Wilbert?
1: Ja, verkeerde keuze, maar het hoort bij het leven.
0: Zo is het.
3: Hey, what's happening? Brother, what's up?
4: This is a big party, man.

0: What's going on? Wat is er allemaal mis in de wereld? Nou, in 1971 al voldoende. En we zijn niet heel veel opgeknapt wat dat betreft. Marvin Gaye zong er toen al over. What's going on? En dat maakt het 10:30, 11:30. Dat ook. Het nieuws heeft Carmen voor u al meegenomen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Festivals, poppodia en clubs hebben steeds vaker een eigen platform voor het doorverkopen van kaartjes. Ze houden zo zelf de prijs in de hand en kunnen makkelijker contact houden met het publiek. Binnenkort vallen ze weer bij een groep Nederlanders op de mat, de uitnodigingen voor een coronaprik. Dit jaar gaan er wel veel minder enveloppen de deur uit, want deze prikronde is alleen voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. Een dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is daar een goudader ontdekt en nu trekt iedereen die kant op in de hoop een goudklomp te vinden om zo een betere toekomst op te bouwen. Het is er zo druk dat de autoriteiten bang zijn voor een humanitaire crisis. De politie heeft al meer dan 500 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van een man die Lucky wordt genoemd. Veel tips gaan over de gelijkenis tussen Lucky en de vermiste Canadees John Russell Kenny. De politie gaat dat nu zorgvuldig uitzoeken. Lucky kwam 3 jaar geleden in het ziekenhuis terecht en kan niet goed communiceren.
0: Hier zit echt een film in.
1: Dat kan je wel zeggen.
0: Toch?
1: Nou, dit heeft alle elementen van een film.
0: Ja. Netflix, even opletten. Ja. Maar die zijn al aan het bouwen, denk ik.
1: Dat denk ik ook, ja. De rechten zijn al gekocht.
0: Ja.
1: Het weer, de trekken buien over het land. Soms met hagel en onweer. Tussendoor ook ruimte voor de zon. En het wordt 20 tot 22 graden.
0: Dankjewel. Even de Hartan bij de ANWB. Goedemorgen, waar staat het vast?
2: Ja, goedemorgen. Het staat vast aan de grens weer op de A12 vanuit Arnhem. 6 kilometer file, 25 minuten vertraagd vanaf Zevenaar. En in Limburg op de A76 vanuit Geleen. 10 minuten erbij tussen Knoopend Kinderberg en de Duitse grens. 4 kilometer file.
0: Dankjewel.

Danne Sommer. In Aan de Slag op NPO Radio 2. De dame die op 10-jarige leeftijd eigenlijk groot doorbrak in de kerk. Want ze zong daar al een tijdje. En op een gegeven moment kon de solo-zangeres die de hoofdrol zou spelen. Die gewoon de leadzang zou doen tijdens een kerkdienst. Die kon niet. En toen zei ze, wil jij misschien optreden? En toen neelde ze de partij. Toen zong ze echt gewoon de houten planken van het dak. En toen dacht iedereen, holy shit, deze dame komt wel ergens. En dat bleek ook later. Donna Summer, Love is in Control uit 1982.

Dat is Tears for Fears. Een shout uit 1985. Voor bepaalde geluiden in het nummer had je een heel duur apparaat nodig. Een Fairlight synthesizer of sampler, met hoe je het wil noemen. Dat ding dat was echt geloof ik een ton of anderhalf ton. Daar kocht je ook gewoon een hoekhuis voor met een hele dure auto voor de deur. Maar dan zaten er geluidjes in. En tegenwoordig kun je dat apparaat gewoon ook op je telefoon als app installeren. Het is bizar, dus ik zit het hier net in de studio met je doen. Dat iconische geluidje uit Tears for Fears Shout, dit. Nou ja, het is een heel klein toetsenbordje. Ik met mijn worstelvingers lukt niet, maar geinig hè, hoe dat werkt tegenwoordig allemaal. Techniek staat voor niks, dames en heren. Moet je het ook proberen? CMI heet dat ding, geloof ik. Het is vogel CMI in de App Store. Ik heb het zelf ook niet.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
2: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
1: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
3: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
4: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
3: Wat dan?
4: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Oh, mag ik mee?
4: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus, doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
13: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
15: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
16: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
17: Het is alweer donderdag. Blijf lekker bij de radio, want er komt een hele verboel fantastische muziek aan. Eerst het nieuws met Lieselot Thomassen.
18: Een man van 53 uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Hij zit vast. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog altijd niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer. hoop is dat het vandaag beter gaat, zegt deze verslaggever van de VRT.
11: Het is er nu bewolkt en er staat best nog een strakke wind. Als het weer straks meezit, dan kan er een drone opstijgen om een goed beeld te krijgen van de situatie. En dan hopen ze ook om opnieuw te kunnen rekenen op de hulp van die blushelikopters en vliegtuigen om echt weer een grote stap vooruit te zetten vandaag.
18: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Bij een ernstig verkeersongeluk in Rotterdam is vannacht een automobilist om het leven gekomen en zijn twee inzittenden gewond geraakt. De bestuurder botste op een boom en door de klap brak de auto in tweeën. Over tientallen meters lagen auto-onderdelen verspreid. De Rotterdamse politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk. En Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract verlengd tot en met 2030. Laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Maar nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen.
19: Hi everyone, it's Max here. Yeah, just very happy and proud to announce that I extended the contract with the team. You know, we want to get back to the top and win more races together. So yeah, very happy to extend until 2030. And hopefully we can get a lot more success together.
18: Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer: vanuit het westen trekken veel, soms pittige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook zon bij maximaal 21 graden. Morgen ook weer buien met kans op onweer en dan wordt het een graad of 20.
20: Bij de ANWB, Erwin de Hart.
21: Goedemiddag. Er staat een file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens, 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij afrit Schaarsbergen, 5 kilometer file. 10 minuten extra reistijd. 4 kilometer file betekent 10 minuten vertraging. Ook op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens. En op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort staat 2 kilometer file bij Zandvoort.
20: Dankjewel. Ja, straks weer heel veel lekkere muziek. De Red Hot Chili Peppers en daarna Carly Rae Jackson. Maar die derde...
22: 3 is voor jou.
20: Ja, het is Wereldmuggendag.
23: Ja.
20: Dus ik zoek een lied met een mug.
23: Irritante dingen.
20: Ja, heel irritant. En de hele nacht wakker liggen. Vreselijk. Even kijken, als ik dan denk aan mug, slaan, hitting. Het is niet een makkelijk, hè, om een nummer bij te bedenken.
23: Je kan natuurlijk sowieso wakker liggen.
20: Wakker liggen,
23: of,
20: awake.
23: Bloed aan de muren.
20: Blood on the wall. Ja, oké. Okay. Ik kom al ergens. Laat het mij weten via de NPO-luister-app welk nummer gaan we draaien. Wat iets te maken heeft met een mug.
24: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
25: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
24: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
26: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
27: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
28: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
29: Welkom bij de verfzaak.
28: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
27: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
29: Welkom bij de verfzaak.
28: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
30: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
31: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
32: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
33: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
32: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
33: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten... is de muziek van The Master of Film Music... vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez... 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Annemiekes A-lunch.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe en voor de Red Hot Chili Peppers en Scar Tissue. Een heel goede middag. Goedemiddag, welkom in de A-lunch. Mijn naam is Carolien Borges. Het is 20 augustus, een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 20 augustus 2026... De Japanse prinses Aiko bekijkt het schilderij Meisje met de Parel van Vermeer in de Japanse stad Osaka. Huh? Ja, het Mauritshuis heeft het schilderij tijdelijk uitgeleend.
1: Oh,
0: dus gewoon, maar het meisje is gewoon daar naartoe gevlogen. Prachtige stad Osaka.
1: Het is de dag dat bekend is geworden dat Annemieke Schollaert maandag weer terug is.
0: Yes.
1: In de A-lunch op NPO Radio 2.
0: Ah, wat fijn.
1: Lekker, hè?
0: Ik zie ook hoe gelukkig je bent. Ja. En ik word er ook heel gelukkig van. We krijgen heel vaak berichtjes binnen van mensen die zeggen, hoe gaat het met haar?
1: Ja. Dus
0: iedereen is heel erg begaan. Maar gelukkig is het nieuws er. Maandag is ze gewoon weer hier.
1: Wat ik lief vind ook als dat ze dan zeggen, hey Caroline, ik vind het heel leuk met je.
0: Ja. Maar we missen Annemieke heel erg. Ja. Ja, en dat begrijp ik heel goed. Maandag is ze er weer. Ach, wat heerlijk dat ze, yes, dat ze er weer is. We kunnen straks weer puzzelen in het spel Weer Wat Wijzers. En als je het op de radio durft, dan maak je ook nog eens kans op de A-lunch wandklok. En natuurlijk heel veel muziek. Wat wil jij horen? Een vergeten plaat? Laat het mij weten via de NPO Luister-app. En niet te vergeten,
2: 3 is voor jou.
0: Ja, want het is internationale muggendag. En dat is wel voornamelijk om aandacht te vragen voor de vreselijke ziektes die een mug kan overdragen. Ja. Dus daar gaat het vooral over.
1: Ja, en de oplossingen die daar gevonden moeten worden.
0: Oplossingen die daar inderdaad gevonden moeten worden. Moet natuurlijk altijd geld voor zijn. Yes. Onderzoek. Maar wij gaan het hebben over muggen. Liedjes die iets te maken hebben met muggen. Kwam veel binnen.
1: Ja, Dave die komt met Faithless, Insomnia. Ja,
0: Hella zegt,
1: no sleep.
0: Hella zegt Marga Bult. Marga Bult.

0: gezicht op in de wind.
1: Femke die heeft het over bloed, zweet en tranen.
0: Yes, Sven, Out of My Bed van Krasip. Ah, ja. Heel ja, goed.
1: Mooi. En Harold, een aantal anderen hadden Ugge, Ugge, Ugge, Het stikt hier van de muggen van Vader Abraham.
0: Ja, ook een goeie. Yvette, welke had jij?
2: Hi, ik had De Mosquito van de Doors.
0: Ja, ah, ja, heel goed. Is dat een nummer wat jij zelf goed kent?
2: Nou ja, goed kennen, ja. Nou, ik ben wel een fan van de Doors.
0: Ja.
2: Dus ja, ik heb het nummer vast wel ergens op een plaat staan.
0: Ja, het is in het post-Jim Morrison era. Dus nadat hij was overleden is dit uitgekomen. Ja, in 1972 ja, van het album Full Circle. Ja, ik vind dat je het fantastisch hebt gezocht. Want ja, er is geen spel tussen te krijgen. De Mosquito van de Doors. Fijne dag gewenst, Yvette.
2: Ja, dankjewel.
0: Doei!
3: No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. Why don't you go home? No me moleste mosquito.

0: artiest op dit moment. Somber, Homewrecker. Hij is hartstikke jong nog, hè?
1: Ja.
0: Weet je dat hij in 2021 zijn eerste liedje uitbracht? En dat was echt een heel verdrietig liedje. Nothing Left to Say. Hij was toen ook een 16-jarige, heel sombere, romantische jongen. Maar hij heet, want ik dacht, dan heet hij daarom Somber. Maar hij heet Shane Michael Boos.
1: Oké. Okay.
0: SMB.
1: Nee, joh.
0: Dus hij heeft Somber gewoon... Het is een soort combinatie van zijn eigen naam en het feit dat hij sombere muziek maakt.
1: Wat grappig.
0: 55 miljoen maandelijkse luisteraars op Spotify. Enorme artiest. Volgens mij gaan we echt... Hij gaat zo de nieuwe Harry Styles, weet je wel?
1: Dat denk ik wel,
0: zo
1: ja.
0: Op die orde van grootte.
1: En de mensen die naar Lowlands gaan, die kunnen hem gaan checken.
0: Ja, daar ben ik al jaloers op. Ja. Benieuwd hoe hij live is. Laat het ons weten trouwens, mocht je daar naartoe gaan, hoe dat dan was. En dan gaan we naar Sinead O'Connor. Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ook een heel groot artiest en een grote naam in de muziek. Veel echter de stempel op de muziekindustrie geduwd. En van het debuutalbum van Sinead O'Connor, The Lion and the Cobra uit 1987, draaien we zo Mandinka.
1: Ja.
0: Mandinka. En tijdens de opname van dit album raakt ze zwanger van haar vriend John Reynolds. En de platenmaatschappij die dringt aan op een abortus. Maar geen sprake van een paar maanden voordat The Lion and the Cobra uitkomt, wordt haar zoon Jake geboren. En de platenmaatschappij vindt ook dat ze zich wat vrouwelijker moet kleden. En dan scheert ze onmiddellijk de hoofd kaal.
1: Zij doet niet mee aan dit soort...
0: Nee, zij doet daar absoluut niet aan mee. En om dan naar Somber terug te gaan, die doet juist dat hele vrouwelijke, dat feminine.
1: Ja.
0: En die gaat daarmee ook, druist die eigenlijk in tegen wat de muziekindustrie van hem wil. Dus twee heerlijke artiesten achter elkaar.

0: Sunrise, Simply Red en daarvoor Sinead O'Connor en Mandinka. En bij de ANWB zit Erik Evengroen.
1: Ja, twee opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en afrit Hoenderloo 4 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten vertraging. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor afrit Hoenderloo 5 kilometer file met daar 5 minuten op onthoud.
0: En het nieuws van 12:30 met Lieselot Thomassen.
2: 70-plussers kunnen binnenkort weer een coronavaccinatie halen. De Gezondheidsraad heeft de doelgroep voor zo'n prik wel kleiner gemaakt, omdat COVID-19 steeds minder voorkomt. Ook sommige mensen met een kwetsbare gezondheid komen nog in aanmerking voor het vaccin. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps. Mogelijk komen er nog 2 bij en daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs zonder klanten te wijzen op risico's. De oprichter van het failliete Chinese vastgoedimperium Evergrande is veroordeeld tot levenslang. Al zijn persoonlijke bezittingen worden hem afgenomen. Volgens de rechter misbruikte hij zijn positie voor fraude, omkoping en verduistering. En festivals, poppodia en clubs hebben steeds vaker een eigen platform voor het doorverkopen van kaartjes. Ze houden zo zelf de prijs in de hand en kunnen makkelijker contact houden met hun publiek. Bij andere doorverkoopsites, zoals Ticketswap, zijn bezoekers vaak meer geld kwijt voor een kaartje. Het weer: vanuit het westen trekken veel, soms pittige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook zon bij maximaal 21 graden.
0: Is er een plaat die je niet zo vaak hoort? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Gewoon zo'n plaat die op een album staat dat je denkt, die wil ik nu eigenlijk horen.

Dit is NPO Radio 2 met Direct. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Direct optreden. Wil je hierbij zijn? Check NPO Radio 2.

0: Week voor KWF. Check nporadio2.nl voor meer informatie. Dat is altijd genieten als zij optreden.
1: Ach, het is zo goed. Het is altijd, als ik direct live zie, dan ga ik van tevoren en denk ik, het is altijd beter dan ik verwacht. En dan is het dan toch weer beter dan ik had verwacht.
0: Ja, sinds Marcel er is vind ik het ook wel echt jeetje meneetje. Over goede muziek gesproken. Een plaat die je al lang niet hebt gehoord. Jesse, zeg ik dat goed? Is het Jesse?
2: Nee, het is Jesse.
0: Jesse, ja, zie je. Kijk, dat moet je altijd even checken. Als je het ziet staan, weet je niet hoe je het uitspreekt. Jesse, jij hebt een liedje aangevraagd waar ik zelf heel blij van word.
2: Ik vind het ook wel altijd een vrolijk liedje.
0: Hoe kom jij hierop? Hoe ken jij dit liedje?
2: Nou, ik heb hem heel vaak, toen luister ik nog naar Radio 3FM, heb ik hem op 3FM heel vaak gehoord.
0: Ja.
2: Maar ik heb hem op Spotify een afspeellijst van 5.500 liedjes. En opeens kwam hij weer naar boven.
0: Ach,
2: joh. Hey, wacht, die bestaan ook nog.
0: Nou, het was echt met jouw berichtje, had ik precies hetzelfde. Opeens zag ik hem voor binnenkomen en toen dacht ik, nou, dat heb ik zoveel geluisterd. San Cisco hebben we het over. Australische rockband, opgericht in 2009 door wat schoolvrienden. En
2: ze hebben
0: we worden oud. 2009. En ze hebben twee albums uitgebracht en daar stond op een van die albums dit fantastische nummer.
2: Ja, Awkward, ja. Het was echt een geweldig nummer.
0: Awkward. Ik ga hem voor jou draaien, Jesse, en een beetje voor mezelf.
2: Hey, dankjewel.
0: Fijne dag.
2: Ik telde hem. Nou ja.

0: Song hier op NPO Radio 2. De A-lunch. En straks gaan we het spel spelen. Weer wat wijzers. En ik ga eerst nog wat muziek draaien, maar daarna komt er toch echt die selectievraag aan.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Novastar met Today.

0: What you waiting for, what you waiting for. Inderdaad, what you waiting for.
1: Weer wat wijzers.
0: De selectievraag, that's what you're waiting for. Want straks spelen we weer wat wijzers. Je krijgt 3 vragen die overal over kunnen gaan. En de antwoorden samen leiden je naar een band of artiest. En als je mee wil doen voor die wandklok, en dat wil je, dan beantwoord je deze selectievraag. Ik geef je een ezelsbruggetje. Maar wat zegt dat precies, dat ezelsbruggetje? Dit is het ezelsbruggetje. Bruggetje. Met veel aardbeien maakt juf Sanne urenlang nepwijn.
2: Nog een keer?
0: Met veel aardbeien maakt juf Sanne urenlang nepwijn. App het antwoord naar de studio met de gratis NPO Luister-app. En dan ben ik heel benieuwd wie we gaan horen en met wie we de quiz gaan spelen.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
5: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
4: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
5: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
4: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
5: Hoppa!
6: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Ja, stop. Dit stuk.
8: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
9: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Hallo.
13: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
12: Ja hoor.
13: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
12: Tuurlijk.
13: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
12: Ja.
14: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Zometeen draai ik Stevie Nicks, Edge of 17 en Kensington met Stay. Maar eerst natuurlijk het nieuws. Het NOS Nieuws met Lieselot Thomassen.
17: Tijdens de hittegolf van juni hebben zich fors meer mensen bij de spoedposten van huisartsen gemeld. Het waren er tot 15% meer dan op een normale zomerdag, blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Veel 85-plussers waren het, maar vooral kinderen. En hun klachten kwamen niet echt door de hitte, zegt deze onderzoeker.
18: We hadden verwacht dat dat vaker ook voor klachten gerelateerd aan de hitte zou zijn. Dus hoofdpijn, flauwte, zonnesteek. Maar dat het eigenlijk met name toch gewoon de normale klachten waren waarvoor ze naar de hap kwamen, waarvoor ze het normaal ook doen. En waarbij de jonge kinderen koorts heel erg opviel.
17: De onderzoekers denken dat ouders zich tijdens de hittegolf gewoon extra zorgen maakten als hun kind koorts had. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol en wordt daarom verlengd. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait, kunnen die drones niet op pad. 4 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. En een oorlogsdrama, een film over Charles de Gaulle, is een groot succes in de Franse bioscopen. Fransen bezoeken de films, het zijn er 2, over de beroemde Franse generaal en president massaal. En ook bij jongeren slaan ze aan. De film gaat over de rol van de Gaulle in de Tweede Wereldoorlog als leider van de Franse regering in ballingschap. Correspondent Saskia Houtuin zag hem in de bioscoop.
19: Het is een echt traditionele bioscoop-blockbuster met hele grote scènes. Bijvoorbeeld de Blitz in Londen, de Duitse aanval op Bir Hakeim in Libië, waar de Fransen tegen vochten. Het liep geen storm in de bioscoop toen de film uitkwam, maar inmiddels is dat wel echt wel anders, want er zijn nu al meer dan 4 miljoen mensen in Frankrijk die naar deze 2 films zijn gegaan, bij elkaar opgetrokken. opgeteld. En dat is voor Franse begrippen heel erg veel, zeker in de zomer.
17: En dat eerste deel, de Gaulle Resistance, is ook, of Resistance natuurlijk, is ook in bioscopen in Nederland te zien. Het weer: vanuit het westen trekken veel, soms pittige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook zon bij maximaal 21 graden.
16: En bij de ANWB Erik Evengroen.
1: Ja, een drietal opvallende files. Op dit moment om te beginnen de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoenderloo zijn wegwerkzaamheden aan de gang. Er staat de 8 kilometer file met een half uur vertraging. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daar staat een te hoge vrachtwagen voor de Heinenoordtunnel. Er staat 5 kilometer file en hou op dit moment rekening met 20 minuten oponthoud. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor Waterberg bij de werkzaamheden daar een kwartier vertraging.
16: Een kleine reminder voor de selectievraag voor de Weer Wat Wijzers quiz. Een ezelsbruggetje geef ik je. Maar wat zegt dat ezelsbruggetje precies? Met veel aardbeien maakt juf Sanne urenlang nepwijn. En je mag het googelen.
12: Ster. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
20: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
21: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
22: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
21: Ja, werkt wel.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
24: Hey, is onderweg.
23: Wie?
24: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
23: Top. Koffietje, ik trakteer.
24: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
25: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
22: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
26: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
27: Leren mediteren. Zen.nl.
26: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
28: Leren mediteren. Zen.nl.
29: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
30: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
31: Kia. Movement that inspires.
29: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
32: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
33: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
32: Dus waar moet je zijn voor de magic?
33: Joujou.
34: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
35: Wat een goed plan.
34: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
35: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
34: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
36: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
36: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
0: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
1: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
2: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue app.
3: Annemiekes A-lunch.

0: luisteren naar Kensington en Stay hier op NPO Radio 2.
1: Weer wat wijzers.
0: We gaan een quiz spelen en die quiz bestaat uit 3 vragen. En de antwoorden erop die leiden jou naar een band of artiest. Een heel goedemiddag, Ivo.
2: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Zeg, jij hoorde dat ezelsbruggetje wat ik voorlas. En moest je het googlen, eerlijk zeggen?
2: Nee, dat weet je toch. Dat weet toch iedereen. Ja, sorry hoor.
0: Oké. Met veel aardbeien maakt Juf Sanne urenlang nepwijn. Wat is dat dan?
2: Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus.
0: Yes, Ivo. Nou, als jij zo die quiz ingaat, dan belooft dat heel erg veel goed. Wat voor muzieksmaak heb jij zelf?
2: Ik hou van alles en nog wat. Rock, rap, klassiek, de hele shebang.
0: Jeetje, hoorde ik daar een klein kind?
2: Ja, lieverd, je mag Netflix kijken. Ga je gang.

0: Ik dacht, papa, mag ik meespelen? Maar dat is nog niet het geval.
1: Nee, joh, dat boeit er toch helemaal niks.
0: Nee, dat is ook waar. Ivo, heb je een hulplijn in de buurt?
1: Nee.
0: Maar dan heb je recht op één tip, mocht het echt heel moeilijk worden.
1: Cool, oké.
0: Oké, de eerste van de selectievraag heb je al, hè? Dus dat is de planeet, hè?
1: Ja.
0: Die heb je, oké. Ben jij klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Alright, vraag 1. Ik zoek een term voor iemand die heel slim is, veel bezig is met de studie of moeilijke vakken en vaak speciale hobby's heeft zoals computers, games, boeken of science fiction.
1: Oké, een nerd.
0: Yes, that is it. Vraag 2. Barry Stevens, kennen we die nog?
1: Ja.
0: Wat is zijn beroemde uitspraak die hij met een Engels accent deed?
1: Hij was van de South Mix Show, toch? Vooral ja. Doorgaan.
0: Ja, maar zeg het eens eventjes zoals hij het zei.
1: Vooral doorgaan.
0: Heel erg goed. Lekker, Ivo. Vraag 3. Hoe noem je het ouwe in de kroeg waar de drankjes goedkoper zijn?
1: Het ouwe in de kroeg waar de drankjes goedkoper zijn?
0: Het uur, het ouwe.
1: Oh, happy hour.
0: Yes, oké. Okay. Waar komen we op uit?
2: Je hebt de planeten nerd, vooral doorgaan en happy.
1: Pharrell Williams met Happy.
0: Heel goed. Heel erg goed gedaan. Ja, je hoeft er niet eens een liedje te noemen, maar gewoon Pharrell Williams. Dat is het antwoord.
1: Lekker.
0: Nathan, neem ons even mee naar de antwoorden.
2: Nou ja, Happy is natuurlijk de grote hit van hem. Nerd. Hij zat in NERD.
1: Je
2: zei bij de uitspraak van Barry Stevens, dus zeg je eigenlijk al zijn voornaam.
1: Ja.
0: Vooral doorgaan.
2: En de planeten. Hij zat ook nog in het duo The Neptunes.
1: Yes. Ja,
0: goed gedaan, Ivo. Nou, je dochter die Netflix aan het kijken is, kan trots zijn. Er komt een klok naar je toe.
1: Oh, big shit.
0: Ja, dankjewel. Big shit, ja. Hele fijne dag gewenst.
1: Hey, dank je.

Bruce Springsteen, Human Touch, hier op NPO Radio 2. The Indian, je kent ze wel. Goeie band, frontvrouw Rianne. Nou, eigenlijk is het nu gewoon Rianne. Ja, ik zeg het maar meteen, The Indian is niet meer. Ze heet nu Rianne. Ze stond op het podium in Paradiso en daar tonen ze iets van kwetsbaarheid. Het publiek omarmde haar daardoor. Toen dacht ze, weet je wat, ik ga me niet meer verschuilen achter die naam. Ik ga gewoon met mijn eigen naam muziek maken. Funeral is de eerste single die ze zelf uitbrengt. Rianne, hier op NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: En we gaan naar het nieuws van 14:30 met Liesel Thomassen.
2: Sorry.
3: Ja, yes. Daar ben ik. De 6 mensen die gewond raakten bij het dodelijke file-ongeluk bij Hees afgelopen vrijdag zijn allemaal uit het ziekenhuis. 2 mensen overleefden het niet. De 34-jarige automobiliste die na het ongeluk werd aangehouden blijft verdachte. Het ongeluk gebeurde in de staart van een file door trekkers van protesterende boeren. Een doorbraak in een ernstige verkrachtingszaak. Een man van 53 uit Apeldoorn is opgepakt voor de verkrachting van een vrouw in haar woning 30 jaar geleden. Een cold case team kwam hem op het spoor door een DNA-verwantschapsonderzoek. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika overwegen een motie van wantrouwen in te dienen tegen FIFA-voorzitter Infantino, melden ingewijden aan persbureau Reuters. De bonden willen er zelf nog niets over zeggen. Het weer. Er trekken felle buien over met soms veel regen, onweer en hagel. En daarom geldt in alle kustprovincies code geel. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. En morgen verandert er weinig.
1: En bij de ANWB, Erik Evengroen.
4: Ja, vertraging op de volgende wegen. De A1 namens Voort richting Apeldoorn. Daar is bij afrit Hoenderloo een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. De andere kant op dezelfde A1, Apeldoorn richting Amersfoort. Bij Kootwijk een kijkersfile, 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan de A29, Berg op Zoom richting Rotterdam. Daar stond een te hoge vrachtwagen bij de Heinenoordtunnel. Ook die is door, maar er staat nog wel 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tenslotte de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Voor Loenen 3 kilometer met 10 minuten oponthoud.
1: Dankjewel. En Lieselot, voordat je gaat, heb jij misschien nog een
5: goeie kop
1: voor ons?
3: Ja, die heb ik. Steeds vaker sluit een bekende Nederlander een huwelijk en die is dan voor 1 dag trouwambtenaar. Of bruidsparen huren een commerciële babs in, zo heet zo'n trouwambtenaar. De doorgewinterde trouwambtenaren van gemeentes die dat werk al heel veel jaren doen, zien deze ontwikkeling met ledenogen aan. Op een Limburgse babsendag in Venlo waren ze het roerend met elkaar eens. En deze babs die geeft daar al een suggestie zelf voor een goede kop.
6: Ik kan maar 1 ding zeggen, 1 dag babs, 1 dag vlieger, laat ik het zo maar zeggen.
7: Als jij denkt dat een commerciële babs dat mooier of beter doet, ja, wie ben ik dan om te zeggen van nou, zou ik niet doen.
8: Die toga van de gemeente, die laat je hier. Je gaat daar niet in die toga staan met onze toga. Dus zo'n bepaald aantal regels daarom te maken, zou natuurlijk niet verkeerd zijn. Maar dan moeten we dat met 344 gemeenten in Nederland doen. Dat wordt het niet, hè? Nee.
3: Nee, nou, ze zijn er echt teleurgesteld over.
1: Ja, ik hoor het. Heb je zelf een kop kunnen bedenken hierbij?
3: Ja, ik dacht, 1-dags babs, zo zijn we niet getrouwd.
1: Leuk. Nathan, heb je er een?
9: De kans op een nieuwe klus is gering.
1: Mooi, mooi, mooi. Ik had trouwambtenaren over concurrentie in de echt verbolgen. Laat mij weten via de NPO Luister-app wat jij bedenkt.

0: Leanne Rimes can fight the moonlight and aha, the sun always shines on TV.
1: Goeie kop.
0: Steeds vaker sluit een bekende Nederlander een huwelijk en die is dan voor één dag trouwambtenaar. Of bruidsparen huren een commerciële babs in. De doorgewinterde trouwambtenaren van gemeentes die dit werk al vele jaren doen, ja, die zien deze ontwikkeling met ledenogen aan. En op een Limburgse babsendag in Venlo waren ze het roerend met elkaar eens. Het moet gewoon stoppen, ze vinden het gewoon niet fijn,
2: ja,
0: toch?
2: Zeker.
0: Nou, bedenk daar maar eens een goede kop bij.
2: René, er moet dus een duidelijke scheiding worden gemaakt tussen de officiële en de commerciële trouwambtenaren.
0: En Karsten zegt een BN-babs, BN'er-babs. Ik ben er liever geen getuige van. Vind ik ook heel leuk. Laat me weten via de NPO Luister-app wat een goede kop is boven dit bericht.

0: Over jouw eeuwige trouw en daarvoor Sophie B. Hawkins, Right Beside You. Het is allemaal heel erg in een trouwthema.
1: Ja, inderdaad, grappig.
2: Goeie.
0: Dat wisten we niet van tevoren, maar het is toch gebeurd. Een goede kop namelijk van Lieselot net in het nieuws. Steeds vaker sluit een bekende Nederlander een huwelijk die dan voor één dag trouwambtenaar is, of bruidsparen huren een commerciële babs in. En de doorgewinterde trouwambtenaren van gemeentes die dit werk al vele jaren doen, die zien deze ontwikkeling met ledenogen aan. Op een Limburgse babsedag in Venlo waren ze het roerend met elkaar eens. Dit moet stoppen. En aan jou de vraag, ja, welke kop kan je hierbij bedenken?
1: Nou, Frank en Damir kwamen ongeveer met dezelfde. Eendags babs hebben het verbruikt.
0: Ja, heel erg leuk. Tineke zegt, alleen de echte zeg je babs zullen het ja tegen.
1: en nog zoiets. Gijsbert Bader, de echte ambtenaren vinden het afschuwelijk.
0: Afschuwelijk. En Arjen zegt, een eendags babs hebben veel paren echt genoten. Met eendags babs hebben veel paren echt genoten.
1: En Dorine die vindt het gewoon babsurd.
0: Babsurd. Paulien, heel goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat heb jij bedacht?
3: Nou, een bruiloft met een paps voor één dag houdt geen one-night stand.
0: Ja, houdt geen one-night stand, houdt geen one-night stand. Hartstikke leuk, Paulien. Stuur jij je foto naar ons op?
3: Zal ik doen.
0: Heel fijn, dankjewel.
3: Doei.
0: Ja, en morgen zijn we weer, hè?
1: Zeker.
0: Alle 13.
1: Ah, leuk, zin in.

0: Back to the loop.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
7: Goedemiddag, het is 2 uur geweest. Zometeen hoor je muziek van Bente 321 en Lenny Kravitz ga ik voor je draaien. Maar eerst het laatste nieuws en dat hoor je dan weer van Lieslot Thomassen. Lieslot, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil in gesprek met de minister van Justitie en Veiligheid over trekkers op de snelweg. Aanleiding is het boerenprotest vorige week, waarbij in de staart van een file, veroorzaakt door tractoren, een dodelijk ongeluk gebeurde. Vooraf was gezegd dat de politie niet zou ingrijpen bij trekkers op de snelweg, ook al mag het niet. Bruls wil dat er 1 duidelijke lijn wordt getrokken.
9: Kijk, goed handhaven begint met heel duidelijk communiceren wat wel of niet mag, zelfs als het overbodig is. Want eerlijk gezegd, ik voelde me net een oude schoolmeester die nog eens ging vertellen dat je niet met een tractor op een snelweg moet. Dat weten we eigenlijk allemaal. En schijnbaar moet er nog een keer duidelijk gemaakt worden.
8: Volgens Bruls moeten de burgemeesters, het OM en de politie allemaal hetzelfde zeggen. En hij wil dat de minister dat ook nog eens benadrukt. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen en dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. De oprichter van het failliete Chinese vastgoedimperium Evergrande is veroordeeld tot een levenslange celstraf. Evergrande stapelde lening op lening en kon die 5 jaar geleden niet meer terugbetalen. Dat leidde tot een vastgoedcrisis in China. Daar krijgt de oprichter de schuld van, zegt correspondent Gabi Verberg.
10: De uitspraak van de rechter is niet verrassend. Eerder dit jaar bekende hij al schuld. Dus zijn veroordeling zat eraan te komen. En ook werd in de afgelopen jaren toch al steeds duidelijker dat de Chinese overheid hem ook echt als een soort zondebok gebruikte voor de alsmaar aanhoudende problemen op de Chinese vastgoedmarkt, met alle gevolgen van dien voor de gehele Chinese economie.
8: In totaal zijn er 56 mensen veroordeeld in de zaak rond Evergrande. En een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water, en daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Het weer, er trekken felle buien over met soms veel regen, onweer en hagel en ook windstoten. En daarom geldt in alle kustprovincies code geel. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden en morgen verandert er weinig.
7: Ja, ik zat er net middenin, dus druipnat hier de studio binnengekomen. Ga naar de ANWB, daar zit Erik Evengoed. Waar staat het stil, Erik?
11: Ai, op 3 plekken, Tim. De A1 om te beginnen, Amersfoort richting Apeldoorn. Bij afrit Hoenderloo gebeurde een ongeluk, maar de weg is inmiddels vrij. De vertraging is nog wel 10 minuten. Een vrachtwagen met pech op de A16 van Rotterdam naar Breda, die is gestrand net voor knooppunt Ridderkerk. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. En tenslotte de A27 Gorkum richting Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Rijnsweer. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging een kleine 10 minuten.
12: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
15: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
16: Fix die ruit voor je vakantie.
17: Opgelost. Autotaalglas.
15: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
18: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Onder andere Robert van Hemert en Justin de Wild. Samantha Steenwijk en Rutger van Barneveld. En Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 20:30 bij Aprotros op NPO 1.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we er al?
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.

0: Bente. Nou, Bente is al een hele lange tijd bezig met haar muzikale carrière. Maar na haar deelname aan Beste Zangers lijkt het echt heel snel te gaan. Een clubtour of volgeboekte festivalzomer. En ondertussen ook nog werken aan nieuw werk, nieuw materiaal. Je hoorde 3, 2, 1 van Bente.
1: Vakantiepaal met Tim.
0: Hey, goedemiddag. Mocht je de afgelopen dagen denken, Paul klinkt raar. Er is iets mee. Dat klopt, hij is er niet. Hij is op vakantie. Mijn naam is Tim op mijn broek. En verder blijft gewoon alles hetzelfde. Dus ook straks bijvoorbeeld de 10-minute takeover. Als je een liedje in je hoofd hebt waarvan je denkt, ja, maar wacht eens even, die heb ik al zo lang niet meer op de radio gehoord. Dan is het nu je kans om hem even door te geven met de NPO Luister-app. Geniet je een beetje van dit weer? Ik vind het fijn. Ik ben ook weer series gaan kijken. Ik vind het echt weer om lekker s'avonds series te gaan kijken. En zo heb ik de DVD-box. Ja, ik heb nog een DVD-box thuis. Blu-ray. Ja, was toen heel duur, dus ik heb hem maar gewoon gehouden. Van de Soprano's. Ken je dat? Nou, dat is een geweldige serie. Als je van maffia-series houdt, is het echt een aanrader. Een maffia-familie uit New Jersey met echt bekende acteurs en bekende muzikanten. Waaronder Little Steven, die speelt daarin mee. Heeft daar een geweldige rol in. Een soort typecasting eigenlijk, want die kon zo weggelopen zijn naar de maffia-familie.

Alicia Keys en Fallen, NPO Radio 2. En zometeen nog The Rolling Stones, Miss You. Ja, die nieuwe Stones-plaat Foreign Tongues is ook te gek. Laatst weer eens gedraaid, dacht ik van, goh. Ja, ga ik het toch over die leeftijd hebben. Het is eigenlijk best wel naar. Maar ja, ik dacht echt bij mezelf dat je op zo'n leeftijd nog zo'n goede muziek kan maken. Dat biedt hoop voor de toekomst. Maar ik ga toch een oudje draaien van de Stones straks. Miss You na Lenny Monsou. Misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar het is een nieuwe Nederlandse artiest. Hij draait al een tijdje mee. Maar wat ik zo tof vind aan Lenny Monsou, hij schuwt de glamour niet. Oogschaduw, glitter, staat hier op dat podium te rocken, joh. Het is een geweldige achtergrondzangeresse. Ik vind het fantastisch. Dit is de nieuwe track van hem. Dit is Wreckin.

0: The Rolling Stones en Miss You. Zometeen Chris Rea en Stay Gold. Met Wallpaper ga ik voor je draaien.
1: Ja, lekker.
0: Eerste headlines, dat hoor je van Liesel Thomassen.
2: Tijdens de hittegolf van juni gingen 15% meer mensen naar de spoedposten van huisartsen. Maar hun klachten bleken lang niet altijd door de hitte te komen. Het waren 85-plussers, maar vooral ook veel kinderen. En onderzoekers denken dat de ouders zich tijdens de hittegolf extra zorgen maakten als hun kind koorts had. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. En daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs zonder klanten te wijzen op de risico's. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Maar die reddingssatelliet is onbestuurbaar geraakt. Waarschijnlijk zullen de telescoop en de satelliet binnenkort verbranden in de atmosfeer. En steeds meer Nederlanders kiezen voor een kampeervakantie in Zweden. Volgens de Zweedse kampeerbrancheorganisatie steeg het aantal overnachtingen van Nederlanders op campings daar vorig jaar met ruim 7% tot meer dan 417.000. Nederland staat daarmee op de 3e plaats van buitenlandse overnachtingen in Zweden. Het weer, er trekken felle buien over met soms veel regen, onweer, hagel en windstoten. In alle kustprovincies geldt daarom code geel. Tussendoor is er ook wel wat zon. Het wordt ongeveer 20 graden en morgen verandert er weinig.
0: Gaan we naar de Helene de Geest van de ANWB. Helene, waar staat het vast in Nederland?
3: Nou, op eigenlijk niet zo heel veel plaatsen. En over het algemeen valt de vertraging ook heel erg mee. Er zijn maar 2 plaatsen waar je meer dan 5 minuten vertraging hebt. Dat is onder andere op de A12, Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens 10 minuten extra reistijd. En bij Rotterdam op de A16, Rotterdam-Breda. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. 20 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech.
0: Dankjewel, Helene. Tot er in de hitlijsten op 13 augustus 1983. Ga je zo meteen horen in Top op 14. Naar muziek van NPO Radio 2. Stay Gold.

0: Chris Rea, Josephine. We krijgen een berichtje binnen van R.J. in de app. En die zegt, goedemiddag, welke versie van Josephine is dit? Kan hem nergens vinden op Apple Music. Snap ik. Je moet niet zoeken op het album Shamrock van Chris Rea, waar deze op staat. Maar je moet kijken naar de singleversie uit 1985. Het is namelijk het allereerste singeltje dat ik ooit op de draaitafel heb gelegd. Het singeltje was van mijn vader. En telkens als ik dit nummer hoor dan, en doe mijn ogen even dicht, dan ben ik gewoon weer even in mijn ouderlijk huis. Dat is altijd weer een bijzonder moment. Chris Rea, Josephine. Dus deze versie, gewoon even zoeken op singleversie en dan heb je de...
1: Top op 14. Top op 14.
0: Gerrit, goedemiddag. Oh, daar ben je. Oh, Gerrit, waar zit je?
2: Hallo?
0: Ja, daar ben ik.
2: Hallo Tim, goedemiddag.
0: Ja. Oh ja, ja, je was even aan het zoeken volgens mij, hè? Maar we hebben elkaar gevonden inmiddels. Ja, Gerrit, wanneer ben jij geboren, beste man?
2: 13 augustus 1969.
0: Oké, dus dan was je 14 op 13 augustus 1983. En ja. Waar luisterde de 14-jarige Gerrit naar in die tijd?
2: Nou, naar hardrock.
0: Oké, wat voor soort hardrock dan?
2: Nou, Iron Maiden, Halloween, Manowar, Venom, Slayer.
0: Judas Priest, toevallig ook nog?
2: Ook nog,
0: lekker!
2: Ja,
0: oh.
2: Ja toch? Ja.
0: Iron Maiden, up the irons. Run to the hills. Ja, nee, vertel mij wat heerlijk. Goed, oké, we gaan eventjes die top 40 erbij pakken van 13 augustus 1983. We gaan 5 tracks aan je laten horen. En eentje gaan we helemaal draaien. Dat ligt aan jou, wat je smaak is. Kijk of Iron Maiden tussen staat, gaan we.
3: 5.
0: Het is niet Iron Maiden, maar dit is Agnetha. Je weet wel van ABBA.
2: Ja, ook goed.
0: Ja, toch?
2: Ja,
0: Wrap your arms around me. Oké. Die kan je goedkeuring ook wegdragen, fijn.
3: 4.
2: Ja, zeker. Mike Oldfield.
0: Ja, heel goed.
2: Moonlight Shadow.
0: Die is goed, hè? Die is fijn.
2: Ja, dat was met Maggie Riley, toch?
0: Maggie Riley zong... Ja, Mike Oldfield kon niet zingen, hè? En daarom had hij altijd hele goede zangers of zangeressen bij zich.
2: Ja, dit was Maggie Riley.
0: Ja, Maggie Riley, heel goed. Dan gaan we naar...
3: 3.
2: Michael Jackson.
0: Helemaal goed. Nou, je zou het goed doen bij intro release volgens mij, hoor. Je bent,
2: ja, denk ik ook, ja.
0: Snel bij.
2: Ja.
0: Michael Jackson, Wannabe Started Something op 3 en dan...
3: 2.
0: Ken je dat nog?
2: Ook leuk, ja. Ja.
0: Weet je nog wie het is?
2: Nee.
0: Nee. Freeze met een extra E en I-O-U.
2: I-O-U, ja. Okay.
0: Zit er al iets tussen waar je denkt... Hey, die wil ik zo meteen helemaal gaan horen?
2: Ja, die zit er al tussen, ja.
0: Oké, niet verklappen, want we hebben nog echt een klapper van de nummer 1.
3: 1.
0: Ja. Oh jee. Wat denk je wat het is als je deze fluit hoort? Er kan eigenlijk maar één iemand zijn, toch?
2: Ja, dat is met Dean Steenberg, toch?
0: Ja, heel goed. Ja, met Rondo Russo. Dat is het nummer.
2: Rondo Russo, ja.
0: Dat was nummer 1 toen jij 14 was op 13 augustus.
2: Ja.
0: Nou, ja, zeg het maar. Wat gaat het worden?
2: Ja, dan wordt het toch Mike Oldfield, hè?
0: Wordt toch Mike Oldfield. Als je Dean Steenberg had gezegd, dan hadden we ook even moeten overleggen hier, vrees ik.
2: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Ik ga draaien voor je. Mike Oldfield en Maggie Riley, Moonlight Shadow.
2: Oké, dankjewel.

Mendes en When You're Gone. Stel voor, hè, je zit nu op kantoor en je denkt, ik moet nog even, maar ik kan wel even wat muzikale energie gebruiken. Nou ja, je bent van harte welkom hier bij NPO Radio 2. Jij bepaalt namelijk wat er gedraaid wordt op zender. Wat vind je daarvan? Ik ga gewoon helemaal niks doen. Lekker achteroverleunen en gewoon jou het werk laten doen. Maar wel het allerleuke werk. En dat is gewoon jouw favoriete muziek uitzoeken. Laat het weten met de NPO-app. Waar heb jij zin in? Klein voorschotje, mijnerzijds. Ik had deze weer eens laatst op mijn Spotify-playlist. En ik dacht bij mezelf, dat is lang geleden. Die ga ik nog eens een keer op de radio draaien. Maria Mena, dit is Just Hold Me.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
3: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.

0: Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Zometeen de 10-minute takeover. Waar heb je zin in? Wat wil je graag op de radio horen? Laat het nu weten met de NPO Luisterapp. Maar eerst is het tijd voor het laatste nieuws. En dat hoor je van Liselot Thomassen.
6: Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. In 1993 werd een vrouw in haar woning bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. En dat is onderzocht door het Cold Case-team, zegt de politie.
7: In eerste instantie hebben we in de DNA-databank gekeken voor strafzaken. Hè. Dan heb je het over veroordeelden. Dat leverde geen hit op met de persoon, dus daar kwamen we niet verder mee. Nou, dan kunnen we nog een verdiepingsslag maken samen met het NFI. Door te gaan kijken, kunnen we op basis van dat DNA mogelijk bij een verwant komen. Nou, dat leverde wel nieuwe informatie op. Nou, uiteindelijk heeft ons dat gebracht tot die 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn.
6: Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. De 3 Nederlanders die in de Amerikaanse staat Ohio deze week om het leven kwamen, waren daarvoor een trekker-trekwedstrijd, zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. De vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekker-trekwedstrijd ter wereld wilde. Daarbij gaat het erom welke tractor het grootste gewicht kan trekken. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen begint langzaam onder controle te komen, zegt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Die brand woedt sinds vrijdag. De brandweer meldt dat hulpdiensten erin zijn geslaagd een cirkelvormige weg aan te leggen rond het rampgebied in de Hoge Venen, zodat hulpvoertuigen sneller de juiste plek kunnen bereiken. En de een droomt zijn hele leven van een baan als piloot, de ander misschien als een carrière als radio-dj. Maar Richie van 68 heeft al 22 jaar een heel bijzondere droombaan. Hij trommelt op straat in het centrum van Breda.
8: Klein was je, grote was je, stofte in je wasmachine. Laat me lekker draaien.
9: Ik heb in de laboratorium gewerkt, voor 10 jaar of zo. Bij mijn laatste opdrachtgever. Toen ik klaar was met die opdracht, hebben ze iemand aangenomen die met lagere opleiding, voor goedkoper. En toen dacht ik, ja, bekijk het wat. I got a bodyguard, I got 2 cars.
6: Een goede dag trommelen levert Richie zo'n 40 à 50 euro op. Maar hij noemt zichzelf vooral rijk van muziek.
5: En dan moet toch van iets van de belasting af natuurlijk, hè, van die 40 of niet?
6: Ja.
5: Hoe zit het bij straatmuzikanten eigenlijk?
6: Dat weet ik niet.
5: Dat weet ik niet, hè?
6: Ik denk niet. En nou, die zullen wel onder de
5: ik hoop het niet, laat ik het zo zeggen.
6: Belastingvrij voeten.
5: Ja, dat hoop ik ook. Ja. Wat een hel zeg. Leuk, die Richie. Ja.
6: Het weer. Er trekken felle buien over met soms veel regen, onweer, hagel en windstoten. Daarom geldt in alle kustprovincies code geel. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon. Het is 1 graad of 20 vanmiddag. En morgen verandert er weinig.
5: Dankjewel. Gaan we naar even koffie nemen hoor. Sorry, Helene de Geest. Hallo Helene.
10: Hallo.
5: Hallo.
10: Ja, 70 kilometer file staat er inmiddels. En de vertraging is over het algemeen nog niet zo groot. Op de A2 heb je wel wat meer vertraging van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Budel en de afrit Valkenswaard is het oponthoud een kwartier door een auto met pech. Er is daar een rijstrook dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens 10 minuten extra reistijd. En de spitsstrook is dicht op de A50 Apeldoorn-Arnhem. En daardoor sta je in de file tussen Apeldoorn en Hoenderlo. De vertraging is 10 minuten.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Joujou.
16: Welkom bij de Verfzaak.
17: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
22: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
21: Beren goed, thanks Bo.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: En actie Olifant.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten... is de muziek van The Master of Film Music... vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
22: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.

13 weken voert ze de hitlijst aan met Choose in Texas. En dat ze dan eventjes vol weten houden, heeft ze een nieuw record te pakken. Het all-time record staat op 22 weken en is gezet door Mariah Carey met All I Want For Christmas Is You. Jazeker, ook dat gaan we binnenkort weer draaien. Ik word nu vermaand om even rustig aan te doen. Ja, ik ben nou eenmaal een kerstfreak, ik kan niet wachten. Op het moment dat ik dat kan instarten, weet je, heerlijk. Goed, kun je ook aanvragen voor de 10-minute takeover, kerstplaat eventueel. Niet dat ik het ga draaien, maar je zou het kunnen proberen natuurlijk. Gewoon jouw favoriete muziek, hè. Daar gaat het om in de 10-minute takeover. Een leuke mix proberen met elkaar te maken van jongens en van meisjes en alles wat ertussenin zit. Even kijken, Annemiek die zegt, hey Tim, ik heb al zin in share en dan iets wat lekker klinkt bij was wegvouwen. Even denken hoor. Takeover, kerstplaat eventueel. Niet dat ik het ga draaien, maar je zou het kunnen proberen natuurlijk. Gewoon jouw favoriete muziek. Hè. Daar gaat het om in de 10-minute takeover. Een leuke mix proberen met elkaar te maken van jongens en van meisjes en alles wat ertussenin zit. Even kijken, Annemiek die zegt, hey Tim, ik heb al zin in share en dan iets wat lekker klinkt bij was wegvouwen. Even denken hoor.

0: iedereen die vandaag de was op moet vouwen. Share if I could turn back time. Kreeg een geweldig berichtje binnen van Marcel. En die zegt, ja, in de videoclip hoefde er bij Share's kleding maar weinig gestreken te worden. Dat is waar, hè? Het is waar, hè? Hey Saskia, goedemiddag.
1: Hey Tim, goedemiddag.
0: Hoe is het met Saskia vandaag?
1: Ja, heel goed. Ja? Ik heb jou aan de lijn.
0: Ja, nou, als je dat al fijn vindt, nou, dan ben je gezegend. Ja. Zeg, Saskia, waar zat jij aan te denken? Waar had jij veel zin in?
1: Heel veel zin in Queens of the Stone Age.
0: Wow, wat gaaf. Hoe kom je daar nu in één keer bij? Ben je een groot fan of zo? Of waarom? Ja.
1: Ja? Ja. Ja. Ja, je hoort ze bijna nooit. En ja, ik vind ze gewoon echt wel radiowaardig ook, maar helaas.
0: Ja. Nou ja, we draaien het wel hoor.
1: Jawel.
0: Bijvoorbeeld, en dit is echt ook een van mijn favorieten, No One Knows. Is dat goed? Ga ik die voor je draaien, oké?
1: Heel graag.

Nou, Saskia, je hebt echt vrienden gemaakt in de NPO-luisterapp. Heel veel mensen die zeggen, ach, Saskia, topvrouw, topvrouw. No one knows, hoor je van Queens of the Stone Age. Gecht die zegt, hey Tim, we rijden naar huis na een vakantie op Schiermonnikoog en dus graag take the long way home van Supertramp.

0: eens een keer een mix willen maken van alle nummers van Agda en Munnik. En dan het einde. Het einde gaat altijd ding, ding, ding, ding. Lijkt wel. Ren, Lenny, Ren, Noorden hier op NPO Radio. We gaan naar de ANWB. Daar zit Helene Geest. Waar staat het vast, Helene?
1: Ja, op behoorlijk wat plaatsen, maar de vertraging valt over het algemeen wel mee. Er zijn een paar files waar je meer dan 5 minuten oponthoud hebt. Onder andere op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad-Koog. De vertraging is daar 10 minuten door een auto met pech. Er is ook een rijstrook dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging. Bij Rotterdam een lange file op de A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Presikhaaf is de oponthoud ook een kwartier.
0: Dankjewel. Tijd voor de headlines, dat hoor je van Lieselot Thomas.
2: In het hele land zouden dezelfde regels moeten gelden voor protesten met tractoren op de snelweg. Nu kan dat per regio nog te veel verschillen, zegt burgemeester Brult van Nijmegen namens alle burgemeesters van Overijssel en Gelderland. Aanleiding is het dodelijk ongeluk van vorige week vrijdag op de A59 bij Hees. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de cel in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige Wee Ka Yan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. De Spaanse politie heeft honderden migranten in Ceuta naar een noodopvang gebracht. Ze sliepen de afgelopen weken op het strand nadat ze 3 weken geleden de Marokkaans-Spaanse grens waren overgestoken. En de provincie Zuid-Holland stelt bakfietsen beschikbaar vanwege een wegafsluiting. Tussen Maasland en Schipluiden moeten mensen omrijden door de werkzaamheden aan de N468. En dat is de enige hoofdweg in het gebied. Normaal doe je er maar een kwartiertje over en nu 3 keer zo lang. Maar op de fiets is het ook maar 15 minuten. Vandaar dat de provincie met 5 elektrische bakfietsen kwam. En die worden gretig gebruikt, zegt de provincie. Het weer, er trekken felle buien over met soms veel regen, onweer, hagel en windstoten. In alle kustprovincies geldt daarom code geel. Tussendoor is er ook soms zon bij, een graad of 20 vanmiddag. Morgen verandert er weinig.
0: Dankjewel. Waterfles kun je winnen in de moeilijkste vraag. De vraag krijg je zo meteen. Na muziek van David Bowie, Jump They Say.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via

0: Disco Machine en dopamine. En dopamine kun je ook krijgen als je meedoet aan dit spelletje. Ja.
1: De moeilijkste vraag.
0: Waarbij je een herbruikbare waterfles kunt winnen. Hier komt de moeilijkste vraag. Als je die goed hebt, dan bellen we je terug in de uitzending. En dan moet je nog even een makkelijke vraag beantwoorden. En dan komt het goed, hoop ik dan. Nou, hier komt de moeilijke vraag. Een van de grootste hits van Pink werd geschreven door Linda Perry, die ooit een grote one-hit wonder had met een andere groep. Welke groep was dat? Moet je eerst weten wie Linda Perry is natuurlijk, hè? Dus een van de grootste hits van Pink werd geschreven door Linda Perry, die ooit een grote one-hit wonder had met een andere groep. Welke groep?

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Baby Cool Evelyn van Nothing But Thieves. NPO Radio 2

0: leveren een flinke bak energie. Op de radio, Baby Cool Evelyn van Nothing But Thieves. De topsong van deze week. Tijd voor die moeilijke vraag.
1: De moeilijkste vraag.
0: Een van de grootste hits van Pink werd geschreven door Linda Perry. Maar in welke band zat Linda nou weer? Francine, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tim.
0: Was het voor jou een makkelijke of een moeilijke vraag, eerlijk zeggen?
2: Dit was best een hele makkelijke vraag.
0: Ja, echt waar? Oké. Okay. Want je had hem zo paraat of heb je het opgezocht? Eerlijk zeggen?
2: Paraat.
0: Paraat. Oh, ja. Mooie paraatige kennis. Wat is het antwoord?
2: Dat is de Four Non Blondes.
0: Four Non Blondes. Inderdaad, weet je ook nog toevallig een liedje?
2: Ja, what's up? Nou, het liedje van Pink niet.
0: Nee, what's up? Maar overigens was dat niet een makkelijke vraag. Die komt nu pas. Ja. Noem een andere artiest of band met een kleur in de naam.
2: Pink. En die bedoel je vast wel niet.
0: Ja, jawel, oké. Okay. Nee, nee, andere naam. Nee, sorry. Green Day is goed. Gelukkig. Oh, ja. Je had ook kunnen zeggen Black Sabbath, Deep Purple, Redbone. Ja, keuze genoeg wat dat betreft. Maar Green Day rekenen we helemaal goed. En dat betekent dat jij een waterfles krijgt. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Kijk, dat is toch leuk. Dat mensen daar blij mee zijn. Dat vind ik fijn. En dat nummer dan, hè, waar het over gaat, is deze. Get the Party Started van Pink. Francine, ik ben...

even na 4 uur met Ruud de Wild op de radio. Get the party started, hoorde je van Pink. Maar voor het zover is, nog meer feest op de radio. Want deze heb je misschien al een tijd niet meer gehoord. En is toch lekker zo net voor het weekend. Huey Lewis en de News. En couple days off.

0: De omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Nu bij Dirk, Pedigree Denta Sticks Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
7: En zo het 4 uur, tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Lieselot Thomassen. Lieselot, goedemiddag.
8: Goedemiddag. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle, zeggen de regionale autoriteiten. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. En net als veel andere landen in Europa kampt ook Servië al weken met grote bosbranden. Daarbij krijgt Servië nu hulp van Rusland. En dat terwijl Servië kandidaatlid is van de EU. Maar de Russen zijn zeer welkom, zegt correspondent Thijs Kettenis. Wacht even hoor.
9: Zo. Rusland heeft iets wat de EU niet heeft, namelijk een enorm blusvliegtuig. Een Ilyushin is dat die maar liefst 42.000 liter water in één keer vanuit de lucht op de brand kan storten. Ja, en dat is waar Servië nu behoefte aan heeft bij deze enorme brand. Dat zei de minister van Binnenlandse Zaken hier. Ja, en Servië is dan wel kandidaatlid van de EU, maar onderhoudt ook goede banden met Rusland. Dus ja, vandaar dat Moskou ook hulp aanbood en daar zijn ze hier dus op ingegaan.
8: Het Russische blusvliegtuig is gisteravond Servië binnengevlogen via de Zwarte Zee en Bulgarije. Officieel is het EU-luchtruim dicht voor Russische vliegtuigen. Maar op humanitaire gronden heeft Bulgarije het doorgelaten. 70-plussers kunnen binnenkort weer een coronavaccinatie halen. De Gezondheidsraad heeft de doelgroep voor zo'n prik kleiner gemaakt, omdat corona steeds minder voorkomt. Mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen hem nog wel krijgen.
10: En dat zijn mensen met een medisch risico vanaf 50. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld suikerziekte hebben of een longaandoening of hartfalen. Die komen ook in aanmerking voor een vaccinatie. En dan heb je nog mensen met hele hoge risico's. Die komen op alle leeftijden in aanmerking voor vaccinatie. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld een orgaantransplantatie hebben gehad of recent chemotherapie.
8: Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname verder vooral toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar ook het advies om vanaf die leeftijd sowieso te blijven vaccineren. En een reddingsmissie van de NASA om een belangrijke telescoop weer in goede banen te leiden om de aarde is mislukt. Er is een satelliet gelanceerd die de klus moest klaren, maar die is onbestuurbaar geworden. En daardoor zullen ze allebei binnenkort in de atmosfeer verbranden. Het weer, er trekken buien over met onweer en plaatselijk veel regen. In de noordelijke helft van het land geldt daar een code geel. Soms is er ook wat zon. Vanavond en vannacht alleen in de kustgebieden nog buien. Maar morgen breiden die zich weer uit over het hele land. En dan is er ook weer kans op onweer. Dan wordt het ongeveer 20 graden.
7: Lieselot, dankjewel. Van een ene favoriete vrouw naar de andere. Helene de Geest bij de ANWB. Helene, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Ja, het is druk op de weg. Er staat weer 250 kilometer file. Je merkt dat veel mensen weer terug zijn van vakantie. En het is natuurlijk ook nog slecht weer. Op de A1 een lange file van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. 12 kilometer en een kwartier oponthoud. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot een kwartier.
7: Sorry, Helene. Ik zei even tot zo tegen Lieselot. Ik zat door je heen.
11: Ja, ik hoorde het. Ja.
7: Spijt me.
11: Nou, ik ga verder met de A16. Daar waren we gebleven van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk. De vertraging is 40 minuten door een aanrijding. De parallelbaan is dicht. Verder veel oponthoud op de A28. Groningen-Zwolle bij Westerbork sta je ruim een kwartier in de file. En de spitsstrook is dicht op de A50 van Zwolle naar Arnhem. En dat levert een flinke file op tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Hou daar rekening met 20 minuten oponthoud.
7: Nu zeg ik het tegen jou. Tot zo.
11: Tot zo.
12: Zometeen bij De Wild.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
4: Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
2: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
5: Persafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
6: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
9: Nu
6: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
6: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
9: Nu haal hè, dus niet straks.
7: Hands van voordeel.
6: Aldi.

0: Dames en heren, 120 minuten pure bevlogenheid. Het is Friday Light.
1: Dit is jouw middagshow, Ruud

0: dit is echt mijn onversneden liefde voor muziek. Ik heb hier heel lang over zitten monteren, want dit hoort niet.
1: Dit heb jij er zelf aangezet?
0: Ja, dit is, komt uit de 12 inch. En ik dacht, dat vind ik mooi als de single. Die single die loopt een beetje stom weg.
1: Dat is een soort fade-out, toch?
0: Oh. Ja, fade-out. En die gaat, ja, dan zeker niet loopt zo stom weg. En,
2: dat ik dacht, je hebt zelf met je keyboardje.
0: Nee, dit komt van de originele. Wow. Dus ik dacht, nou, dat heb ik een beetje zitten vogelen. En dat ging me best.
1: Knap zeg. Speel jij een instrument eigenlijk?
0: Nee. Nee, dat mag geen naam hebben. Oh. Ja, ik speel de pick-up. En ik kan wel scratchen.
1: Oh ja, dat kan heel goed. Ja.
2: Dat kunnen we allemaal wel.
0: Ik had twee akkoorden. Nou ja, ik heb ooit twee akkoorden geleerd.
1: Och, dat is waar. Van Cor Bakker heb jij les gehad.
0: Cor Bakker heeft ooit die had een schilderij gekocht en die ging ik bij hem thuis afleveren. En dat was heel grappig. Zei ik, Cor, ik zou zo graag pianoles willen. En toen zei hij, kom van mee. En dan ging een half uurtje bij me zitten. En toen was ik het zo'n goed verhaal. Toen zei hij, je moet even dit leren en dit leren. Dat ging hij helemaal voordoen, nu jij. Oké, dit leren en dat leren. Hij zei, als je dat gewoon doet en daarna loop je weg, dan denkt iedereen dat je gewoon een soort Beethoven bent.
1: Wat knap.
0: En dat is echt zo grappig. En dan doe ik iedere keer, als ik echt in een hotel ben, dan doe ik dat even.
2: Doe je even zo testen en denken mensen, oh, hij heeft een verstand van.
0: Oh, wauw. En dan loop ik weg. En dan kunt u alsjeblieft nog meer spelen. Ik zei, dat wil ik wel, dat kan ik niet. Goed. We hadden gisteren mijn vrouw in de uitzending. Overigens, dit was Wax uit 1986, Right Between the Eyes. We hadden gisteren mijn vrouw met een boek. Weet u dat toch?
2: Ja, over daten.
1: Ja, Carla de Ruiter met haar dateboek. Ja. Met datemissers, dat was het.
0: Ja, dat is ontspannen daten heet dat.
1: Ja.
0: Maar ik heb er even daarover gebogen. Over dit.
1: Goed.
0: We hadden gisteren mijn vrouw in de uitzending. Overigens, dit was Wax uit 1986, Right Between the Eyes. Wat dacht je, zeg maar, vrouw met een boek. Weet je dat toch?
2: Ja, over daten.
1: Ja, Carla de Ruiter met haar dateboek. Ja. Met datemissers, dat was het.
0: Ja, dat is ontspannen daten heet dat.
1: Ja.
0: Maar ik heb er even daarover gebogen, over dit boek. Want Carla, die heeft dus...

0: Het werkt een jaar, dan ben je 50 euro per dag kwijt.
1: Oh.
0: Het werkt een half jaar, uiteraard 100. Kwartaal, nou reken maar uit.
2: Ja, ja, 200, ja.
0: Maar bizar toch? Toen dacht ik, nou, dan is betaalde liefde.
1: Maar, huh? Wat wil jij nou zeggen? Maar als het nou wel werkt voor de rest van je leven, dan is het misschien een eurotje.
2: Dat,
1: of
2: dat
1: een
2: is heel positief
1: euro.
2: Gedacht. Maar jij zei ook, maar als ik nou gewoon tegen iemand zeg,
0: ja, dat,
2: hier heb
0: dat
2: je 18.000 euro.
0: Exact.
2: Kunnen wij het leuk hebben een
0: juist.
2: Paar jaar met elkaar?
0: Ja, gewoon blijf dan gewoon. En
2: blijf
0: doe
2: dan
0: even leuk
2: even.
0: Tegen mijn vrienden.
2: Kunnen we naar feesten en partijen?
0: En, ja, precies. Leuk met mijn vrienden. Blijf af en toe slapen.
2: Bruiloften.
0: Leer de kinderen, namen van mijn kinderen even uit je hoofd. Dat soort dingen. Ja. Dat doe ik doe even leuk.
1: En laten we eerlijk zijn, dan is 18.000 euro geen geld.
0: Nee, dat wil ik zeggen. Ik kun je ook een btw-bon sturen. Ja, factuurtje.
2: Kan het gewoon aftrekken, ja.
0: Gijs, wat houdt jou bezig?
1: B&B voor liefde.
0: Oh ja, hè?
2: Je kijkt het.
1: Nee, nou, ik kijk het niet. Maar ik kijk de stukjes van Fred op jullie aanraden.
0: Ja.
1: Dus ik heb even...
0: Is hij al een hork?
1: Nee! Als in, ik ben bij aflevering 6 of 7. Maar moet je nou even horen wat voor moois ik nou vanochtend weer hoorde?
3: Dit is gewoon om even stil te zijn. Om even stil te zijn en dit echt in je op te nemen in alle factoren. Enorm van genieten. Dit is gewoon een cadeau.
0: Maar dat is niet Fred.
4: Nee. Dat emotioneert je dan? Is dat de stilte of de geur?
3: Alles. De kleuren.
1: Zitten ze samen aan zee?
3: Het geluid.
0: Ja.
4: Sorry. Dit is het leven. Dit is voelen.
0: Ja, maar Gijs...
1: Ze zitten samen op...
0: Ja, weet ik, maar dit is nog niet het moment dat hij tegen dezelfde vrouw heeft gezegd dat zijn kipjes die hij verkoopt natte vagina's zijn.
2: Ja. Dat het,
1: ze hebben iets hiervoor samen kip verkocht. Dat was hartstikke leuk.
0: Maar het komt nog.
2: Dat het smaakt als sappige schaamlipjes.
0: Ja, schaamlipjes. Sorry,
2: of zoiets.
0: Zoiets was het.
1: Gaat deze Fred dat zeggen?
0: Ja.
1: Ik ben mee af.
2: Nou, die gaan we wel meer zeggen.
0: Kijk het weekend nou even door en dan kom je er maandag op terug.
1: Oké. Okay. Ja, tot aan aflevering 7 vind ik het een prima manier.
0: Ja, is het ook.
2: Hij heeft ook hartstikke leuke kanten, denk ik wel.
0: Nou, wacht even, Bettien. Of Gijs.
2: Gijs is ook een mansplainer.
0: Of Gijs. Ja, ik mag het niet van je moeder. Ik mag je niet meer pesten. Wat van je moeder.
2: Ik denk dat Fred ook crocs heeft.
0: Dat denk ik dus ook.
2: Dat denk ik echt.
0: En ook een camper. En ook een schot op rij. Ja, dat denk ik ook.
1: Tot nu toe vind ik Fred een amabele man.
0: Ja, ik denk Fred, jij is misschien ben je wel een kind van Fred.
1: Zet ik een kind nou? Ja, mijn haar gaat wel op diezelfde manier achteruit. Ja, ik zeg maar.
0: Vroeger piekt.
1: Ja. Oké, nou. Ik ga dit weekend verder met aflevering 8, 9, respectievelijk 10. En dan kom ik er volgende week op terug.
2: Oh, ik ben wel heel benieuwd, hoor.
0: Dat jij bij aflevering 8 Fred toch ook even.
2: Ja.
0: Vind ik echt heel
1: maar
2: is Monique er ook al? Monique?
1: Nee, dit is Yvonne.
0: Oh,
2: ja, dat weet ik.
0: Dan moet je van Monique wachten.
1: Monique is nog niet gezien.
2: Oh,
0: als Monique,
2: okay.
0: Dat is bingo.
1: Oké, nou, ik ga weer kijken.
0: Want dan gaat hij met deze mevrouw echt heel gek doen.
1: Oké.
0: Ja.
1: Nou, ik heb er zin in.
2: Alles is weer begonnen. School is weer begonnen bij ons. Maar ook de clubjes zijn weer begonnen. En mijn zoon zit op voetbal. En die zit dan net niet in het hoogste elftal. En nu worden er berichten rondgestuurd dat je moet als ouder moet je dan gaan trainen. Moet je een training gaan geven. Dat wordt dan ook gevraagd. Maar is dat alleen bij onze club zo? Ik vraag me dat dus heel erg af of dat bij al die clubs zo is. Want ik denk, sorry, maar ik vraag mijn moeder toch ook niet om dansles te geven die nooit gedanst heeft? Of,
1: het
2: is toch een vak? Het is toch een spel met regels en... Nee, het wordt echt door ouders gedaan en echt al jaren. En je betaalt gewoon contributie. Dus ik vroeg mij af of dat normaal is of dat het alleen bij onze club zo is.
0: Ik had vroeger, niet om het over mezelf te betrekken... maar dat zijn contracten en overeenkomsten. Ik werkte vroeger bij 58 in de eerste dagen. En daar stond in mijn contract letterlijk... als jij niet kan, moet je een vervanger regelen. Dus ooit was ik een keer, kon ik niet en ging zo moeilijk doen... heb ik mijn broer gestuurd en dat mocht niet.
2: Oh, dat mocht niet.
0: Dus je kunt ook gewoon niet.
2: Gewoon een lichaam regelen, dat daar staat.
0: Maar dus je moet gewoon zeg maar van, ik regel wel iemand anders. En dan stuur je gewoon de meest slechte vriend.
2: Ja, maar ik vind het ook lullig voor onze kinderen... die dan voetballes krijgen van iemand die er geen verstand van heeft. Want kijk, ik heb bijvoorbeeld, ik durf echt te zeggen dat ik heel veel weet van voetbal. Maar hoe ik een training moet geven, weet ik veel.
0: Ja, zo'n whiteboard meenemen en...
2: Ja, maar dat is toch sneu. Die jochies die denken allemaal dat ze Messi worden. En dan staat er een ouder voor hun neus. En die ouder heeft eigenlijk geen idee.
1: Ik heb daar nog nooit eerder van gehoord. Dat
2: nee,
1: ouders...
2: maar dat is dus zo. Ja, maar daarom ben ik dus heel benieuwd.
0: Bij Max Verstappen ook, zijn vader gaat toch ook altijd mee?
1: Dat is waar,
2: maar ik ben dus heel benieuwd of dat een algemeen iets is of zo. Dat het bij voetbalclubs zo is dat ouders dus trainingen geven als je niet in de selectie zit.
0: Ik heb geen idee.

0: contributie betaald.
1: Ik heb nog nooit. Ik word wel eens gebeld, naar je geappt. Of ik wil vlaggen. Ja. Dat heb ik gezegd,
0: ja, maar dat ook. Weet jij hoe je moet vlaggen?
1: Nee, want ze hebben de radioshow gehoord. Nee, Ruud niet. Dus,
0: ja, maar bij ons is het zo. Iedereen, maakt niet uit of je het wel kan of niet. Je mag vlaggen. Maar dan denk ik, ja, maar er zijn wel buitenspel als je dat niet snapt. Dus ik vroeg mij af of dat... Ja, ik ben er heel gepassioneerd over, want ik neem voetbal serieus.
1: Ja, dat weet ik, maar wat wil je nu van ons?
0: Nee, ik wil weten van het volk of dit normaal is, dat ouders dus die trainingen geven. Ja. Ik ben daar benieuwd naar, want dan leg ik me er ook bij neer.
1: Ja, oké. Dus en als iemand je kan overtuigen dat je moet, dan ga je ook.
0: Nou, ik moet helemaal niks, hè, Ruud.
1: Nee, maar als het...
0: Nee, ja, ik doe het met liefde, maar ik word daar onzeker van. Ik heb één keer een training gegeven, hè. Staan er allemaal jongetjes voor je neus. En die kijken je vragend aan en denk, nou, ik zeg maar, ren maar drie keer heen en weer. En wie het eerste hier is, heeft gewonnen of zo. Maar weet ik veel.
1: Ik weet het. Je vraagt aan de chat, hoe geef je training?
0: Ja, maar zo doet Ronald Koeman het ook niet, hè?
1: Nou, dat weet je niet. Ik weet niet of je dat voetbal hebt gekeken. Heeft alles schijn van. De wilde in de wereld.

0: dit is een serieuze aangelegenheid. Want het zijn allemaal van die gooise kutkakkers. Dus denk even mee.
1: Nou.
0: Ja.
1: We zijn echt
0: niet... niet jouw kinderen, de rest wel.
2: Radio 2.

0: 1998, Robbie Williams, Angels en de Bauza. Magnetic, dit is de middagshow. Wordt er een beetje gereageerd op de dingen die ons bezighouden, Gijs?
1: Nou, er wordt een heel klein beetje gereageerd op hetgeen jij je afvroeg omtrent het datingbureau. En dat iemand een match voor jou regelt.
0: Nee, ik zei dat €18.000 kost. Ja. Ik vind dat veel, gewoon.
2: Heel veel. En is het dan keer twee ook natuurlijk? Want je hebt altijd twee partijen erin.
1: Ja. Nou, Marjolein heeft gereageerd. Marjolein zegt, ik heb al ruim 33 jaar plezier van mijn match made in heaven via een bemiddelingsbureau. Als dat toen zo duur was geweest, zou me dat tot nu toe €1 per dag hebben gekost. Maar mijn match in heaven kost me tot nu toe geen cent per dag. Oh. En dat wordt met de dag goedkoper, terwijl hij me met de dag meer waard is.
2: Oh, wat mooi.
0: Dat is mooi.
2: Dat mooi.
0: Ja, vind ik ook mooi.
2: Leuk.
0: Dat kan ik van vol schieten.
2: Ja,
1: ik ga die uitprinten voor jou deze dag.
0: Ja, is heel mooi.
2: Op je muur.
0: Ja. Bettien die vraagt zich af of het normaal is dat ouders voetballes moeten geven.
2: Ja, ja, want
0: wat voor voetbalclub is dat?
2: In Bussum.
0: Oh, is echt kakkers.
2: Nee, valt wel mee hoor, want die gaan meer hockeyen.
0: Oh ja.
2: Voetbal.
0: Nou, in gooien is toch alles wat ze doen, als ga je tennis en allemaal. Het zijn toch allemaal kakkers.
2: Ja, er zitten heel veel voetbalclubs in Bussum.
1: Okay. Is dat voetbal met een stropdas om?
2: Nou, bijna wel, zei hij. Een gouden stropdas, denk ik.
0: Oh.
2: Nee, want we betalen gewoon contributie. Dat was mijn ding. En er wordt een rondvraag gedaan. En er zijn geen ouders die kunnen gaan trainen. En toen dacht ik, ouders, die moeten trainen. Maar dat is al jaren zo. En ik vroeg me af of dat normaal was.
1: Nou, er komt heel veel binnen. Te veel om eigenlijk te lezen. Het gaat echt in.
0: Maar we gaan het wel proberen, want het is klantvriendelijkheid.
1: Dat is klantvriendelijk. Ik moet dus een beetje het kaf van het koren scheiden. En ik ga maar gewoon wat voorlezen. Want Michel vindt het normaal. Zonder vrijwilligers, ofwel ouders die helpen, kan een vereniging niet bestaan.
0: Dat is zeker.
2: Oké, okay, maar daar zie ik meer bardienst.
0: Maar, exact. Ik doe wel bardienst.
2: Ja, dat vind ik dan anders.
1: Dat komt ook heel vaak binnen.
0: Elke week doe ik bardienst. Aan de andere kant.
2: Een andere bar ergens ook helemaal.
1: Nou, Mario zegt bijvoorbeeld, raar verhaal over die voetbaltrainingen. Bij ons heeft elk team een eigen trainer en begeleider. Zo hoort het ook, vind ik. En we hebben een paar ouders die omste beurt vlaggen. Maar Doris die zegt, ja, hier is het idem. Alleen voor de selectie zijn trainers
2: geregeld.
1: Ja,
2: bij ons ook.
1: Eve zit dan weer bij VV Bunnik 73. Daar geldt spelplezier als het meest belangrijk. Gewoon gezellig bezig zijn met de kinderen.
2: Ja.
1: En daar moet je dus ook trainen, want trainen is tekort.
2: Als je 6 bent, ja. Maar niet als je in de puberteit zit en verstand hebt van voetbal.
1: Maar het gebeurt dus ook bij hockey. Want dat zegt bijvoorbeeld Shannon. Wij hebben precies hetzelfde bij de hockeyclub. Ik vind het niet normaal, want de kwaliteit wordt er niet beter van. Ik snap je, Bertina, ik vind het belachelijk.
2: Oh,
0: maar Bob ook, hè? Bob is ook een hockeyer, zie je dat?
1: Bob zegt, ik vind
0: het bizar. Sorry, even met je mee te lezen.
1: Nee, ik heb 11 jaar lang gehockeyd. We hebben altijd een trainer gehad. Ik vind het bizar, zegt Bob.
0: Ja.
2: Ik vond het ook wel een beetje bizar, maar ik dacht, ben ik misschien verwend of zo, dat ik nu...
0: Ja, dat sowieso, maar dat heeft daar niks mee te maken.
2: Maar dan kan ik ze beter trainen in mijn eigen tuin.
1: Nou, maar neem bijvoorbeeld...
2: Tuintje.
1: Neem bijvoorbeeld Roel, die zegt, dit is het nieuwe normaal. Mijn dochter zit dus op hockey, onder de 14 jaar, en ik werd gevraagd of er ouders zijn die coach willen worden. Nee, ik wil potverdikken dat mijn kind naar sport gaat. Ik wil voor hun een uitje regelen, en nu sta ik als event manager zelf in één keer in de hockey.
0: Oh.
2: Zien ze weer hun vader.
0: Oh, wat mensen boos nu, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nou, ik ben er niet boos over. Ik vroeg het me meer af. Maar ik voel me wel gesteund.
0: Ja, nou,
2: ik heb er geen reet aan, maar ik voel me wel gesteund.
0: Je bent niet de enige, maar dat houdt ons allemaal bezig. Maar het is een beetje 50-50, hoor. Dat mensen wel vinden, ja, je moet iets voor je club over hebben.
2: Nee, ik vind het wel 90-10.
1: Nou ja, dat zegt bijvoorbeeld Jan. Jan zegt, het is heel normaal en leuk om te doen. Wel als voorwaarde stellen dat ouders lekker naar huis gaan en de kids na de training ophalen. Dat scheelt een hoop gauw hoer. Dus dat de andere ouders er dan niet bij blijven.
0: Hoeveel ouders zijn de percentage? Is het 90-10?
1: Nee, maar ik denk 70-30 wel, hoor. Heel veel mensen vinden het inderdaad wel een beetje gek, maar geven zich er wel aan over. En dat doet Bettina niet.
0: Moet je gewoon een andere voetbalclub. Waar ze trainers kunnen betalen.
1: Ja, dat zou
2: misschien wel. Of zelf een trainer inhuren.
0: Ja, dat kan ook, ja.
2: Maar jij betaalt ook contributie.
0: Ik weet niet, die niks te doen.
2: Pardon.
0: Koeman. Maar, nou, dat is...
3: NPO Radio.

0: gevalletje boomerflap?
1: Ja, nou, dat wil ik niet zeggen. De laatste keer was dat boomerflap inderdaad.
0: Oh, jij.
1: Wel, Shanna Cypro.
2: Shanna Cypro?
1: Cypro, wat een mooie naam. Nee, Spyro heet ze. En Material Lover. Dames en heren, dit is de middagshow. Er wordt al steeds gereageerd, maar ook een hele passionele.
2: Ja, zo is er bijvoorbeeld een mevrouw die wil niet dat ik haar bij naam en toename
1: noem. Moet je dat ook niet doen?
2: Nee, dat is waar. Maar ze is vrijwilliger bij een volleybalvereniging en ze noemt zichzelf buffer tussen ouders en de zeldzame en veel weggeperste trainers. En zij zegt, ja, trainers zijn gewoon te duur om van de contributie te betalen. Die wordt gebruikt voor kleding en veldhuur en dat soort dingen. Trainers zijn altijd vrijwilligers en als club moet je die mensen koesteren als zij wel willen, want anders ben je iedereen kwijt. Net als de rest van de vrijwilligers, zoals het bestuur en de jeugdcommissie, die doen dat ook allemaal vrijwillig. En ik krijg zoveel gedoe over mij heen dat bij onze vereniging iedereen stopt. En nu zijn we heel ver van huis. Sorry voor mijn gepassioneerde betoog. Zeg dit liever niet op de radio, want dan krijg ik boze ouders achter me aan.
1: Ja, dat
0: is wel zonde, hè, van het spelplezier.
2: En ze doen het vrijwillig, hè?
1: Ja, van die ouders die... dit gaat om van die ouders die dan zeiken dat ze moeten trainen. Training moeten geven.
0: Nee, maar ik vind het juist heel lief als de ouders die training geven. Maar als ze dan heel slecht zijn, dan denk ik, ja, het is gewoon sneu.
2: Er zijn luistervrienden die doen het wel. Zoals bijvoorbeeld Claudia, die zegt, ik heb ook wel voetbaltraining gegeven. Ik ben eigenlijk balletjuf. Maar ja,
1: is het moeilijk om training te geven, voetbaltraining voor jonge mensen? Vraag het even in de chat.
2: Oh.
1: Nee, het is helemaal niet moeilijk. Weet je, oefeningen eenvoudig uitleggen, kinderen enthousiast en actief houden, geduldig blijven, kunnen omgaan met verschillende niveaus, veiligheid en plezier in de gaten houden, een training een beetje kunnen opbouwen, warming up, oefening, partijvorming.
0: Nou, ik vind dit niet makkelijk linken. Dat is heel veel waar je aan moet denken, man.
1: Zou jij het kunnen doen, Lieslot?
3: Voetbaltraining?
1: Ja, denk je dat?
3: Nee.
1: Gijs, jij?
2: Nee, ja, ik ben niet per se heel sportief, nee.
3: Oh, ik ben wel heel sportief. Nee, trouwens, dat is ook niet waar.
0: Maar kijk, je doet alles voor je. Ik zou het zo doen voor mijn kind. Maar ik geloof niet dat ik die jongens daar blij mee maak.
1: Weet je wat ik dan niet snap? Dat we dan niet gewoon even uitleg krijgen vanuit de clubs. Van zo geef je een
0: soms krijg je wel een mail, maar daar snap je geen reet van. Want dat zijn. Dan moet je van A naar B en dan drie keer. Dat is echt hogere wiskunde.
1: 4, 4, 3.
0: Nee, dat snap ik nog wel.
1: 15, 20, 30. Snap je 2, 2, 4?
2: Wij spelen altijd in 8, 2, 8.
1: 8, 2, 8.
2: Radio 2 weerberichten trekken buien over het land met onweer, plaatselijk veel regen. Als je geluk hebt, heb je een heel klein beetje zon. Morgen heel veel buien met kans op onweer, wordt het zo'n 20 graden.
1: Heb je wel de code oranje meegenomen?
2: Het is code geel.
1: Oh, code geel, pardon. Verkeersinformatie van de ANWB. Helene Geest, schuilt in jou dan een trainer?
3: Ja, ik heb altijd hockeytraining gegeven.
1: Oh!
3: Ja, maar dat komt omdat ik zelf ook kan hockeyen. Dus dan kan je dat ook geven.
1: Maar Bettina weet wel heel veel van voetbal, dus dat verbaast me.
0: Ja, maar de training geven, dat is echt wel een ander iets, hoor.
1: Maar is het makkelijk over te dragen van de ene persoon op de ander?
3: Vraag je dat aan mij?
1: Ja, zeker.
3: Ja, zeker. Denk ik wel.
1: Oké. Okay. Nou, dan koppel ik jullie even aan elkaar.
3: Ja, ja, maar het gaat over hockey, hè? Ja, maar ik ben er geen voetbal.
1: Nee, maar trainen is trainen. Trainen is trainen.
3: Ja, oh, ja.
1: Goed. Is het druk?
3: Ja, het is hartstikke druk. Er staat 400 kilometer file, dus dat lijkt... Nou ja, dat is gewoon weer een echte avondspits. Komt natuurlijk door het slechte weer en het is ook nog donderdag. De meeste vertraging op dit moment onder andere op de A2... van Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. Verder staan een uur in de file nu op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. Staat er een auto met pech, er zijn twee rijstroken dicht... Door een ongeluk ook een lange file op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. Daar is de vertraging ook een half uur. En veel vertraging op de A50, want daar is in beide richtingen de spitsstrook dicht bij Hoenderlo. En in beide richtingen kost je dat ongeveer 20 minuten.
1: Dankjewel, tot zo weer.
3: Jo.
1: Tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Je hebt het al gehoord. Lieselot Thomassen, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan... bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas... krijgt 5,5 maand jeugddetentie, waarvan het grootste deel voorwaardelijk. Hij hoeft ook niet meer terug de cel in vanwege zijn voorarrest. Explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen... op Amerikaanse en Joodse doelwitten. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan de pillensite Funcaps. Mogelijk komen er nog 2 bij en daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. En Nijntje is opnieuw vertaald naar het Zeeuws. Laatste keer dat dat gebeurde was 12 jaar geleden. En nu is er dus een nieuw avontuur van Nijntje te lezen in het Zeeuwse dialect. Nijntje in de dierentuin. Voor wie zich afvraagt hoe dat klinkt, deze van de vorige vertaling vonden we op TikTok bij Zeeland Live.
5: Nijntje aan zee. Op een dag zei vader Plus, wie het er mee me min? Naar de dunen en het strand. En om de zeeën te zien. Ik riep Nijn, ik ga wel mee. Hoi hoi, dat is naar mijn zin. Dan neem ik ook een emmer mee.
4: Ja, of die kinderen dat Nijntje in het Zeeuws nou zo leuk vinden, dat is nou maar weer de vraag. Nijntje wordt wel vaker in andere dialecten vertaald. Je hebt ook Nijntje in het Achterhoeks, op z'n Fries en ook op z'n Mokums.
1: Oh, ja? Dat is gewoon lekker plat, dus dat laatste. Goed, Liesel, blijf nog even zitten.
4: Oké. Okay.
1: We hebben namelijk een nieuwe top 5 over 5.
0: Laten we eens even schrikken op Schiphol Airport. Een vliegtuig moest afgelopen week een landing afbreken omdat er een hond over de landingsbaan liep. Gelukkig was de hond snel terug bij zijn baasje en kon het vliegtuig veilig landen.
2: Maar waarschijnlijk was er gewoon een hele goede reden waarom de hond de landingsbaan opging. Want het beest was waarschijnlijk gewoon toe.
1: Het dier was geen beest.
2: Excuus. Het dier, de viervoeter, was waarschijnlijk op zoek naar een plek in het vliegtuig zelf omdat hij op vakantie wil.
1: Ja. Daarom vraag ik de top 5 over 5. Hoe herken je nou een vakantie voor dieren? Dus hoe herken je nou een vakantie voor dieren? Meedenken heel graag via de gratis app van NPO Luister.
2: Nou, een vakantie voor dieren, dan kun je waarschijnlijk naar het museum.
1: Museum.
0: Oh, wow.
1: Die slot.
4: Al het pluimvee voelt zich kiplekker.
1: Kiplekker. Oh, wow.
0: Bij het zwembad is er ook een duikplankton.
1: Iedereen daar is een kakatoerist. Nou, je hoort het al, dak er nu al af.
6: Er is maar één. Ruud de Wild.
1: Zometeen van voetbal, dames en heren, in het radiogramma naar Formule 1.

0: is mijn kerk. Dit is daar... Nee, dit is mijn kerk. Dit is waar ik doe mijn werk. Ja, het is zo'n toeval. Hij heeft er succes mee gehad. Ik had het ook kunnen uitvinden dat ik daarmee de kermis op ging. Dit is mijn kerk. Dit is waar ik
1: maar
0: doe
1: hij
0: mijn
1: leeft
0: kerk.
1: Nu niet meer, dus...
0: Ze weten allemaal hoe het afgelopen is met hem.
2: Ik denk dat jij meer in de kerk bent geweest dan Max Jazz.
1: Dat weet je niet.
3: Dat weet je niet.
2: Dat weet ik inderdaad niet. Maar jij bent in, tenminste, dat las ik op jouw Wikipedia, wel veel in de kerk geweest.
0: Ik ben heel veel in de
1: kerk.
0: Heb je
1: weer op zijn Wikipedia zitten kijken?
2: Nee, heb ik onthouden van vroeger.
0: Je kunt ook dingen gewoon vragen aan mij, hoor. Ik zit naast je. Dus,
2: hoe vaak ging je naar de kerk vroeger?
0: Heel vaak.
1: Op een dag? Wat is het meest?
0: 200 keer op een dag.
1: Nee, maar soms moest je toch meerdere keren?
0: Ja, 2 keer.
1: Och.
0: Ja, och.
1: Lang wel.
0: Dat vind ik een heel korte emotie voor 2 keer.
1: Ja, ik wil ook niet.
2: Wat ging je dan ertussen doen?
0: Tussenuren. Nee.
2: Dat vind ik al wel broodje halen.
0: Nee, dat mag niet. Dat is heilig.
1: Had je ook altijd pepermuntjes dan?
0: Ja, die gingen rond.
1: Oh ja.
0: Ja. Ja, is je broek naar beneden? Ja, dat is helemaal niet waar. Nee, het is eerst... Nee, wij waren niet katholiek. Nee, maar het is nu, ik ben pas later katholiek geworden. Maar het was wel pepermuntjes, ja. Pepermuntjes Valhalla.
1: Mooi, hè?
0: Ja, mooi.
2: Mooie tijd.
0: Fateless uit 1998. En God is a DJ. Damiano Davide voor in the first time. Dit is de middagshow. Groot koninklijk nieuws vandaag, want de Britse media... Oh, dat is groot koninklijk nieuws. Wij proberen het Koningshuis in de podcast te krijgen. En Yvette heeft hem vandaag laten weten dat... wie was dat, Yvette? Ook alweer? Wie heeft afgezegd?
4: Prins Floris.
0: Die heeft afgezegd.
2: Ach, hoe kan dat nou?
0: Dat ga ik nu aan Rick Evers vragen. Rick, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Rick.
0: Ja, waarom denk je dat Prins Floris heeft afgezegd voor de podcast?
5: Nou, misschien heeft hij een hele leuke gig of zo op te draaien. Want hij is tegenwoordig DJ FVO, Floris van Oranje. Ja. Misschien is hij daar heel erg druk mee. Ik weet het eigenlijk niet.
0: Oké. Okay. Of denk je dat ze de link vinden in de podcast?
5: Die kant zit er natuurlijk ook in. Ja. Maar ja, je spaart ze toch wel. Het zijn toch vrienden van jou? Ze volgen je allemaal. Zo
0: nee, nou, niet allemaal. Maar ik weet echt niet of ze überhaupt volgen. Ik heb dat een keer... Ja, volgens mij wel. Ik weet het echt niet. Ja, dat weet ik eigenlijk wel.
1: Iemand toch? Eén iemand wel.
0: Ik kan het zo even... Nou, ik ben er niet zo handig in om...
2: De ware oranjes die jou volgden. Dat klopt wel, ja.
1: Niet Bernard...
0: Ja, Bernard... Ja, en even kijken hoor. Hoe heet het? Floris, hè? Hebben het over DJ Floris.
5: Floris. Ja, bijvoorbeeld. Of Prinses Margarita. Dat is De Parme op Instagram. Of ja, misschien is het Elo.
0: De PC Elo van Oranje volgt. Ja. Maar denk je dat er dan een dingetje is dat ze met elkaar overleggen van... joh, dat moeten we niet doen, dat hadden we allemaal binnen
5: worden. Het is natuurlijk een familie-app waar het een en ander in rondgaat, inderdaad. En als dan de naam Ruud de Wild komt, die is toch van 538? Nou, nee, je moet je niet doen, al wel doen. Nee, die is toch van die andere zender. Ja, weet ik zo hoe dat daar gaat.
0: Oh ja, precies.
5: Ik weet het niet.
0: Oké,

0: Sta op voor de koning en koningin.
1: Van Nederland naar Amerika en naar Engeland. Harry en Meghan die gaan terugverhuizen naar de Verenigd Koninkrijk. Waarom is dat? Zijn ze altijd gedoe in Amerika zat?
2: Ja, ik vraag het me ook af. Het is nogal een breaking news dat het gisteravond bekend werd in Engeland. Men had dat niet verwacht, mijn collega's daar ook helemaal niet. Langzaam zijpelde er wel door dat die banden met Engeland wat beter worden. Even terug in de tijd, 2020, lieten Harry en Meghan weten dat ze uit het koningshuis stappen, want het kon niet en commercieel zijn en koninklijke taken verrichten. Ze wilden eerst naar Canada, het werd uiteindelijk Amerika. En misschien zijn ze daar wel klaar. Misschien is de geldbron een beetje aan het opdrogen. En je ziet wel dat de band met de Britse royals toch een klein beetje aan het verbeteren is. Onlangs zijn Harry en Meghan op bezoek geweest bij koning Charles en koningin Camilla. Op het landgoed, helemaal privé was dat. Harry heeft al vaker laten doorschemeren dat hij hoopt dat die band gaat herstellen. Nou, en misschien zijn er toch wel wat dingen gelijmd in de tussentijd. Maar het gekke is, zelfs koning Charles weet dit pas sinds afgelopen zondag. De kinderen zijn ondertussen al, prins Archie en prinses Lilibet, die zijn al ingeschreven op een Britse school. Ze maken in ieder geval even snelle stappen.
1: Waarom weet koning Charles dat nog niet, denk je?
2: Ja, misschien omdat Harry heeft natuurlijk heel veel verwijten geuit richting het Britse koningshuis. Onder meer dat er vanuit de familie allerlei dingen gelekt werden naar de media. Misschien wilde hij wel zeker weten dat het niet van die kant zou komen. Het is dus geheim gebleven en tot nu inderdaad.
1: Ja, maar geheim voor je eigen vader, dat is wel gek.
2: Dat is inderdaad. Maar die banden zijn natuurlijk niet al te best geweest de afgelopen tijd. Er heeft natuurlijk heel veel gespeeld. Er zijn rechtszaken gevoerd door prins Harry. Onder andere vanwege de rol van de media. Een van die andere belangrijke zaken is de beveiliging. Prins Harry vindt dat hij een aangeboren risico heeft als prins. Dat kun je niet van hem afnemen. Ook al zou je die titel ontnemen, dan blijft hij alsnog natuurlijk de zoon van de koning. Hij vindt dat hij daardoor recht heeft op beveiliging, want hij kan daar niks aan doen dat hij een risico loopt. Maar met het terugkomen naar Engeland wordt het opnieuw overwogen of dat hij misschien van staatswegen beveiliging gaat krijgen. Er is nog geen ei over gelegd officieel. Dat is ook een privézaak. Maar in principe kreeg je die beveiliging niet, omdat hij nou eenmaal niet in Engeland woont.
1: Maar Rick,
2: dus waarom zouden de Britten ervoor moeten betalen?
1: Dat snap ik. Maar als je dat als familie weet, hè, ze zijn niet ze hebben toch echt geld als water, deze mensen?
2: Absoluut, ja.
1: Nou,
2: klopt.
1: Dan zou je toch kunnen zeggen, joh, dat gaan we stiekem in het geheim doen. Dat Charles zegt, joh, de komende 20 jaar krijgen jullie gewoon stiekem beveiliging en dat kopen we af.
2: Ja, en waarom zou je dat doen voor iemand die alle vuile was heeft buiten gehangen?
1: Dan heb je omdat het je zoon is.
2: William. Ja, oké, okay, maar misschien over een paar jaar is William wel de zoon. De koning. Die zal er misschien wel iets heel anders van vinden. Want er blijkt in de tussentijd nog helemaal geen contact geweest te zijn met William.
1: Ik vind jou hard geworden.
2: Ik snap het.
3: En het Engelse volk, zijn die ook zo hard?
2: Nou, die zien natuurlijk de tweede zoon van Diana heel graag terugkomen naar Engeland. Maar over Meghan hebben ze natuurlijk allemaal weer een mening. Meghan is gewoon nog steeds echt niet geliefd. Sterker nog, die bungelt ergens helemaal onderaan het lijstje met populaire royals van Engeland. Maar ja, wie weet gaat ze dus ook haar werkzaamheden meer naar Engeland verplaatsen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat vallen, want haar Netflix-serie over Meghan in de keuken, dat is ook niet zo goed gevallen in Engeland. Ik ben benieuwd wat zij gaat doen, of dat zij vanuit Engeland echt kan gaan werken.
1: Spannend hoor.
2: Ze houden wel het huis aan in Montecito in Californië. En ook het huis in Portugal, dat houden ze ook aan. Ze gaan niet in een paleis wonen, ze moeten zelf iets gaan zoeken in Engeland en zelf betalen.
1: Dames en heren, u hoorde Rick Evers, onze royalty-verslaggever, dankjewel.
4: Radio 2, NPO Radio 2.
5: Er is maar één.

0: knew it, I knew you.
1: I knew it, I knew you.
0: Ik wist het, ik wist het. Ik wist het, ik wist jou. Ik wist jou.
2: Wat bedoelt ze daarmee?
0: Nou, dat eigenlijk, ik wist het. Ik kon jou. Of, dat is eigenlijk,
2: of ik wist jou.
0: Ik wist
2: of
0: jou.
2: Ja, uitwissen.
0: Ja, dat kan ook nog, ja. Nou, we zien het zo meteen in het tweede gedeelte. Wat is er wel?
3: Nou, jullie gaan helemaal diep in op Taylor Swift.
0: Nou, wij zijn niet alleen Swifties, wij zijn ook poëtisch geïnteresseerd in Taylor Swift. Dus,
3: oh, wat leuk. Oké. Okay.
2: Ja, wij zoeken altijd naar de boodschap achter het verhaal.
3: Ja, precies. Mooi.
0: Ja. Welke plaat hadden we voor Taylor Swift?
2: En daarvoor hadden wij Rick Evers.
0: Dat was een hele mooie plaat van Rick Evers. Zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Daarin een nieuwe top 5 over. We hebben geen tijd meer, want de ster gaat te beginnen.
2: Oh. Kunnen we heel snel eventueel misschien.
3: Gaat vandaag over een spannend moment op Schiphol. Daar liep een hond over de landingsbaan. En een landing moest afgebroken worden. En gelukkig ging de vier voeten snel terug naar zijn baasje.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe herken je nou een vakantie voor dieren? Alles welkom via de NPO Luisterapp.
2: Julian zegt, hoe herken je een vakantie voor dieren? Nou, de uiteindelijke bestemming is hond Uras.
0: Mooi. Mark, dankjewel voor het meedenken. Hoe herken je nou een vakantie voor dieren? Er wordt gehamsterd bij All You Can Eat Buffet.
3: En Chloe stuurt, ze kunnen zich daar stierlijk vervelen.
0: Ja.
3: Ster.
4: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Goed, het is gelukt.
0: Wat is er gelukt?
1: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
0: Fluitje van een cent dus?
1: Nou, het was wel wat meer dan dat.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
8: Hoi, mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
9: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Wie was je aan de beurt?
14: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
13: Hit it.
15: Voor die

0: Must 18 plus. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
1: Eén minuut na 5:00, tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Lieselot Thomassen. Lieselot, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd tegen Nieuwsuur. Het gaat elk jaar zo'n 750 keer fout in de Nederlandse ziekenhuizen. Patiënten houden bijvoorbeeld letsel over na een operatie of overlijden zelfs. En de impact op het ziekenhuispersoneel is ook groot.
3: De grond zakte onder mijn voeten weg. Ik schrok enorm. Ik kreeg het niet uit mijn hoofd. Ik had vreselijke last van schuldgevoel. Schaamte ook. Ik was bij alles bang dat ik weer iets ongemerkt fout zou doen.
2: En die angst zorgt er dan weer voor dat fouten niet worden gemeld. Volgens de inspectie moet de cultuur in ziekenhuizen anders. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt vanwege de dood van een man van 38. Die werd gistermiddag dood aangetroffen in zijn appartement. De politie gaat uit van een misdrijf. De 3 Rotterdammers die nu vastzitten waren te zien op camerabeelden toen ze het appartementencomplex van het slachtoffer verlieten. De voorzitter van de regio-burgemeesters, Hubert Bruls, wil dat de politie overal in het land ingrijpt als boeren met trekkers de snelweg opgaan. Dat mag in de regel al niet, maar gemeenten bepalen nu zelf of er een uitzondering mogelijk is. En Bruls wil daar vanaf.
4: Als over een kilometer of 10 over verschillende gemeentegrenzen heen die acties plaatsvinden, ja, dat snap je wel, is voor de politie ondoenlijk als dan elke burgemeester met zijn eigen richtlijnen komt. Dus dat moet je niet alleen regionaal afstemmen, maar sommige punten. Bijvoorbeeld, hoe ga je om met die snelwegen? Dat moet je echt landelijk doen, want die strekken zich door het hele land uit natuurlijk.
2: Vorige week ging het mis bij een trekkersprotest op de A59. In de file die daarvan ontstond, ontstond een dodelijk ongeluk. Na de zonsverduistering van vorige week hebben oogartsen bij 18 mensen schade aan het netvlies geconstateerd. Het zijn 5 kinderen en 13 volwassenen. De meerderheid heeft milde klachten en ziet bijvoorbeeld vlekken. Meestal trekt dat binnen een paar weken of maanden weg. Maar of dat bij iedereen zo is, is nog niet te zeggen. Oogartsen blijven de patiënten daarom volgen. Het weer, er trekken buien over met onweer en soms veel regen. Daarom geldt in de noordelijke helft van het land code geel. Dus ook wat zon, ook morgen buien met ook weer kans op onweer. En het wordt dan een graad of 20.
1: Lieselot, dankjewel, tot zo weer. Helene Geest bij de ANWB. Ik zie hier 483 kilometer, maar dat klopt helemaal niet. Want daar zijn we afgelopen dagen achtergekomen.
5: Zijn jullie daar achter gekomen? Nou, ik heb 488 kilometer, dus er is wat bijgekomen.
1: Oh, oké, maar ik weet, waar komt deze telling vandaan?
6: Dat is een hele hippe nieuwe tool die gemaakt is met AI. En ik weet niet waar hij of zij de kilometers vandaan haalt.
1: Oké, okay, goed. Maar okay. Helene heeft echt een aantal. En dat is 488.
5: Ja, maar nu ververs ik en nu is het weer 470. Dus het fluctueert ook heel erg.
1: Nou,
5: dus,
1: ja.
5: Maar ja, dat het druk is, dat is in ieder geval wel één ding wat zeker is. Onder andere op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Want daar sta je een half uur in de file nu tussen knooppunt Hoflied en knooppunt Prins Klausplein. De linker rijstrook is daar dicht. Er is iemand onwel geworden. Verder staat er een auto met pech langs de A9 Amstelveen-Alkmaar op de vluchtstrook bij Akersloot. Vanaf knooppunt Velzen is de vertraging 25 minuten. Omdat de spitsstrook op de A50 dicht is, staat er ook file op de A12 daardoor. Van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Waterberg een half uur vertraging. En op die A50 zelf daardoor natuurlijk ook. Van Apeldoorn naar Arnhem tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg ook 20 minuten vertraging.
1: Helene, dankjewel. Tot zo weer.
7: Zometeen bij De Wild in de Middag.
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
9: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
10: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
11: Wat een goed plan.
10: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
11: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
10: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee.
12: Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
15: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
16: Fix die ruit voor je vakantie.
17: Opgelost, autotaalglas.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling... van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
18: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

0: 97. Meredith Brooks en Bish. Tegenwoordig mag geen dat B-woord niet meer zeggen, bitch.
1: Mag dat ook al niet meer?
0: Bish, zeg je.
1: Huh?
0: Ja. Leer nog dingen, Gijs.
1: Kijk, deze had ik nog niet mee.
2: Bish, ik wist ook niet dat het Bish geworden was, maar...
0: Ja, maar ik leer dat van... Ik heb natuurlijk jonge kinderen, dus van de tweede leg.
1: Oh.
0: En daar leer ik dit soort hippe dingen van.
1: En in Enten lopen we natuurlijk iets achter, dus over 15 jaar kunnen we waarschijnlijk dat daar niet meer zeggen.
2: Jullie zeggen waarschijnlijk nog niet eens bitch, misschien? Nee. Trut?
1: Trut, ja. Hola.
0: Frut.
2: Frut?
0: Frut.
1: Ja, boerinnetje.
0: Oh, je, echt, hè?
2: Oh, is dat echt een scheldwoord?
0: Maar dat zou die Meredith Brooks, een boerinnetje.
2: Je bent een trut.
0: Ja, je bent een trut.
1: Dat zou wel passen.
2: Wel leuk.
0: Oh. Ja, lekker. Zeg, Gijs.
1: Hallo, Ruud.
0: We hebben een vriendschappelijke verstandhouding als collega's. Jij gaat volgende week ga je vrijnemen, want dan ga je naar de Enterse dagen.
1: Nee, het duurt nog even hoor, dat duurt 2 weken nog.
0: Over 2 weken ga jij vrijnemen, dan ga je naar de Enterse dagen.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Je moet maar even meenemen. Wat zijn nou de Enterse dagen?
1: Nou, dat is een dorpsfeest dat zijn weerga niet kent. En dat is een understatement. Dat is 1 keer in de 4 jaar. En dan staat het hele dorp op zijn kop. Hebben we 1 groot overkoepelend thema. Dat is dit jaar feesten rond de wereld. En we hebben 70 kleine buurtverenigingen, straten of straten die gecombineerd zijn. En die hebben dan hun eigen feest. Dus als je door het dorp fietst, heb je 70 feesten... waar je een beetje vergelijkbaar met Limburgs carnaval doorheen fietst.
0: Ja, maar je zegt 70 landen, 70
1: feesten.
0: 70
1: op zijn kop. Hebben we 1 groot overkoepelend thema. Dat is dit jaar feesten rond de wereld. En we hebben 70 kleine buurtverenigingen, straten of straten die gecombineerd zijn. En die hebben dan hun eigen feest. Dus als je door het dorp fietst, heb je 70 feesten... waar je een beetje vergelijkbaar met Limburgs carnaval doorheen fietst.
0: Ja, maar je zegt 70 landen, 70
1: werelden. 70 feesten.
0: Maar 70 werelden, zeg je net.
1: Nou, niet

0: niet Entenaar. Is het een Entenaar eigenlijk?
1: Ja, het is een Entenaar, ja.
0: Mag je daar dan ook naartoe? Ben ik bijvoorbeeld ook welkom?
1: Zeker. Het is heel leuk om dan door het dorp te fietsen. Ja. Of op zaterdag is de grote optocht.
0: En als ik nou uit Eritrea kom, ben ik nou ook welkom?
1: Uit Eritrea bedoel je? Ja, in principe wel. Okay. Jawel, daar hebben we een apart vak voor.
0: Dat, oh, oké. Okay. Nee.
2: Maar ben jij BE'er?
1: BE'er?
2: Ja.
0: Bekende Entenaar. Beroemde Entenaar.
1: Dat weet ik niet hoor.
2: Nou, oh, dat is wel Gijs Siebold op de foto.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat Gijs vals bescheiden nu
2: ja,
0: doet.
2: Ja, denk ik ook. Weet ik wel zeker.
1: Ik mag het wel.
0: Ben jij een beetje nu tof aan het doen bij een nieuwe lover? Dat je zegt, nou, ik word even enter toe. En dat je dan dat je dan indruk gaat
2: dat
0: maken.
2: Dat je zo ja, een beetje wel. Zo over de straat loopt, ja, met brede armen. Brede van hier ben ik.
1: Ja. En dan hij kreeg een bandje.
0: Ja, en natuurlijk een handvol muntjes. Dat
2: je, ja, dan zeg je, kom maar, vrouwtje. Ja,
0: kom maar even met me mee, vrouwtje.
1: Kunnen jullie, we kennen jullie mij toch goed?
2: Kroks aan, alles. Ja. Oh, we krijgen jouw moeder weer op ons dak.
0: Ja, ja, jij nu, hè? Want ik ben
2: heel lief.
0: Het
2: is allemaal uit liefde.
0: Ik ben heel lief, ik ben deze uitzending heel lief voor Gijs. En eergisteren heeft de moeder van Gijs een beetje zitten klagen over mij. Dat ik te lullig was, maar...
1: Ze moeten je wel hebben vandaag.
0: Ja, nou, daar bedoelden ze mij mee. Ja, maar ik hou me al 2 dagen gedijs, dus het ligt nu aan jou.
2: Ja, maar ik zeg het helemaal niet negatief.
1: Nee, maar zo klinkt het wel.
2: Nee, maar dat is wat jullie erbij denken en van maken. Jullie.
0: Wat dan jullie?
1: Dus weer mannen tegen de vrouwen worden.
0: Nou, dus hier het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin de top 15 over 5.
2: Oh, het was zo schrikken op Schiphol Airport. Een vliegtuig moest afgelopen week een landing afbreken omdat er een hond over de landingsbaan liep. Maar gelukkig was de hond snel terug bij zijn baasje en kon het vliegtuig veilig landen.
1: Ja, maar er is waarschijnlijk een hele goede reden geweest waarom de hond de landingsbaan opging. Want waarschijnlijk probeerde hij zijn vliegtuig te zoeken, want wilde hij zelf ook graag op vakantie.
0: Oh.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: Ja, hoe herken je nou een vakantie voor dieren?
3: De top 5 over 5.
0: Hoe herken je een vakantie voor dieren? Dankjewel voor het meedenken, Walter.
3: Nummer 5.
0: 's Ochtends worden massaal honddoekjes gelegd.
4: Nummer 4.
2: Op nummer 4, hoe herken je een vakantie voor dieren? Gerard stuurt, het hotel heeft 5 zeesterren.
3: Nummer 3.
1: Fransje op 3, hoe herken je een vakantie voor dieren? Nou, ze gaan met z'n allen naar Mexico.
0: In Mexico.
1: Oh, nee, Mexico.
0: Mexico.
4: Nummer 2.
2: Op nummer 2. Hoe herken je een vakantie voor dieren? Wim stuurt. Het vliegtuig wordt bestuurd door een brokkenpiloot.
4: Nummer 1.
0: Mark, Doreen en nog een paar anderen. Dankjewel voor het meedenken. Hoe herken je een vakantie voor dieren? Het is dan natuurlijk altijd dolfijn.
1: Ja,
0: leuk. Dankjewel voor het meedenken. En,

0: Donderdag 20 augustus 2026. Mr. Know-it-all, dit is Teddy Swims. Liever gezegd, dit was Teddy Swims.
1: Nog
0: 123
1: dagen en dan is het kerst. Ruud, ja? Ga je nu ook een kerstplaatje draaien?
0: Ik vergis me, sorry.
1: Nog
0: 126
1: dagen en dan is het kerst. Ruud, ja? Ga je nu ook een kerstplaatje draaien?
0: 126 dagen. Nee.

0: Kerstcountdown. En tegelijk moet ik dan aan de top 2000 denken. En dan moet ik ook weer aan denken aan deze plaat denken. Paul Simon, You Can Call Me Al. Of die erin staat.
1: Staat erin. Maar het gaat niet zo goed met hem.
0: Oh?
1: Hij stond in 2001 bijvoorbeeld op 135.
0: Ja.
1: Afgelopen editie 1058.
0: Jeetje. Dat is schrikken, zeg.
2: Maar misschien nu wel weer wat hoger door ons.
0: Ja, dat we dat nu gezegd hebben, ja. Schiet er wel van.
1: Ja, dat is niet niks.
0: Maar dan moet hij weer gaan toeren, dan wordt hij weer lekker populair, toch?
2: Ah, is dat zo?
0: Over toeren gesproken, zijn er heel veel mensen over hun toeren.
1: Oh, mooi gezegd.
0: Over hun toerental. Want het is klaar in Zandvoort.
3: De Leeuw in de Middag! Fucking bizar! Yo, hey! Yo, ho! Yo, fucking hell, wat bizar! De Wild in de Middag, race nieuws!
0: Dames en heren. Het is de Wild in de Middag race nieuws met Guido van der Garde. Guido, wil je een applaus? Want het is een tijd geleden weer.
4: Ja, goedemiddag.
0: Dames en heren, Guido van der Garde.
4: Ja, dankjewel.
0: Je bent helemaal bruin natuurlijk, want je bent 3 maanden op vakantie geweest, denk ik.
4: Nou ja, wel 5,5 week.
0: Ja, lekker man. Zeg, gelijk van de regen in de drup. Want het is natuurlijk alleen maar verdrietig race nieuws vandaag. Hè. Nou ja, niet alleen maar, we hebben de mooi nieuws over Max Verstappen. Maar wel over het circuit, daar ben je al, hè?
4: Ja, ik ben toevallig net weer weggegaan. Dus staan we even buiten. Maar ik ben de hele dag wel geweest op het circuit. Ja, het is helaas verdrietig nieuws dat het natuurlijk de laatste editie is.
0: Is dat dan voor altijd?
4: Nou, ik zeg niet altijd. Ik bedoel, er is natuurlijk best wel wat gaande ook in het Midden-Oosten. En het zou zomaar kunnen, als dat een beetje daar gaande blijft, dat ze volgend jaar wel eens iemand extra nodig hebben om terug op de kalender te komen.
0: Ja.
4: Ja, en dan zal het misschien wel eens een keer Zandvoort kunnen zijn. Want het is natuurlijk wel een circuit wat geliefd is. Organisatorisch hebben ze supergoed voor elkaar. Dus ik zeg nooit.
0: Nee, wat ik al die tijd vergeet te vragen aan jou. Voor mensen die het niet weten, lijkt me stug, maar toch, hè. Jij als oud Formule 1-coureur, heb jij ooit Zandvoort gereden?
4: Ja, zeker. Maar goed, niet met Formule 1.
0: Nee, nee, niet met Formule 1 dus.
4: Ik ben begonnen zelfs in Zandvoort. Dus de eerste echte kwalificatie wat ik ooit in mijn leven gedaan heb met een raceauto, was in Zandvoort.
0: Oh, wauw.
4: En toen scoorde ik zelf nog pole position. Alleen, ik kon niet heel goed starten. Dus de eerste beste bocht lag ik 9e. Dus dat was mijn ervaring in Zandvoort de eerste keer.
1: Maar als het zo'n geliefd circuit is, Guido, wat je net zegt, organisatorisch goed, coureurs vinden het leuk, waarom stoppen ze er dan überhaupt?
4: Ja, omdat ze natuurlijk, weet je, ze worden natuurlijk niet geholpen door de overheid. Dat is natuurlijk één ding. Dus de eigenaren moeten best wel gewoon diep in de zak gaan om dit voor te gaan financieren. Nou, dat moet je uiteindelijk allemaal nog terug zien te krijgen.
0: Ja.
4: En dat is gewoon gebleken de afgelopen jaren dat best wel lastig en moeilijk is. Dit jaar is het natuurlijk wel uitverkocht en zullen ze best wel iets geld gaan verdienen. Maar het blijft natuurlijk altijd een risico. Ze wisten natuurlijk zelfs nog niet ook niet wat Max Verstappen zal gaan doen de aankomende jaren. Maar goed, nu met het nieuws van vandaag krapt ze misschien wel achter hun oren van shit, hadden we misschien nog niet bij moeten tekenen.
0: Okay. Oh, wauw.
2: Maar er komt wel een sprintrace, toch, voor het eerst in Zandvoort?
4: Ja, dat is dit weekend.
0: Wat
4: dus,
0: is dat?
4: Dat is gewoon een sprintconcept. Dus morgen heb je 1 vrije training en dan een sprintkwalificatie. En dan heb je zaterdag nog een sprintrace.
0: Maar met de auto 100... of gaan ze lopen?
4: Ja. Nee, het is niet de hardloopwedstrijd.
0: Oh, wat is dat dan?
4: Nee. Het is een sprintrace weekend. Dus dan heb je eigenlijk gewoon twee races op 1 weekend.
0: Oké, zeg maar, dan stopt Zandvoort, maar mensen die dan merchandise hebben niet weggooien. Dus, want het kan zomaar volgens, als je nu zegt, nou, het is onrustig in de wereld, het kan zomaar ergens weer stoppen. Kunnen ze dan alleen naar Zandvoort uitwijken of hebben ze nog meer van die braakliggende terreinen of van die soort Zandvoorden die niet gebruikt worden?
4: Ja, tuurlijk. Kijk, je hebt natuurlijk in Europa heel veel circuits. Het ziet eruit dat we dit jaar natuurlijk ook naar Portimao waarschijnlijk terug gaan, naar Portugal. Nou ja, stel als dat volgend jaar weer gaande is en ze kunnen niet in het Midden-Oosten racen, ja, dan moet je natuurlijk ook naar andere alternatieven kijken. En dan kom je al snel uit naar Zandvoort. Dus ja, weet je, of dit echt de allerlaatste keer is, durf ik je niet te zeggen. Het blijft in ieder geval een optie voor volgend jaar om misschien nog een keer terug te komen.
0: Ja. Wie heeft de aanstaande zondag de grootste kans om te winnen? Weet je dat al?
4: Nou ja, ik denk best wel wat mensen. Er gebeurt natuurlijk heel veel. Met de nieuwe regelgeving van dit jaar is het natuurlijk echt wel spannend te worden. Het ligt ook net een beetje aan wie nieuwe updates mee heeft genomen. Maar ja, Ferrari blijft sterk. Max is natuurlijk super sterk op dit circuit. Dus als je het vraagt nu aan mij, denk ik dat Max de grote kans maakt samen met Lewis Hamilton.
0: Zeg, ik heb de WK toevallig links-rechts meegekregen. En dan zie ik die persconferenties daarna. En dan zie ik die voetballers altijd met een colaatje staan. Maar bij Max, die zit natuurlijk bij Red Bull. Ik heb hem tijdens een persconferentie nooit met een blikje Red Bull gezien. Hoe zit dat?
4: Jawel, man. In een zeker. Ja, met persmomenten heeft hij eigenlijk best wel veel Red Bull. Kijk, en die gasten, die voetballers, die zitten daar gewoon met een blikje en er zit waarschijnlijk water in. Maar bij Max zit er gewoon echt Red Bull in. Dat is echt ongelooflijk. Ik vroeg hem wel. Ik zeg, gozer, hoe doe je dat? Ja, het is gewoon Red Bull. Ik zeg, nou, dat meen je niet. Weet je hoe slecht dat is? Ja, ja, maak jij zo lekker.
2: Oh, ja, wel een goede ambassadeur dan.
4: Hij
0: heeft vandaag bijgetekend. Is het nou voor jullie allemaal nieuws? Of dat, ja, dat wisten we natuurlijk allemaal al lang, of niet?
4: Nou ja, goed. Voor sommigen was het echt maar groot nieuws. En voor sommigen wist het al eventjes.
0: Ja, precies.
4: Laat het daarbij houden. Ja. Politiek correct.
0: Ja, maar is het voor de wereld belangrijk nieuws dat hij daar blijft?
4: Nou ja, wel belangrijk nieuws. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk bijgetekend. En hij heeft natuurlijk ook een beetje om zich heen gekeken. Hè. Wat zijn de opties, wat zijn de mogelijkheden? En waar ligt mijn hart en waar heb ik de beste optie voor de aankomende jaren? En uiteindelijk is dat gewoon Red Bull geworden en gebleven. En ik denk voor hem een hele goede keuze. Ik bedoel, het team heeft hem ooit de kans gegeven om Formule 1 te gaan rijden. En vervolgens, toen hij overstapte van het zussenteam naar het hoofdteam, won hij gelijk zijn eerste race, 4 kampioenschappen gewonnen. Dus ja, hij is daar heel erg trouw aan. En ik weet zeker dat hij ook zometeen gewoon goede mensen naar zich toe kan krijgen. En het team weer kan helpen naar nog meer titels.
0: Guido, stel je voor, jij bent nu ineens een stuk jonger en jij zou nu gaan racen. Voor welk team zou je dan uit willen komen?
4: Uit willen komen of uit kunnen komen?
0: Ja, uit willen komen. Voor wie zijn nu welke stal zou je willen zitten?
4: Goede vraag. Nee, ja, kijk, uiteindelijk is het een jongensdroom voor iedereen binnen de Formule 1 voor Ferrari uit te kunnen komen. Dus als ik nu zo'n keuze zou hebben, dan zou ik zo'n Ferrari kiezen.
0: Oké, dus dan gewoon. En waar moet je dan mee in beeld? Met wat zo'n blikje? Dat maakt niet uit.
4: Ik heb geen idee. Maar waarschijnlijk door iemand die zij gesponsord wordt.
0: Ja, precies.
4: En dat maakt het niet uit. Ik zal het opdrinken.
0: Guido van der Garde, dankjewel. En veel plezier aanstaande zondag.
4: Dankjewel.
0: Hoi. NMBO Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: middagshow.
1: Het Radio 2 weerbericht. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het is ongeveer 21 graden. Vanavond ook buien en vannacht in het binnenland droog. Rond de 13 graden dan.
2: Helene Geest, is het of valt het eigenlijk wel mee?
3: Nee, het valt eigenlijk helemaal niet mee. Het is hartstikke druk. 550 kilometer file nu. En dat is te wijten aan slecht weer. Het is donderdag en er zijn heel veel mensen weer terug van vakantie. Daardoor onder andere veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Je staat daar een half uur in de file. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Prins Klausplein 3 kwartier oponthoud. Was even een rijstrook dicht, maar die is inmiddels weer vrij. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar is nog wel een rijstrook dicht bij knooppunt Kooimeer en dat kost je 25 minuten. En veel vertraging ook op de A12 Utrecht-Arnhem tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Er zijn nu ruim 20 minuten in de file en dat heeft te maken met de gesloten spitsstrook op de A50.
4: Dankjewel, tot zo weer.
2: NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Lieselot Thomas. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. De brandweer in de Belgische Ardennen heeft de brand in de Hoge Venen grotendeels onder controle. Alleen aan de oostkant zijn brandweerlieden nog bezig het vuur te bestrijden. Aan de westkant is dat al gelukt. Voor de zekerheid blijven de blushelikopters en vliegtuigen uit andere Europese landen tot zondag in België. Tijdens de hittegolf van juni gingen 15% meer mensen naar de spoedposten van huisartsen, maar hun klachten bleken lang niet altijd door de hitte te komen. Het waren 85-plussers, maar ook vooral veel kinderen. Onderzoekers denken dat ouders zich tijdens de hittegolf extra zorgen maakten als hun kind koorts had. En Telcel komt terug. Veel mensen hebben er wel eens wat gekocht. Eerder dit jaar ging het moederbedrijf failliet en verdween het van tv. En dat was het einde van allerlei revolutionaire spullen, zoals lounge-stoelen, fitnessapparaten en bakspullen.
6: Iedereen houdt van heerlijke gepofte aardappels. Maar niemand houdt van het werk. Dit is een ongelooflijk televisieaanbod. Het geheim is de 10-in-1 Smart Steam technologie. Nu voor een historische lage prijs.
5: Ja, inmiddels heeft Telcel een nieuwe eigenaar. En die wil het dus weer gaan uitzenden op commerciële zenders.
2: Wel lach hoor. Ik weet het van vroeger, zat ik dan s'avonds te kijken.
7: Heb je wel eens wat gekocht?
2: Kook nu deze frituurpan. En, ja. En dan moet je dan kijken naar de kleurcode behorend bij uw land. En dan moet je bellen en dan krijg je dat opgestuurd.
7: De George Foreman grill en zo.
1: Ja, heb jij ooit wat besteld daar, Ruud?
2: Ja,
1: home trainer. Echt waar?
2: Ja.
7: Oh, zo'n buikspierrolletje. Ja. Ja.
5: Iedereen heeft die buikspier. Dat denk ik wel, hoor.
2: Ik moet hem nog steeds in elkaar zetten. Dus, en was maar grap.
8: Er is maar één.
2: Zometeen, dames en heren, USA Today. Vet.
8: Radio 2.
9: NPO Radio 2.
10: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Ik had het wel geweten hoor, ik had hier gewoon poëzie van gemaakt. 1980, Lil, You're Loving Me van ABBA. Ook nog Camila Cabello en Ed Sheeran en bam, bam, bam, bam, bam. Over bam gesproken, we gaan contact maken met Amerika.
1: I was saved by God to make America great again.
2: USA Today.
0: Michiel Vos.
3: Kut.
0: Is het lekker weer trouwens, Beerly?
3: Het is een beetje klammig.
0: Oh ja, het is wel warm?
3: Klammig. Ja, het is wel warm, maar het gaat breken. Het gaat stormen.
0: Oh ja, gaat het krijgen storm?
3: Ja, het gaat breken.
0: Okay.
4: Hebben jullie dan ook code orange?
3: Nee, we hebben dan flood warnings meteen. Dat is belachelijk. Dus dan gaat het regenen en opeens... Het is net als Calcutta of Bombay. Meteen loopt alles onder.
0: Nou, ik 100 jaar geleden was ik een keer bij Michiel. En toen had het gesneeuwd.
3: Ja, daar gaat het.
0: Serieus, de hele stad was gewoon helemaal dicht. Gewoon, er gebeurt dan niks meer.
4: Jeetje, nee, wat woon jij in extreme omstandigheden, Michiel?
3: Extreem, Bentina, nou, je wilt het niet
0: ik
3: weten.
0: Ik moet eerlijk zeggen, er lag wel 15 centimeter. Maar de hele stad lag plat. Echt maar echt helemaal geen land meer mee te bezijden, letterlijk.
3: In Nederland gaan we dan tenminste 11 steden. Maar hier gaan we gewoon inderdaad wachten totdat de sneeuwploegen door de straten razen.
0: Ja,
3: inderdaad. Precies.
0: Zeg, Michiel, Amerika...
3: Ik heb een vraag aan jou, Ruud.
0: Sorry. Ja, sorry.
3: Als jij, laten we zeggen, jouw welgevallige boodschappen krijgt van luisteraars... die zeggen, hey Ruud, fantastische show. Laat jij die dan uitprinten door iemand, een medewerker... zodat je die op papier kan lezen?
0: Is het een serieuze grap?
3: Ja, is het een serieuze grap? Nee, het gaat richting Trump. Don't worry, gaat richting Trump.
0: Nee, natuurlijk. Dat is toch wel papierverspilling?
3: Maar stel dat jij de premier van Nederland bent morgen. Rob Jetten treedt af, jij wordt premier van Nederland. Jouw boodschappen aan jou worden dan uitgeprint. Hier, meneer Ruud, premier-minister Ruud. Hier zijn de boodschappen van vandaag.
0: Nee, daar kun je allemaal printscreens van maken en dat even doorsturen.
3: Ja, ja, nee, doorsturen. Maar je kan het ook laten uitprinten. En dat heeft onze president. Die heeft een vrouw die uitsluitend print boodschappen voor hem bedoeld op papier, zodat hij het op papier kan lezen. Ook boodschappen van buiten, van bewonderaars, van mensen die zeggen: halleluja, wat fantastisch dat je president bent.
0: Ik snap wel dat zij niet die milieuakkoorden hebben willen tekenen. Dus...
3: Juist. Ja, nee, inderdaad. Nee, dat klopt natuurlijk. Jette wel, want Jette doet dat niet. Maar wij doen dat dus wel in Amerika.
4: Dan is het alleen maar positief.
3: Ja, we hebben het nu over Natalie Harp. A.K.A. also known as the human printer. De menselijke printer. Dat is de vrouw, de rechterhand van Trump. Die wordt dus de menselijke printer genoemd. Want die print alles uit wat aan positieve boodschappen online bij hem binnenkomt. Op zijn kanalen.
0: Is zijn PA?
3: Ja. Zij is PA. Ja, zij is hoofd PA, zou ik maar zeggen. Ja, zij is PA plus.
4: Ze denken nu toch wel dat er meer aan de hand is, toch? Dat ze meer is dan PA.
3: Juist. Ja, ze is meer dan PA. Ja, ja, Bettina heeft het... Ja, ja. Maar hoe zouden we dat mooi omschrijven? Voor de radio
0: doe ze het met die wortel?
4: Extreme.
3: Ja. Met wortel? Met de wortel. Ja, met de 80-jarige wortel.
0: Echt waar? Ja.
3: Nou, dat weten we dus niet. Maar daar wordt over gespeculeerd sinds een senator uit Georgia, ene John Ossoff, daar een opmerking over heeft gemaakt afgelopen week. Die heeft gezegd, luister, die twee, Donald Trump en Natalie Harp, dat is haar naam, die vliegen gratis op kosten van de belastingbetaler vliegend paleis dat ze hebben cadeau gekregen van de emir van Qatar. Weet je nog wel, dat vliegtuig dat is gegeven van een 500 miljoen aan de president. Daar vliegen zij mee rond de wereld op kosten van onze belastingcenten. En, wink wink, Bettina, daar is nog wel wat meer aan de hand. Dat is een friend with benefits. Dat is een human printer with benefits.
4: Maar
3: daar zit nog wat meer aan.
4: Hoe oud is de human printer dan?
3: Die is 35. Dus Ruud kan nu wat printergrapjes maken. Nou, ik laat mijn print wel achter op jouw papier.
0: Wacht even. Die man is 580 en zijn vriendin is 35?
3: Zijn vriendin is 35 en zijn vrouw is... Ruud, jij zit ook volledig in de verkeerde vijver. Je moet gewoon veel jonger nog.
0: Waar is Melania?
3: Dat is dus de parlor game in Amerika. Iedereen vraagt zich af, waar is Melania? Die is er toch ook nog? Daar is hij mee getrouwd. Ja,
0: die is ook dus eigenlijk nooit. Die zit er nog steeds in het printerhok misschien.
3: Wat bedoel je dan met printen?
4: Fax.
3: Dus er wordt veel geprint in het Witte Huis en om het Witte Huis. Maar ook in Palm Beach, waar Melania waarschijnlijk is. Maar Melania is inderdaad al wekenlang niet gezien in het openbaar. En ze heeft zelf ooit te kennen gegeven dat ze niet in dezelfde ruimte wil zijn als die human printer, Natalie Harp, ook bij de president is. En die is bij de president zo'n beetje 24-7, denken we inmiddels.
0: Maar denk je dat hij zo'n geile beer is? Trump?
3: Dat hij zijn printer... Kunnen we daar een printgrapje van maken?
0: Ja, dat zij de nieuwe dat Monica printer Lewinsky wordt.
3: Ja, de Monica Lewinsky, wat een bruggetje. Ja, nou, dat zou... Ja, dat weten we dus niet. Daar wordt over gespeculeerd door de Democraten. Die zitten een beetje het vuurtje op te stoken. Republikeinen zijn daar heel boos over. Die zeggen, ja, Democraten zijn opeens vrouwonvriendelijk. Die maken seksuele grappen over die Natalie Harp. Dat is gewoon een assistente. Ze is hoogblond. Ze wordt in de New York Times werd ze een blonde gijzer van positiviteit genoemd.
4: Oh, joh.
3: Rondom de president. Ja,
4: maar
3: het gaat wel ver.
4: Het is ook wel fijn voor zijn imago. Want het is gewoon een man van 80. Over Biden hadden ze dit soort dingen niet gezegd waarschijnlijk.
3: Heel goed. Bettina bedient de rechtse luisteraar heel goed. Ja, Biden, die kon het helemaal niet printen. Die kon al lang niet meer printen.
0: Ja, die wist wel printen was.
3: Juist. Nee, dat is waar. De man kan tenminste nog een printer aan, zoiets. Nee, dat is waar. Maar, deze man is bij zinnen.
0: Denk je dat er Amerikaanse vrouwen zijn die zo'n wortel aantrekkelijk vinden?
3: Ik denk dat deze man zo machtig is en zo rijk en dat zo uitstraalt dat genoeg vrouwen, al dan niet golddigger, zeggen...
0: Ja.
3: Ja hoor, maakt mij niet uit.
0: Ja. Denk jij persoonlijk dat het roddel, achterklap is, speculatie? Wat denk je?
3: Ik heb geen idee.
0: Er
3: is meer aan de hand dan een printje.
0: Ja, toch?
3: Ja, dit is niet zwart op wit. Dit is een kleurenprintje.
4: Oeh.
0: Is dit Monica Leprinsky? Dat is grappig, Gijs.
3: Monica Leprinsky. Ja, goed. Ja, ik vind het matig voor jou doen. Ik had beter verwacht van je. Maar goed.
0: Gijs.
3: Ja, Gijs zegt Leprinsky.
5: Okay. Ik had hem weer van Daniel in de NPO Luisterapp. Moet gezegd worden.
0: Ja. Leprinsky.
3: Nou, Daniel refereert aan het feit dat Bill Clinton vandaag 80 is.
0: Ja.
3: Vandaag 80. En dat was natuurlijk 1998. Weet
0: en nu
3: nog
0: moet
3: wel,
0: je zeggen, van
3: lang.
0: Bill Clinton.
3: Van Bill Clinton. Ja, zo.
0: Goed, zullen we afronden?
3: Dan krijgen we een laugh track.
0: Heel even nog iets heel belangrijks. Trump.
3: Iran.
0: Oh ja, Iran.
3: Pardon. Iran. Derde Wereldoorlog.
0: Ja. Nee, ik wil even van je weten. Want ze praten niet meer met elkaar. Trump heeft op een gegeven moment vorige week gezegd... Ja, die staat van Hormuz, dat wordt gewoon Amerikaans grondgebied. En het was een ander land, ging stijgen. Oh, dan gaan jullie ook bombarderen.
3: Dus
0: hoe staat het er nu voor eigenlijk?
3: Ja, hij zegt nu tegenwoordig in een laatste Truth Social... dat alle landen die samenwerken met Iran of Iran steun geven... Die zullen erom komen. Weet je, want die gaan we dan ook bombarderen. Maar die gaan we ook bedreigen.
0: Maar nu heeft Iran gezegd: we gaan een enorme oorlog tegemoet. En we vertrouwen onszelf daarin. En toen dacht ik: dat vind ik eng. Want er zijn natuurlijk. Amerika is gek, maar dat land is ook gek.
3: Ja, natuurlijk. Nee, ze zijn beide gek. En we weten niet eens of ze aan het praten zijn. Jij zegt, ze zijn niet meer aan het praten. Dat is als je Trump gelooft. Maar als je bijvoorbeeld Jared Kushner, om in de familie te blijven, de schoonzoon van gelooft, die zegt: nee hoor, we zijn aan het praten. De gesprekken gaan eigenlijk best goed. Dus, maar inderdaad, nee, het is natuurlijk heel gek. En Trump is er nog steeds niet uit na, wat zijn we, 5-6 maanden. Eigenlijk wordt hij de hele tijd een loer gedraaid door Iran. En dat kan hij niet uitstaan.
0: Giel.
3: Juist.
0: Terug
3: ik zal afsluiten.
0: Van mijn printer naar jouw printer.
3: Je komt er nooit meer vanaf. Michiel Vos voor Radio 2, De Wild in de Middag. Vanuit New York voor Ruud de Wild.
2: NPO Radio 2.

0: Op de radio hoorde je Somber en My Body Isn't Ready. Heb je dat ook? Dat is een beetje stichtelijke muziek bijna. Dus,
1: ik vind hem echt goed hoor.
0: Niet normaal, hè? Echt.
1: Ja.
0: Hij staat...
1: Hij is hartstikke jong, hè?
0: Hij staat op...
2: Lowlands, op Lowlands dit weekend.
1: Ja.
0: En daar ben ik bij.
2: Echt?
0: Ja.
1: Vet. Ben je er wel bij Somber?
0: Ik ga naar Lowlands, dus...
1: Ga je zaterdag naar Somber en ook naar Tyler, the Creator?
0: Ik heb een dagkaart voor vrijdag. Want ik moet morgen een podcast daar doen. Met Willem van de Opposites. En dan blijf ik gewoon, want ze kunnen me toch niet meer vinden.
2: Oh, dat
1: je gaat gewoon ergens achter
0: gewoon
1: de
0: iemand in de tent.
1: Ja, doe. Ja.
2: Maar even een tweede shirtje meenemen, hè? Dan herkennen ze je niet.
0: Oh ja, slim van jou. Of we doen binnenste buiten, andere kleur.
2: Ja, en petje op.
0: Petje op. Dames en heren, zometeen op deze radiosender Emily Claire de Wild. Dochter van Harry.
3: Hi.
0: Harry's dochter. Harry's wat ga je doen?
3: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar... als jij bijvoorbeeld, Ruud, diegene bent... die de chocolade Sinterklaas kapot knijpt in de supermarkt.
1: Huh?
0: Hij kent mij. Nee, dat zou ik nooit, dat soort dingen zou ik nooit doen.
1: Dan ben je wel echt heel slecht.
3: We hebben wel gehad, hoor, iemand die het zei in dit programma.
0: Ja?
3: Nou, er was ook heel veel boze reacties.
0: Is dat dan iemand die tegen het instituut Sinterklaas is?
3: Nee, helemaal. Want het gebeurde ook bij paashazen. Het gebeurde ook bij...
1: Misschien gewoon een dwangdingetje. Van, oh, ik moet het doen, ik kan mezelf niet helpen.
3: Ze wist ook van, ik moet dit niet doen. Maar
0: ik heb alleen met kinderen, kleine kinderen. Dat ook. Maar goed.
3: Zo'n tocht van allemaal huilende kinderen als jij lacht.
0: Ja, ik heb wel in de HEMA, dat doe ik nog steeds. Ga ik de wekkers allemaal op de ene tijd zetten.
1: Ja, echt?
2: De kopwekkers.
3: Kinderachtig.
0: Ja, het is heel kinderachtig. En dan ga ik zo kijken.
1: Kost toch hartstikke veel tijd.
0: Ja, dat vind ik toch leuk. En ik doe het nog steeds in Amstelveen. Heb ik het laatst gedaan. Echt leuk.
3: Dirk die gaat soms in de supermarkt, wat hij nog wel eens deed. Dan ging hij gewoon op zaalvolume zeggen... mag papa bier van mama?
0: Oh ja. Wow.
3: Heel hard dat in. Iedereen keek dan ook naar mij. Oh, dat gewoon echt door de grond zakken.
0: Ik hou ervan. En wie ga je bellen?
3: Nou, we hebben het over trouwcadeau-etiketten. Trouwseizoen komt eraan. Iedereen trouwt in september tegenwoordig. Wat geef je een bruidspaar? En hoeveel geld is nou normaal per persoon of niet? En
0: wat een goeie. Oh, dat wil ik wel weten, ja. Goed, en dan de eerste plaats. Zijn we allemaal scherp, jongens?
1: Ja. Madonna, time goes by. Ja, hoe heet het ook alweer? Hang up!
3: Ja!
0: Normaal, joh.
3: Goed daar.
1: Sorry hoor.
0: Wat krijg je een muzikale tier?
2: Er stond een soort vuur uit haar ogen.
1: Ja, dat was Madonna. Dat doet Madonna met mij.
0: Zometeen veel plezier met Emily de Wild. Wij zijn er maandag weer.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle

0: meer dan 20 verfzaken.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: 1 over 6, goeie avond. Je bent bij NPO Radio 2, NOS Journaal. Krijg je van Lieselot. Thomasse, Lieselot, goedenavond.
9: Goedenavond. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk zou in oktober dichtgaan, maar er zijn niet genoeg alternatieve opvangplekken. Dus is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marre, waar Balken onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft van kracht. Een half jaar geleden ging de maatregel in. Er was toen veel overlast van drugsdealers en groepen die zich intimiderend gedroegen. Sinds februari kan er worden ingegrepen bij groepen groter dan 3 personen. En dat werkt, zegt de burgemeester van Almere.
10: Grote groepen mensen zijn nog steeds van harte welkom in het stadscentrum. Centrum van Almere. Alleen groepen die overlast veroorzaken, dan wel voornemens zijn dat te gaan doen. Daar hebben we een maatregel voor bedacht die zegt: politie mag aanspreken, mag eventueel aanhouden. En dat moet het veiligheidsgevoel van iedereen in Almere goed houden.
9: Het samenscholingsverbod in Almere geldt nog zeker tot augustus volgend jaar. In Oekraïne hebben 2 anticorruptiebureaus invallen gedaan bij hoge functionarissen. Die worden verdacht van witwassen, het op illegale wijze in bezit komen van bedrijven en vastgoed, het vervalsen van officiële documenten en machtsmisbruik. Onder andere de plaatsvervangend stafchef van president Zelensky is aangeklaagd. Hij heeft haar gisteren ontslagen. Op het Noordereiland in Rotterdam wordt de laatste hand gelegd aan een enorme vlecht van scheepstouw. Het hele gevaarte wordt ongeveer 34 meter lang en komt aan de 100 jaar oude Willemsbrug te hangen. Kunstenaar Tamira Meesters kreeg hulp van tientallen buren bij het draaien, vlechten en afbinden.
11: Ik heb een berekening gedaan. Ik heb eerst een proefvlecht gemaakt van 10 meter. En daaruit heb ik kunnen afleiden hoeveel het gewicht ongeveer zal zijn. Nou, het wordt wel 1000 kilo.
12: Er zijn ook heel veel eilandbewoners die mee hebben geholpen. Dus het wordt echt een deel van een gemeente. En nou ja, ik vind dat mooi.
9: Het werk is tot eind dit jaar te zien bij de Willemsbrug. Het weer, soms zon, maar er trekken ook buien over met onweer en soms veel regen. Ook morgen buien met ook weer kans op onweer. En het wordt dan een graad of 20.
8: Dankjewel, Lieselot. Dan de files bij de ANWB is Helene de Geest. Hi, Helene.
13: Hallo. Ja, het zijn er veel vanmiddag. We hadden een hele drukke spits en er is nu nog ongeveer 300 kilometer van over. Op de A2 nog veel vertraging van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel zijn nog 20 minuten in de file. Ook de andere kant op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten vertraging. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot sta je ook nog ruim een kwartier in de file door slecht wegdek. En op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam West en Zeeburg op de Ring Noord is dat ook 20 minuten vertraging.
8: Dankjewel. Zometeen het oorbel ook wat. We beginnen met Madonna. Hang up, komt eraan, tot zo.
14: Ster.
0: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
14: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
15: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
16: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Robert van Hemert en Justin de Wild. Samantha Steenwijk en Rutger van Barneveld. En Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 20:30 bij Aprotros op NPO 1.
17: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
18: Ja, stop. Dit stuk.
19: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
20: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
21: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.

0: Madonna en Hang Up. Een hele goede avond.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Ik krijg meteen allemaal foto's binnen van mensen die even buien die overwaaien laten zien. Ja, wel een levendig weertje was het vandaag. Is het vandaag eigenlijk. Vivaldi die zou er waarschijnlijk wel een meesterwerk over kunnen schrijven. En dat betekent dat we ook bijna naar september gaan. Dat betekent ook dat het bruiloftseizoen er weer aankomt. Maar hoe heurt het eigenlijk? Wat geef je cadeau op een bruiloft? En als je bijvoorbeeld een envelopje geeft, hoeveel geld doe je er dan in? En gaat dat dan per huishouden of per persoon? Wat zijn de trouwcadeau-etiketten? Hoor je allemaal zometeen. Vandaag ook, want het is donderdag, hoor je weer de rubriek waarbij niks te gek is en je misschien al een beetje gruwelt of je juist gesteund voelt omdat je weet, ik ben niet alleen met mijn bijzondere ding. Dan heb ik het over, ik durf het bijna niet te zeggen, maar bijvoorbeeld schoffel en snoer jij 's nachts de tuintjes van de buren, zodat de straat er overdag ontzettend naar je zin uitziet. Of check jij bij iedere film of er een onderwaterscène in zit, omdat je het letterlijk benauwd krijgt als je een onderwaterscène ziet. Laatste keer dat je de Titanic zag, moest je aan de beademing. Nou, dan mag je me heel erg graag bellen 0800-1122 of een appje sturen met de NPO Luisterapp. Ik ben heel benieuwd waar je mee komt. Eerst hele fijne muziek. Zometeen Sam Fender en Olivia Dean en hun absolute meesterhit Rain Me In. Maar eerst deze gouden ouwe.

Olivia Dean, samen met Sam Fender. En Remy en Angelina, die app mij bijna september. Dat betekent ook dat de top 2000 al bijna is. Nou, 127 dagen app ze erbij. Ja, zou deze erin komen? Sam Fender en Olivia Dean. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat hij in de top 2000 komt. Ook al een hele goede artiest. Jet Rebel. Ik ben heel blij dat hij weer allemaal vette nieuwe muziek maakt. En daardoor moest ik ook weer even denken aan zijn begintijden. Aan die muzikale schreeuw en die huilende gitaren die hij doet. Het was echt Hollandse glamrock, internationaal goed. Gewoon echt een topartiest. En ik weet nog wat, het was 2014. En Jet Rebel die kwam toen echt met een absolute beuker van een plaat. Die zo supergoed in elkaar zit. En hij heeft gelijk. It is no fun when the girls aren't dancing.

Ace of Base. Ik krijg een appje van Pieter, zegt: Hi Emily, wil je John Mayer met New Light draaien? Pak ik mijn gitaar erbij om mee te spelen, want ik heb net een nieuwe. En dan is John Mayer altijd zo fijn om mee te spelen. Ja, het is natuurlijk een legendarische gitarist. Ik snap het helemaal, Pieter. We moedigen je aan vanaf hier.

0: kan het niet kwijt, hè? Al die liefde die hij heeft voor die ene vrouw. John Mayer en New Light. Het is bijna 6:30. De NOS Headlines krijg je van Lieselot.
1: Boerenorganisaties zeggen dat ze bij protesten met hun trekkers op de snelweg blijven rijden. Dat is verboden, maar volgens de boeren is het soms de veiligste optie. Het OM zei dat mensen je toch doen worden vervolgd. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd bij een booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone met explosieven uit Rusland. Na de zonsverduistering van vorige week hebben oogartsen bij 5 kinderen en 13 volwassenen schade aan het netvlies geconstateerd. Meerderheid heeft milde klachten en ziet bijvoorbeeld vlekken. En veel sport vanavond. De Nederlandse hockeymannen spelen nu hun laatste groepswedstrijd tegen Japan. En er wordt gevoetbald in de play-offs voor de Conference League. Ajax speelt tegen het Zwitserse Sion. En dat kan alle kanten op, zegt sportcommentator Suze van Kleef.
2: Ajax heeft natuurlijk een vreselijk slechte vorige wedstrijd in Europa in de benen. Speelde vorige week met 2-2 gelijk tegen het eerste Shelburne. Dat er verder niet heel erg veel van kon. Nou ja, Sion is ook geen enorme hoogvlieger, maar wil wel voetballen. Is wel een iets betere ploegen dan de Ieren. Heeft het meeste balbezit ook van de Zwitserse competitie tot nu toe. Maar ik denk dat het ook wel mogelijk is dat de ploeg tegen Ajax wat behoudender gaat spelen. Want zij krijgen ook in de eerste fase van dit seizoen te makkelijk doelpunten tegen.
1: Die wedstrijd begint om 8:15. Een kwartier eerder treft FC Twente Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, er trekken nog altijd buien over. Vannacht zijn die er vooral in de kustgebieden. Morgen overal buien met kans op onweer. En het wordt dan 20 graden.
0: Dankjewel. Een vaas, nieuw bestek of een eenvoudige kaart met een envelop. Wat moet je een bruidspaar geven op hun speciale?

0: 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Feels Part 2 van Somjeu. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Somjeu optreden.

0: milieu. 2 september treden ze live op bij NPO Radio 2... bij de Wensweek voor KWF in Doorn. Kom langs, je hoeft je niet aan te melden. Voor al die optredens hoef je je niet aan te melden. Ga even naar radio2.nl voor meer informatie. Ja, het is weer volop trouwseizoen. Dat betekent dat je bankrekening kan gaan huilen van angst... terwijl je ook nog probeert uit te vogelen... of een envelop met geld nog sociaal geaccepteerd is of niet. Wat zijn eigenlijk die trouwetikettes? Anouk Bik is redacteur bij theperfectwedding.nl. Goedenavond, Anouk. Hallo.
1: Hi, goedenavond.
0: Wat is nou normaal om te geven bij een bruiloft in Nederland? Hè? Laat ik het zo zeggen.
1: Ja, nou ja, er is eigenlijk nooit echt een officieel bedrag dat je natuurlijk moet geven. Maar als richtlijn kun je grofweg een beetje denken aan 50 tot 150 euro per persoon. Maar hoeveel je geeft hangt vooral af van je band met het bruidspaar. Of je dag- of avondgast bent. En natuurlijk ook wat je zelf kunt missen, zeggen wij eigenlijk altijd.
0: Ja, ja, want dat is ook nog een ding. Je betekent veel voor iemand en je wil heel veel geven. Maar ja, misschien zijn er ook heel veel mensen die zich schamen dat ze eigenlijk niks kwijt kunnen. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, dat kan natuurlijk altijd voorkomen. En daarom zeggen we ook altijd, ja, kijk vooral ook hè, wat je zelf kunt missen. En het hoeft natuurlijk ook nooit geld te zijn. Hè. Het kan ook op een andere manier. Je kan ook op een andere manier iets geven.
0: Oké, en heb je daar een voorbeeld van?
1: Wat we natuurlijk bij de Perfect Wedding veel zien... is dat mensen via onze website een cadeaulijst maken. En daarop kan je een fysieke cadeau zetten. Dus denk aan, vroeger zag je veel... de huishoudelijke dingetjes. Maar tegenwoordig zien we ook veel dat mensen graag herinneringen willen krijgen. Wat ze als getrouwd koppel nog zouden willen doen. Of wat ze bijvoorbeeld op een huwelijksreis willen gaan doen. Dus dat kan je dan via een soort van voucher kan je dat ook geven. En dan geef je eigenlijk nog steeds geld. Maar dan geef je eigenlijk een bijdrage aan een leuke herinnering. Dus
0: een doel,
1: dat vinden wij altijd echt een mooie manier om op die manier iets te geven.
0: Oh ja, dat is ook wel leuk inderdaad. Want inderdaad, ik vind het wel ook een beetje bijna Amerikaansig klinken. Hè? Een zogeheten registry is dat, denk ik. Dat je kun je ook naar een warenhuis en dan ligt er één klaar. Ik weet niet, gebeurt dat in Nederland ook? Op die manier?
1: Niet echt op die manier. Nee, meestal zien we echt wel het bekende envelopje op de trouwkaart staan. Of dus een cadeaulijst. Sommige bruidsparen zetten ook niks op de trouwkaart. En vinden het ook eigenlijk je aanwezigheid al heel... een heel mooi iets. Dus dat gebeurt eigenlijk niet zo heel veel.
0: Wat vind jij ervan? Nou, jij weet die etiketten. Mensen geven dan een uitnodiging en die zeggen... we willen geen cadeau, want we vinden inderdaad... wat jij zegt, je aanwezigheid belangrijk.
1: Ja.
0: Ben je dan toch een loser als je inderdaad niks geeft? Of is het een beetje zo van, zij houden de eer aan zichzelf... zij gaan niet om een envelopje met geld vragen... maar eigenlijk willen ze dat wel?
1: Nou, een loser zou ik niet zo snel zeggen. Alleen ik denk echt dat je uit moet gaan op je eigen gevoel... en waar je zelf je goed bij voelt. En als je het bijvoorbeeld echt niet kan missen... dan is natuurlijk ook een persoonlijke kaart met een super lieve tekst erop... is natuurlijk ook al helemaal voldoende. Of misschien iets wat je zelf kan maken. Bijvoorbeeld een boek met mooie herinneringen met het bruidspaar. Dus ik denk vooral dat je altijd eventjes bij je eigen gevoel moet nagaan... ja. Sta je daar ook echt achter? Sta ik achter dit bedrag wat ik geef? Of over bij iets anders?
0: Ja. En dan goed, we hadden het nog even over hoe dicht sta je bij het bruidspaar. Hè?
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld je collega, waar je wel iedere dag, die je iedere dag ziet. Op de, bij de, weet ik veel, op kantoor. Maar jullie zijn geen beste vrienden. Maar het is wel, dit is allemaal hypothetisch, hè? Want het is niet voor mij. Maar hoeveel geef je zo iemand?
1: Ja, dan zou ik ongeveer zelf persoonlijk... en wat wij als richtlijn geven... ongeveer denken aan 25 euro tot 50 euro per persoon.
0: Per persoon,
1: dus, ja. Ja, okay. En het kan natuurlijk altijd zijn dat je bijvoorbeeld met z'n tweeën naar een bruiloft gaat. We krijgen dan ook vaak de vraag van, moeten we dan ook echt het dubbele geven? Dat het is niet automatisch dat we zeggen van nee, je hoeft niet te verdubbelen. Maar het is dan wel altijd gebruikelijk dat je dan toch wel iets meer geeft dan die richtlijn.
0: Omdat het bruidspaar kost het ook natuurlijk geld met diner en dat soort dingen. Als je je partner uitnodigt. Ja, en kinderen? Ja. Telt dat ook nog op bij de per persoon factor?
1: Nee, ik zou die zelf persoonlijk... zou ik die niet zo snel meerekenen. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat bijvoorbeeld... wat je heel vaak nu ziet is dat als mensen kinderen op hun bruiloft willen... dat ze bijvoorbeeld ook een nanny inhuren voor op hun bruiloft. Dus daar maken ze dan natuurlijk ook wel weer kosten aan. Dus als je dat weet, zou ik wel misschien dat meenemen. Maar meestal is het echt de persoon die echt veel mee eet en dergelijke.
0: Ja.
1: En we horen dat ook dat vaak, hè, ja, die richtlijn van ja, meestal moet je geven wat jij eigenlijk kost. Maar vaak is dat eigenlijk heel lastig, want je weet dat als gast vaak niet.
0: Hoe weet je dat? Dus, wat kost een gast gemiddeld?
1: Ja, dat is eigenlijk heel lastig te zeggen. Omdat je een hele grote bruiloft kan hebben. Of weer een hele intieme bruiloft. Hè. Het ligt er ook nog aan of je in het buitenland gaat trouwen. Dus ja, dat is eigenlijk echt een heel lastig bedrag. En eigenlijk zeggen we ook altijd bij de perfect wedding, ga daar nooit van uit, want dat weet je nooit zeker. Nee. Dus kijk vooral echt naar hè, of je avondgast bent. Of ja, heel de dag meegaat. Naar je band met het bruidspaar. En dus ja, wat je zelf kwijt kan.
0: Wat je zelf kwijt kan. En je had het net even over die verlanglijstjes, hè? En jij zei, vroeger stonden daar dus, laten we zeggen, potten, pannen, bestek. De hele uitzet stond erop. Wat staat er nu bovenaan, weet je dat?
1: Ja, wat ik dus zei, heel veel activiteiten voor op de huwelijksreis. Dus wat wij vaak zien is bijvoorbeeld een ballonvaart. Wat ze nog wel eens misschien willen doen, wat op hun bucketlist staat. Of een bepaalde boottrip die ze willen gaan doen op hun huwelijksreis. Of zulke activiteiten staan echt bovenaan.
0: Dat zijn er, oké. Goed om te weten. En nog een laatste vraag. Wat als je uitgenodigd bent voor een bruiloft, maar je gaat niet? Geef je dan alsnog een envelopje met geld?
1: Ja, ook dan moet je natuurlijk altijd bij jezelf nagaan of je dat wilt. Zelf zie ik wel, en als ik ook persoonlijk kijk, is het wel natuurlijk attent om iets te geven, want je bent wel uitgenodigd. Maar ik zou dan wel die richtlijn ietsje losser nemen. Dus dan zou ik wel wat minder geven. Of dat je dan bijvoorbeeld in de vorm van een lieve persoonlijke kaart iets geeft. Ja. Maar wat we vaak zien is dat je dan natuurlijk niet per se aan die richtlijnen hoeft te houden.
0: Nee, want je hebt misschien mensen ook geen geld gekost. Als je tenminste op tijd hebt. Want als je heel laat, want je kan niet, want je hebt griep of zo, dan kost het echtpaar natuurlijk wel geld.
1: Ja, klopt. Ja, en dan zou ik dus echt bij je eigen gevoel nagaan van vind ik het waard om iets te geven.
0: Ja, moeilijk hoor, maar dank. Ja. Ik vind het wel weer toch weer verhelderend. Anouk Bik van theperfectwedding.nl. Dank je wel en tot de volgende. Doeg!

0: krijg heel veel reacties over wat nou etiketten is bij bruiloften, wat je geeft of niet. Ik lees er even een paar voor. Erwin die zegt, Hollanders zijn soms gewoon zo goedkoop met een bruiloft. In New York geef je minimaal $250 als je aanschuift aan tafel. Ja, dat is natuurlijk een hogere prijs, denk ik. Maar misschien is het ook duurder dan vroeger om nu te trouwen. Omdat al die... Het is gewoon
1: sowieso
0: duur. En Anita zegt, hi Emily, is het wel of niet naar een bruiloft gaan tegenwoordig een kostenbatenanalyse? Dat is eigenlijk best wel gek. Ja, dat is het wel af en toe voor heel veel mensen. Want je hebt dan je outfit die je moet halen. Eigenlijk, ja. Hè, als je dat wel of niet hebt. Of je moet je gaat misschien naar een locatie in het buitenland. Moet je een hotel boeken? Oppas voor je kinderen.
1: Vlucht.
0: Ja, dat soort dingen. Dus dat is, ja.
1: Taxi van en naar?
0: Helemaal niet. Natuurlijk een gegeven dat je daarbij kunt zijn überhaupt.
1: Eigenlijk moet je ook de dag daarna leeg plannen. Zodat je kan ontkateren.
0: Maar mensen gewoon niet meer trouwen. Ook al zijn jij en ik allebei getrouwd.
1: Ja.
0: Het was wel jouw bruiloft.
1: Ja. Ja. Toen je ging zeggen over die collega dacht ik wel, oh jee, ik heb je wel overal uitgenodigd, toch?
0: Zeker. Ja. Ik was bij. Ik vond het geweldig. Heb ik toch genoeg gegeven? Ik weet het niet meer.
1: Ik heb dat wel in het bestandje staan wie wat heeft gegeven. Oh, ja. Erg, hè?
0: Wat?
1: Ja, maar dan wist je ook hoe je
0: er echt van
1: bedanken.
0: Je houdt. Wie er echt van je houdt.
1: Ja, er zijn mensen die niks hebben gegeven.
0: Oh.
1: Ik ga het
0: mag
1: opzoeken.
0: Ze nu... Zeg maar. Durf bij niet, zeg maar.
1: Er zijn mensen die niks hebben gegeven.
0: En hun naam is...
1: Ik heb daar geen contact meer mee. Nee, natuurlijk niet. Nee, ik weet het niet. Maar het waren er wel een paar. Dacht ik, ja. Ja.
0: Kan ook. Waren ze leuk op het feest? Dat ook niet, hoor ik.
1: Ja hoor.
0: Ja, okay, nou, dat,
1: maar ze waren niet het feestje.
0: Dat is jammer. De afterdinner voor vandaag. Ik had zin in Kate Bush. Waarom ook niet? Deze prachtige plaat.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
9: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
11: Ik mag graag tuinieren.
12: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
13: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
14: Ik niet.
10: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
1: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
15: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
0: Dit is NPO Radio 2.
16: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente de Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
17: Dat zijn jongere, oudere mensen. Mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar één groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
16: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel Clemens. Dan de files bij de ANWB is nog Helene de Geest. Hi Helene.
18: Hallo. Ja, het zijn er niet veel meer hoor. Op de A12 nog wel vertraging van Arnhem naar de Duitse grens. Vanaf Zevenaar is het oponthoud een kwartier. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij de afrit Epe 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er is daar ook een rijstrook dicht. En het is nog druk in de buurt van Zandvoort. Daar zijn natuurlijk veel wegen dicht vanwege de Formule 1. Daardoor vielen op de N201 Hoofddorp Zandvoort voor de afsluiting bij Zandvoort een kwartier vertraging.
14: Dankjewel. We gaan door met het Orwell ook wat met zometeen een beetje bijgeloof. Tot zo.
19: Ster.
20: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
21: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
22: Fix die ruit voor je vakantie.
23: Opgelost. Autotaalglas.
21: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
24: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
25: Leren mediteren, zen.nl.
26: Social Deal Dierentuindeal, steek 1 en actie, bo!
27: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
26: Beren goed, thanks bo!
27: Social Deal, deals die je niet mag missen.
26: En actie olifant!
28: Leren mediteren? Zen.nl.
27: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
29: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
30: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
29: Dus waar moet je zijn voor de magic?
30: Jojo.
31: Als je werkt bij de Belastingdienst... krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
32: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
31: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
32: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
33: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat... geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
34: In een drukke omgeving goed kunnen horen... is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies... Beter horen, beter leven.
35: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
35: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikidis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
1: Het Oor wil

0: Misschien heb je wel heel bijzonder bijgeloof. Dan wil ik ook heel graag van je horen zometeen. En ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Dat doen we namelijk over 8 minuten. Dat is de plek om jezelf eindelijk te ontdoen van je bijzondere gewoonte... of een mening die een beetje afwijkend is. Gewoon omdat het zoveel lekkerder voelt om erover te praten hier bij mij. We zijn er inmiddels ook wel achter na 6,5 jaar, het oor wil ook wat... dat je nooit de enige bent met die mening of die gewoonte. Nooit. Er komen altijd mensen binnen die zeggen... oh ja, dit doe ik ook. Dat is helemaal niet gek. Dus, want misschien trek jij wel stiekem de bloemen uit de voortuin van je buurvrouw... om ze vervolgens in een vaas bij jezelf op tafel te zetten. Of verschoon je je bed maximaal 2 keer per half jaar. Nou, al dit soort dingen hoor ik heel graag zometeen. Dus app me met de NPO Luister-app of bel nu 0800 112.

0: Deluxe, Warren. En Fever Dream. Hier op Radio 2.
1: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: Ik kijk heel graag naar kunstschaatsen.
3: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik vind het met de hand afwassen... vind ik erg ontspannend.
1: Durf jij ook iets bijna niet te zeggen? App ons en verlos jezelf.
0: Ik krijg een appje van William die zegt... ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik heb ooit 2,5 jaar lang mijn bed niet verschoond. Gewoon om een punt te maken. En wat was het punt dan, William? App me even met de NPO-luisterapp. Eens even kijken wie er hangt. Hallo.
4: Hallo, met Erwin.
0: Hi, Erwin. Hallo, vertel. Hallo.
4: Het is niet eigenlijk iets wat ik niet durf te zeggen. Het enige probleem is... ik heb een... ik noem het altijd maar een beetje een fetish. Als ik een oranje pion zie... en dat maakt niet uit waar, of dat nou op straat is... of in het ziekenhuis, of weet ik whatever... dan moet ik die altijd letterlijk oppakken en dan roepen... Jazeker, de hypotheker!
0: Oké, een verkeerspion. Maar, als jij een oranje verkeerspion ziet, dan moet je, dan ga jij hem optillen... en dan roep jij, jazeker, de hypotheker erdoorheen. Oké.
4: Ja.
0: Waarom?
4: En dat doe ik al... ik denk dat ik dat al lachend zo'n 30 jaar doe.
0: Oké, dat is een goede reclame dan.
4: Ja, ik ben er ook een keer mee besmet door dat spotje van hun op de radio. En dat was echt zo irritant altijd.
0: Ja,
4: dat vind ik ook leuk om naar andere mensen toe te doen eigenlijk.
0: Oké, want die raken geïrriteerd?
4: Dat kan soms

0: Nou ja, ik bedoel, als ik met mijn dochter samen ben bijvoorbeeld, en ik pak zo'n pionnetje op, dan zie je mijn dochter al rennen, zeg maar. Want bedoel, ze niet bij mij in de buurt zijn, sowieso.
1: Oh man.
0: En ja, en nogmaals, ik vind het heerlijk om dat te doen.
1: Oké, okay. Dus je doet het eigenlijk al 30 jaar, hè? Want toen kwam die zo'n beetje op tv, op de radio. Hoe oud ben je nu?
0: 56.
1: 56, oké. Okay. Ja. Dat is, hoe noem je zoiets?
0: Vrij lang.
1: Ja, lang, maar ja, ook wel doortastend of zo. Of aanhoudend, hoe zeg ik zoiets?
0: Ja, nee, ik kan het niet doen.
1: Nee, het is groter dan jij bent.
0: Zeker, ik ben ook erg teleurgesteld als het me niet lukt. Dan kan ik ook echt wel even down voor zijn of zo.
1: Oké, en waar vind je die verkeerspionnen? Geef eens een voorbeeld.
0: Ja, nou ja, wat is het? Op de straat, net als ik zeg, bij een ziekenhuis, op een bouwplaats... op een festivalletje, op de kermis, noem het maar op.
1: Ja, oké. Okay. En dan één keer of meerdere keren?
0: Nee, één keer dan maar wel keihard. Ik ga niet blijven brullen, want dan, is het een beetje, dan vind ik het een beetje lullig worden, zeg maar. Ja. Maar het moet gewoon minimaal één keer gebeuren.
1: Oké. Okay. En doe je dat ook om een bepaald resultaat te behalen? Of doe je het voor jezelf?
0: Nee, ik verdien er nul mee.
1: Okay.
0: Het is echt dat ik moet dat gewoon doen. En ik kan het niet laten.
1: Je kan het niet laten. Het is groter dan jij bent. En het
0: ja,
1: moet gewoon
0: het
1: gebeuren.
0: Het is echt groter dan ik ben. Ja, okay. Ik rijd er ook voor om als ik daar de kans voor krijg. En,
1: ja, en heeft het je wel eens in problemen gebracht?
0: Ja, dat mensen zwaar geïrriteerd raken.
1: Okay.
0: Of moet het nou? Maar net wat ik zeg, het is maar eenmalig. En dan loop ik op de rijk wel weer door.
1: Ja, oké. Okay. En ook wel bijvoorbeeld als politie erbij is of zo, wat gebeurt er dan?
0: Nou ja, dat heb ik nog niet meegemaakt. Dan wordt het alleen maar blazen, zeg maar. Maar met de politie heb ik dat nog niet meegemaakt. Had ik de mogelijkheid gehad, of had ik misschien, zoals gezegd, de ballen een beetje gehad, dan had ik het geprobeerd, maar...
1: Ja.
0: Nee, dat lijkt me niet een goed idee, zeg maar. Maar ik zal erin denken.
1: Maar het is wel leuk dat je bijvoorbeeld straks van de weg wordt gehaald... voor gewoon een alcoholcontrole. Dan heb je allemaal van die verkeersspionnen... en dat je dan zegt, oh, even jongens! En dat je dan die auto uitredt en dan...
0: meestal voel je je dan al lullig genoeg, zeg maar, dat je in de tijd bent gereden. Dus ja, dan wordt het een ander verhaal.
1: Ja, dat is een ander verhaal. Oké. Ja. Heb je een partner?
0: Nee, niet meer.
1: Oké, hierdoor?
0: Nee, dat is een heel ander verhaal.
1: Nee, oké. Okay.
0: Ga ik jullie niet meer lossen.
1: Nee, oké. Oké, en wat als de pion aan de bovenkant dicht is? Want die heb je ook, van die instinkers.
0: Dat vind ik echt super irritant. Dan ben ik echt zwaar teleurgesteld. Nou, wat doe je dan?
1: Ja. Doorgaan met je leven. Ja, dat is wel...
0: Dat is echt wel soft, maar daar kan je niks aan veranderen.
1: En moeten ze per se oranje zijn of een andere kleur ook wel?
0: Nee, maakt niet uit, joh. Maar noodzakelijk zijn ze... Het maakt niet uit of ze nou zo'n halve meter zijn of een klein pionnetje. Als het maar een pionnetje is.
1: En had jij bij het WK ook zo'n vuvuzela?
0: Nee, zeker niet, want ik hou niet van voetbal.
1: Nee, oké. Het is puur verkeerspion, jazeker de hypotheker. Ik durf mij niet vragen, maar wil jij nog één keer dan... jazeker de hypotheker keihard schreeuwen?
0: Jazeker de hypotheker!

0: Counting Crows samen met Vanessa Carlton en Big Yellow, Big Yellow Taxi. Counting Crows en Vanessa Carlton met Big Yellow Taxi. Yeah. En voor CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat, oftewel.
1: Everybody dance.
0: Nou, we hadden het over Erwin natuurlijk. Erwin die had gebeld naar 0800-1122 met het verhaal dat hij het bijna niet durfde te zeggen. Maar als hij een oranje verkeerspion ziet, of gewoon een verkeerspion, hoeft niet per se oranje te zijn, moet hij er altijd zonder uitzondering, jazeker, de hypotheker doorheen schreeuwen. En dat doet hij al 30 jaar, sinds hij dus die reclame... Wat echt een goede reclame is trouwens, dat hij zo blijft hangen. Het is echt bizar.
2: Het is toch top. Ik merk vooral heel erg dat ik denk... Oh, ik vind dit echt. Ik zou dit heel leuk vinden om te zien... maar ik zou het wel heel moeilijk vinden als het een dichtbij je familie is.
0: Ja. Zoals laatst, ik heb volgens mij laatst verteld dat mijn vader dan deed... of die, dan was ik met hem als onzekere puber. Mm-hmm. En dan liepen we door Rotterdam. En dan ging hij zich expres... deed hij alsof hij van de trap viel ergens of zo.
2: Huh?
0: Dat deed hij al bij mijn moeder toen ze 18 waren. Deed hij, en dan schaamde mijn moeder. Oh, gaat hij weer? Haha.
2: Oh, nee.
0: En dat deed hij ook bij mij. Is een beetje zelfde soort man, denk ik.
2: Oh.
0: Erwin, ben je mijn vader? Nee. Maar en Luc, die heeft dat ingesproken via de NPO Luister-app.
3: Dag, Emily.
0: Hi.
3: Heel herkenbaar, dat verhaal van die pion.
0: Ja.
3: Ik kan die neiging ook niet onderdrukken als ik zo'n pion zie staan. Tot grote ergernis van mijn kinderen. En vaak roep ik dan met de stem van Drillsmurf... Grote Smurf! Grote Smurf! Haal me eruit! Goed, mochten ze dit ook horen op de radio... dan zullen ze zich wel weer kapot schamen. Tot zover mijn bijdrage. Groetjes en fijne avond.
0: Dankjewel, Luc. Nou, ja, of trots. Soms liggen schaamte en trots ook best bij elkaar, hè? Zo is het ook.

Michael Jackson, Billie Jean en daarvoor Lenny Monsou, Wrecking Ball. Nieuwe muziek hier op NPO Radio 2. Hey, ik had het laatst met een paar collega's erover. Bij welke artiest zou je moeten huilen als je hem of haar zou tegenkomen? En toen dacht ik, ja, voor mij is dat dan Kate Bush. Maar wie is dat voor jou? App me eens even. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of er ook een gemene deler is met specifiek Elvis of juist Michael Jackson of juist Madonna of juist Daniel Lohuis bijvoorbeeld. App me maar.

0: Smith. En Blink Twice.
1: Time flies, so don't blink twice.
0: Dat zei ik.
2: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja, ik vroeg net bij welke artiest zou je moeten huilen als je die toevallig zou tegenkomen ergens of een keer zou mogen ontmoeten bij zo'n meet and greet. Grappig. Fokke die zegt, ik heb het soms als ik Anneke van Giersbergen zie bij een optreden. Wat een lieve, vriendelijke vrouw. Die maakt echt met haar hart indruk. In haar nummers is het ook wel te horen. Een gouden vrouw. Nou, daar heb ik nieuws voor jou, Fokke. Aanstaande dinsdag doen we Anneke van Giersbergen in de Gouden Strot. Dus, dat vind je misschien wel leuk om te horen. Eddie die zegt, ik huil niet zo heel gauw bij het horen van de artiest of het zien van de artiest, maar die heeft het bij Charles Aznavour. Jeroen zegt Robert Smith. Maar de meeste mensen die zeggen eigenlijk, hi, goedenavond Erik.
3: Goedenavond.
0: Hallo. Bruce Springsteen.
3: Ja, absoluut.
0: Ja, je bent niet bepaald de enige die dit heeft geappt.
3: Dat geloof ik, ja.
0: Ja. Heb je hem wel eens ontmoet?
3: Nee, helaas niet. Nee, ik heb hem heel vaak live gezien, maar nog nooit ontmoet.
0: En wat vind je zo goed aan hem?
3: Ja, eigenlijk de hele uitstraling van die man en zijn muziek, de teksten, de energie die hij uitstraalt met zijn band, dat was echt fantastisch. Ongekend.
0: Ja, geweldig, hè, ja. En denk je dat hij aardig is? Want ze zeggen ook nog wel, never meet your heroes, weet je wel?
3: Ja, als je zo een beetje de verhalen hoort van mensen die hem wel ontmoet hebben, en als je ook filmpjes op YouTube ziet hoe hij dan fans ontmoet, lijkt hij heel aardig. En neemt hij de tijd voor zijn fans. Dus ik denk van wel, ja.
0: Ja, ik denk ook dat hij ontzettend aardig is. Maar ja, je weet het niet. Kijk, ik heb ik ken een popfotograaf. Die heeft ze allemaal voor zijn lens gehad. En hij zei wel dingen over mensen die ik dus heel hoog heb zitten. Van moi. Dat ze allemaal best wel of alcoholisten waren. Of zeer onvriendelijk. Echt van alles. Maar Bruce heeft dat niet. Hè. Die heeft natuurlijk iets heel benaderbaars. En die heeft echt ook iets over zich heen. Waardoor je denkt, ik ga iets tegen hem zeggen. En hij gaat oprecht luisteren naar wat ik te zeggen heb. En dat is wel speciaal.
3: Exact.
0: Ja, vet hoor, Bruce. Heb je die film ook gezien?
3: Zeker.
0: Ja, wat vond je?
3: Ja, best wel goed. Ik had best wel hoge verwachtingen natuurlijk. Het kon eigenlijk alleen maar tegenvallen. Maar uiteindelijk was ik best wel tevreden hoe het gelukt is.
0: Ja, ik vond het toch wel opvallend. Ook dat er zo werd verteld over die mentale problemen die hij had vanuit zijn jeugd met zijn vader en zo. Dat het allemaal zo werd uitgelegd. Wist ik eigenlijk helemaal niet. Welke zullen we draaien van Bruce? Want de man heeft nogal een repertoire.
3: Ja, dan zou ik een nummer willen voordragen wat misschien niet bekend is bij het grote publiek, maar wat ik echt fantastisch vind van een van zijn laatste albums, Western Stars, en dat is Hitchhiking.
0: Hitchhiking? Oh, is dat het album met de paard erop?
3: Ja, exact.
0: Glanzende paard. Hitchhiking. Oké, ik heb hem volgens mij gevonden. Dan ga ik hem lekker voor je draaien.
3: En liefst de filmversie, want die is nog veel mooier.
0: De filmversie, oké. Movie version?
3: Live. Dat is de film, of de live versie eigenlijk.
0: Filmversion. Even kijken hoor, volgens mij heb ik hem.
3: Ja,
0: is dit hem?
3: Top.
0: Ja, hè?
3: Dat is hem, ja.
0: Oké, dankjewel.

0: En happy hour. En daarvoor op aanvraag van Erik, Hitchhiking van Bruce Springsteen in de filmversie. Dat is heel mooi. Er is een dubbele regenboog en Morad komt binnen.
1: Nou, mooier kon je het niet introduceren. Nou ja, het ding is wel dat iemand me... laatst kreeg ik zeg maar presentatiecoaching.
0: Ja.
1: En dat was dan met name voor tv. En dan leerde je zeg maar een soort vanuit het boeddhisme om in het hier en nu te leven. En te genieten van alle kleine dingetjes om je heen.
0: Ja.
1: Snap je? Dus als ik dan zo'n regenboog zie, dan neem ik ook echt even de tijd om voor het raam te zitten. Om dat ook even goed te bekijken, weet je wel. Omdat, ik riep je toch ook?
0: Ja, we hebben nu in anderhalve week tijd een zonsverduistering samen gezien. En een dubbele regenboog.
1: Ja, dit is echt heerlijk.
0: Heel veel plezier zo meteen met Morad. Ik ben er zonder. Okay. Ja, want we moeten dit doen.
2: Dit is NPO Radio 2. Ster. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Dit is NPO Radio 2.
12: 8 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverlener die een fout heeft gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
13: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
12: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ster. Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
15: Daar zijn we weer! Carpet Ride komt nu gratis.

0: is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Robert van Hemert en Justin de Wild. Samantha Steenwijk en Rutger van Barneveld. En Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 8:30 bij Aprotros op NPO 1.
5: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Met Morad.
9: Bond. Zomer op je radio.
10: Hear that? Something out there refuses to slow down tonight. A pulse pushing through the wind, through the rain. Restless, relentless, never once easing its pace. Thursday has rolled in soaked and windswept. The sky heavy and gray. The streets glistening under a light that never quite breaks through. But still, somehow, that rhythm keeps moving forward. And through the storm, one voice never slows either. Always finding you, right when you need it. Your radio friend, right here, right now. So don't look back. Don't hold

De Gorillaz op NPO Radio de Vede voor Fleetwood Mac en Don't Stop. Goedenavond, Morat hier, je radiovriendje hier op 2. Welkom bij een kerstverse met Morat op deze donderdag 20 augustus. Nou ja, de week zit er nu echt wel voor het grootste deel op. Dat voelt lekker. Misschien zit je nu met de benen lang uit op de bank. Ben je aan het sporten of

Backstreet Boys. Om aan te geven, zeg maar, hoe breed je het kan zoeken. Hè? Dus ik zoek niet per se iets in het disco-genre. Het mag alle kanten opgaan. Als je er maar op hebt gedanst in de discotheek. Je mag me appen via de NPO Luister-app. Een berichtje typen mag. Maar als je een berichtje voor me inspreekt, dan vind ik dat zelfs nog veel leuker. Op welke plaat heb jij vroeger gedanst in de discotheek? Kom maar door. Cameron Whitcomb onderweg. En nu Toto. Rosanna.

0: Witkamp en Kingdom of Fear. Oké, ik vroeg je dus waar heb jij op gedanst in de discotheek vroeger? En ik vind het leuk, want NPO Radio 2 is een zender. Daar luisteren mensen naar van 50, van 70, maar ook mensen van 20. En als ik dan zeg maar door de appjes heen blader, dan kom je dus allerlei soorten muziek tegen uit allerlei decennia. Met muziek waarvan toen werd gedacht van, ja, dit is op zich wel dansbaar. Even een paar voorbeelden. Linda.
1: Hey, Murat. Ik heb heel erg gedanst in de disco op Villa I. Het Glamorous Life. Fijne avond.
0: Ja, leuk, Glamorous Life en supergezellig. Maar dan heb je bijvoorbeeld een Frans en die pakt het dan wat heftiger aan.
2: Hey, Morat, weet je waar ik op heb gedanst? James Brown is dead. Ja, dat is wel heel lang geleden, maar een fantastisch nummer.
3: James Brown is dead.
0: Hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, Gangnam Style. Lekker man, oké. Maar dan begrijp je in ieder geval van, oké, het maakt me echt niks uit waar je op hebt gedanst. Kom maar door via de NPO luisteren, dan maak ik zo meteen een keus. En dan gaat er één plaatje uiteindelijk in die ik zo meteen voor je ga draaien hier op NPO Radio 2. Phil Collins hoor je zo meteen na Olive and You Are Not Alone.

0: gewoon als een lekkere donderdagavond. Phil Collins en You Can't Hurry Love.
1: Disco.
2: Disco.
3: From disco to disco.
1: Disco donderdag.
0: Ja, Johan.
4: Hallo, Morat. Toen ik 17 was, was Saturday Night Fever net uit. En ik zat toen in militaire dienst in Hilversum. Dan gingen we bij de cartouche, gingen we dansen. En dan kregen we echt de pasjesles van de Saturday Night Fever. Daar heb ik dus heel veel op gedanst. Geweldig. Dus, en in die tijd had ik ook van die wijde broeken aan, zoals John Travolta ook aan had. Dus was echt leuk. Bedankt.
1: Disco.
2: From disco to disco.
1: Disco donderdag.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: How to stop.
1: Pink, never gonna not dance again. Ja, ik ga vanavond helemaal niks meer doen. Heb je dat wel eens, dat je dat gewoon denkt van... oké, nu echt even helemaal niks. Schoenen uit, lang uit op de bank, klaar. En dan appt ineens iemand... we zitten nog even bij die tent om de hoek, kom je nog even langs? Eerst denk je bij jezelf, nee joh, helemaal geen zin in. 10 minuten later sta je toch weer buiten. En gek genoeg heb je dan ineens weer energie voor 10. Hoe komt dat toch? Kan iemand me dat uitleggen? Waar komt die energie dan opeens vandaan? Dat ene kleine zetje dat je dan soms nodig hebt om toch iets te gaan doen. Nou ja, voor iedereen die vanavond dan zo'n zetje nodig heeft... soms komt die dus in muzikale vorm. Editors.

0: Donderdag. Ik heb gewoon nog ruimte voor nog een plaatje uit alle appjes die binnenkomen. Ik lees hier een appje van Melanie. Hey Morad, we hadden en hebben geen discotheek in Maastricht. Huh? In heel Maastricht geen... Melanie?
1: Ja, hallo?
0: Hallo, geen discotheek in Maastricht?
1: Nee.
0: Maar wacht even hoor, Maastricht is toch een supergrote stad?
1: Ja, klopt.
0: Je maar gaat me niet vertellen...
1: Maar we hebben geen discotheek, daar gingen wij altijd naar België.
0: Oké, maar is dat tegenwoordig dan anders?
1: Nee, nog altijd niet.
0: Dus als je in Maastricht woont, dan als je dan een keertje wil dansen... dan moet je dus echt de grens over?
1: Ja.
0: Waar ga je dan heen?
1: Nu gaan we eigenlijk... We gaan eigenlijk niet meer echt naar een discotheek. We meestal gewoon naar een gezellige kroeg. Maar vroeger gingen wij dan naar Hasselt of naar Tongeren... of naar Eindhoven, naar de danssalon.
0: Oh ja!
1: Dat was inderdaad wel een stukje rijden dan.
0: De legendarische danssalon. Mijn god, dat heb ik nog meegemaakt. Ik ben er nog geweest ook. Dus ik, ik begrijp even zeg maar, de zwaarte van de danssalon... en wat het heeft betekend, I know. ik wil daar een plaat aan koppelen. Wat mag ik voor je instarten, Melanie?
1: In die tijd gingen wij dansen op Sash, encore une fois.

0: Muziek van de Indian en Bjors. En dan is dit het moment voor...
1: De ballen van Morat.
0: Ja, elke avond weer, dan zet ik het apparaat aan achter mij. Alle ballen worden alle kanten opgeschud. En dan is het zo dat er één balletje omhoog komt. Op dat balletje staat een getal. Getal correspondeert met een bepaalde categorie. En binnen die categorie mag jij dus je favoriete plaat aanvragen. Ik loop naar het apparaat om eens te kijken welke bal er vandaag uit het apparaat schiet. Het is balletje 40. Moet ik even naar de lijst. Bij balletje 40... verliezen. Oké, verliezen. Dat kun je dus op allerlei manieren interpreteren. Dat kan heel zielig zijn, dat kan heel... Goed, je eigen interpretatie. We zoeken een plaat die terug te herleiden is naar verliezen. Losing, lose. Het verliezen van iemand misschien na, liever niet op deze donderdag. Nou ja, kijk maar wat je doet. Thema is verliezen. Welke plaat mag ik draaien die daarbij past? Je mag me appen via de NPO Luister-app. Bellen mag ook 0800 11.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
8: 9 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel en noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk zou eigenlijk in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van individuele artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde hem tot die bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt bijvoorbeeld 17 jaar cel een veel te hoge straf.
9: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine. Mais 17 ans, c'est lamentable.
8: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
12: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
13: Kapot gereden?
1: gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
13: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
14: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: De ballen van Morat.
17: En ik trok balletje 40. Categorie die erbij hoort is verliezen. Kijken wat er binnenkwam via de verschillende lijnen. Nardi die heeft het over tijdverliezen van Raccoon.
18: Romantic.
17: En onder andere Mien Tepera, die kwam met Lose Yourself van Eminem.

0: Homewrecker Summer op NPO Radio 2. Ik trok een balletje en die vertelde ons: zoek een plaat die gaat over verliezen. Hey Rob.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Hallo Rob. Je bent op zoek gegaan naar een plaat die gaat over verliezen. Ik kende hem nog niet zo goed. Maar ik draaide een klein stukje van deze plaat en toen werd ik meteen geraakt.
1: Ja, klopt.
0: Weet je, want dan zit ik zeg maar de appjes door te lezen. En dan zoek ik daar de plaat erbij. En toen zaten we meteen, want ik zit hier niet alleen in de studio, zoals je zelf denk ik ook wel door had. We hadden allebei meteen zoiets van, oké, maar dit moet hem worden. Hoe kwam jij bij deze plaat?
1: Nou ja, wat ik al tegen je collega vertelde, wij zijn al jaren Sting-fan en ook van de Police. Eigenlijk van de Police-tijd over naar Sting, om het zo te vertellen.
0: Ja, jij en je vrouw, Mirjam, lees ik in de app. Ja.
1: En toen ik haar leerde kennen, nu bijna 40 jaar geleden, heb ik haar ook zo gek gekregen om de Police en Sting goed te gaan vinden. Mm-hmm. En we zijn naar een heleboel concerten geweest. En ik vind het album waar dit nummer op staat, Ten Summoner's Tales, echt een schitterend mooi album. En dat nummer, dat raakt me nog steeds. En het zegt ook heel veel over hoe je in de wereld staat.
0: Ja, want dat is de grap. Als je de titel hoort, en die kun je alvast noemen, de titel van de plaat is...
1: If I Ever Lose My Faith In You.
0: Ja, een plaat uit 1993. Als je dat hoort, dan denk je, oh, dit is een liefdesplaat. Het gaat waarschijnlijk over, oh, als ik mijn vertrouwen in jou, de andere persoon verlies. Maar daar gaat het dus niet over.
1: Nee. Het gaat over in van alles eigenlijk. In de politiek, in de wat er in de wereld gebeurt, enzovoorts. Maar dan blijft er eigenlijk maar één ding over. En dat is juist je liefde voor je vrouw.
0: Ja. Ja, precies. En toen las ik, weet je, want ik ging even googlen van waar gaat de plaat nou precies over. Sommige mensen zoeken dan hun toevlucht tot bijvoorbeeld een god.
1: Ja, klopt. In religie, maar ook daar kan je dan soms schuldig aan raken dat je het niet vindt wat je zoekt.
0: Klopt ook. Daar kun je bot vangen. Juist heel erg. Ja. Mooie plaat. Inderdaad, het gaat hier over Sting. Inderdaad, en If I Ever Lose My Faith In You. Ik ga hem gewoon lekker draaien.
1: Dankjewel, Morat.
0: Dankjewel voor de suggestie.
1: Hoi.
0: Groetjes aan Mirjam.

De trap op naar boven, staat op de overloop en denkt... waarom was ik ook weer hier naartoe gelopen? Heb je dat wel eens gewoon? Ik heb dat hoor. Dan zit ik in de woonkamer, loop ik naar de slaapkamer... want ik wilde daar wat. Sta ik in de slaapkamer, weet ik het niet meer. En dan weet je al vaak, oké, vandaag is dus zo'n dag. Je legt je sleutels neer op een plek waarvan je denkt... superhandig, vergeet ik nooit, 10 minuten later, spoorloos. Op een normale dag haal je natuurlijk gewoon je schouders op... en dan denk je, ach ja, kan gebeuren, maar vandaag niet. Want het meest irritante is nog dat het geen grote dingen zijn. Nee, het zijn echt van die hele miserige kleine dingetjes... die zich allemaal opstapelen. Je stoot je teen aan de tafelpoot, je vergeet je koffie tot die koud is. Je zoekt een kwartier naar je telefoon terwijl je hem gewoon in je hand hebt. En bij fout nummer 4, dan ben je er echt helemaal klaar mee. En het stomme is, je gaat je er nog stom door voelen ook. Alsof je je hele leven niet op de rit hebt... omdat je verkeerd appje verstuurt. Terwijl je morgen wakker wordt en denkt... waar maakte ik me in godsnaam druk om? Dus laat die baaldag ook maar gewoon even lekker mislukken. Geef je maar over, trek die schoenen uit en plof op de bank. Morgen weer een dag.

0: nergens goed voor. Tijd om de bokshandschoenen weer aan te trekken voor ons dagelijks muzikale duel.
1: Morad's Most Wanted.
0: Elke avond weer zetten we twee platen tegenover elkaar die een bijzondere link met elkaar hebben. Vanavond duiken we de onderwaterwereld in. Want welke artiest met een dierlijke naam wil jij zo meteen horen? Blijf je liever droog?

Ja, en dan ga je dus voor vis met de Gentleman's Excuse Me. De vraag is dus de zeehond of de vis? Wie van de twee zwemt er zo meteen door naar de winst? De poll die staat nu voor je open in de NPO Luister-app. Klik bij Radio 2 op bericht en breng direct je stem uit. Kom maar door in de NPO Luister-app. Het is super easy. Je ziet de poll vanzelf verschijnen. Dus welk zeedier gaat het worden zo meteen?

gewoon jammer. Tame Impala en Loser. Het is gewoon echt jammer dat ik nog nooit bij een live optreden ben geweest van deze band. Ik heb het moeten zien via de stories van een collega hier bij NPO Radio 2 die daar wel was. En toen dacht ik, oh my god, wat een gigantische show. En daar had ik graag bij willen zijn, maar die kans is dus aan mijn neus voorbij gegaan. Helaas. Morals Most Wanted, de uitslag zometeen. Het thema is zeedieren. De twee keuzes voor vandaag. Seal met Kiss from a Rose. Daartegenover staat Fish and Gentleman's Excuse Me. Welke van de twee moet het gaan worden? 52% tegenover 48%. Het gaat echt om en om, op en op hier op mijn scherm. Dan staat de ene voor, dan staat de ander voor. Ja, het is nog niet uitgevochten, deze strijd. Heb je nog niet gestemd? Je stem telt. Ontzettend. Ga naar de NPO Luister-app, klik daar op het berichtjes-ding. Dat wolkje. En dan verschijnt de poll vanzelf in je scherm. Hoef je alleen nog maar op de track te klikken en dan op stem te drukken. Very easy, very easy. Stem nu het nog kan. Nu de Doobie Brothers, Long

Ik heb echt in geen tijden zo'n spannende More als Most Wanted meegemaakt als vandaag. De twee platen die we tegenover elkaar zetten. Zijn dierenplaten, zeedieren om precies te zijn. Seal, Kiss from a Rose. Daar tegenover stond Fish en Gentleman's Excuse Me. Nou ja, de ene seconde stond de ene voor, de andere seconde stond de ander voor. De appjes die binnenkomen. Bart die zegt, poeh, allebei super, maar toch ga ik voor Fish. Paula die appt, hey Morat, ik vind Seal super, maar dit is toch geen keuze. Natuurlijk Fish, groetjes van Paula. Ik lees hier nog André. Hoi Morat, toevallig dat ik jouw programma binnenval en deze stemming tegenkom. Maar beide nummers ken ik niet. Ik dacht, ik doe eens gek. Ik ga voor Seal. Alright. Dan kijk ik even naar de eindstand. 51% van de stemmen.

0: Prachtige muziek, uitgevoerd door Seal, Kiss from a Rose op NPO Radio 2. Dat gevoel krijg ik er een beetje bij, helemaal ontspannen. Lekker hoor. Ik moet ook altijd denken aan Batman, Tim.
1: Hij staat natuurlijk Batman?
0: Hij staat natuurlijk in de videoclip bij het Batman. En het is niet zo, de muziek is niet geschreven voor de film hoor. Ik bedoel, het is meer dat de director van de movie die dacht van wat?
1: Die
0: deze plaat,
1: ja.
0: We doen het even anders, Tim. We hebben dus dieren als thema. Ja. We hadden namelijk Seal tegenover vis.
1: Oh, leuk.
0: Het was echt 51%, hè. Het ging echt op en op.
1: Vis is geliefd, hoor, inderdaad.
0: Zo, en niet zo een beetje,
1: nee,
0: ook.
1: Nee, dat weet ik, ja.
0: Holy moly. Het item is dus nu...
2: Welk dier zoeken we hier?
0: Ja, welk dier zoeken we hier? Ik laat je een fragment horen en er zit een dier in het fragment. En jij moet dan raden welk dier, zeg maar.
1: Oké,
0: let op, kom.

0: ik hoor een dier.
1: Nee.
0: Ijsbergen Sharky.
1: Oké. Oké, je hebt hem door, hè?
0: Ik heb hem nu, ik zal
1: Oké, komt-ie.
0: Ja, is via Mavo, hè? Dat is nog wat lang. Oud Snoop Dogg, hond.
1: Ja. Ook makkelijk, blijkbaar.
0: Buffalo Soldier van...

0: Buffalo.
1: Maar je hebt echt je eerste drankjes al op, hè? Deze rekenen we fout. Ja, inderdaad. Want ik bedoel, het is wel leuk.
0: Dacht als grapje dacht ik dat je dat had bedacht.
1: Ah, nee.
0: Zo stom ben je niet. Cat Steven zegt poes.
1: Oké, nog één.
0: Oh, dit is B-52's toch? Volgens mij.
1: Ja.
0: Lobster. Lobster. Dus kreeft.
1: Ja. Heel goed.
0: Ja.
1: Oké, tips avondstop. Zo meteen.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
7: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
6: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: is NPO Radio 2.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
1: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Vrieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Vrieske Marren reageert.
3: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
1: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: De volledige hofhouding van Tim's avondslot is uitgerukt om je een feestelijk welkom te heten bij de poort. Samen met jou ontkurken we de laatste 2 uur van deze donderdag 20 augustus. Kom snel binnen, dit is het meest Bourgondische programma van de Nederlandse radio. En de poortwachters die hebben in ieder geval er alle vertrouwen in. Wie het is, hoor je zo meteen.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte... Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
11: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
14: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
15: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
16: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Sluit de middag goed af.

0: Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Leren mediteren? Zend.nl.
2: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
3: Tim's Avondslot.
4: Avrotros. Zomer op je radio.
5: Hier is Hilversum 2, gezellig programma.

0: Tramp. Opgenomen in de Belgen van Colorado. Met ijle lucht. En dan gaat je stem een beetje anders klinken. Dat is echt geen grap, dat is serieus waar. Supertramp en Give a Little Bit.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Hey, goeie avond. We zijn weer begonnen. Het grote muzikale avontuur van NPO Radio 2. Iedere maandag tot en met donderdag tussen 10 en 12. Dit is Tim's Avondslot met straks de Deep Dish Pop Quiz. Kan er weer gestreden worden voor een albumparel of word je gestraft met de hit? We zijn ook op zoek naar de ultieme zomertrack en het nieuws van vandaag. Onze griffier kwam er echt opwindend mee naar buiten vandaag. Het komt weer terug, hè? Het komt weer terug.
2: Och, ik heb het gemist, hoor.
0: Nou, een tijdje is het, heeft het stilgelegen, faillissement. Dan hebben we het over Tel. Cel, bekend van de kreten van, maar wacht, er is nog meer, weet je wel.
2: En dan kreeg je er altijd nog één en daarna nog één.
0: Ja, precies. Dus je had al een pandaset, maar je kreeg er nog een pandaset bij.
2: Ja, en als je snel belde, nog een derde.
0: Ja, exact. Maar nu moet je heel snel bellen bij het nummer dat achter het land van vlag van je land staat.
2: Ja.
0: Dat was Telcel. Nou, dat komt weer terug. Toen waren we een beetje zo aan het denken, wat had je eigenlijk gewoon overdag op tv? Behalve Telcel met al die nagesynchroniseerde Amerikanen. En je had ook nog Call TV en al. Dat nog niet terug is, dat vinden we eigenlijk best wel jammer met z'n tweeën.
2: Ja, ik dacht als Telcel terug kan, dan kan Call TV toch ook terug.
0: Ja, voor de mensen die dat niet hebben meegekregen, wat was Call TV ook alweer?
2: Ja, van die belspelletjes op tv met meestal een beetje... Nou, sorry als ik oneerbiedig ben, zo'n bimbo-achtige presentatrice ervoor.
0: Ja.
2: Die dan met een vraag... Het heeft snorhaar en het zegt miauw. Welk dier zoek ik?
0: Doe even opnieuw. Wacht, er belt niemand, hè? Dat was ook altijd.
2: Belt niemand.
0: Er belt helemaal niemand. Dat was altijd een beetje de smoes om bellers in de uitzending te krijgen. Ik vroeg het ook altijd aan mijn ouders van... Mag ik alsjeblieft bellen, want ik weet het antwoord en er belt niemand. Dat was heel makkelijk om te praten. Maar oké, wacht. Even kijken of dat iets
3: zo werkt. Hallo?
2: Hey, hallo. Is er iemand aan de lijn, ja?
3: Ja, hallo, met Martin.
2: Martin!
3: Ja?
2: Wat... Eindelijk, Martin, wat fijn. Het heeft...
0: Ik vroeg het ook altijd aan mijn ouders van... Mag ik alsjeblieft bellen, want ik weet het antwoord en er belt niemand. Dat was heel makkelijk om te praten. Maar oké, wacht, even kijken of dat iets zo werkt.
3: Hallo?
2: Hey, hallo. Is er iemand aan de lijn, ja?
3: Ja, hallo, met Martin.
2: Martin!
3: Ja?
2: Wat... Eindelijk, Martin, wat fijn. Het heeft snorharen en het zegt miauw. Welk dier zoekt...

0: Enzovoort.
1: Zo ging dat een beetje, volgens mij, toch?
2: Ja, dit was een beetje het concept.
1: Dat was Cultivie. Goh, ik mis het ook, als ik het zo hoor eigenlijk. En je had ook nog Christine van der Horst met de Nachtsuite. Dat was 's avonds, even na 11 uur. En dan deed ze al heel geile dingen en zo op tv.
2: Oh, ja.
1: Ja, dat is ook heel erg leuk. Oh, dat weet je ook nog. Je

0: Little Miss, Little Miss, Little Miss can be wrong. We hadden het net over, over Call TV, maar ook over Telcel, wat dat weer terug gaat komen. Dus eindelijk is er wel wat te zien op televisie midden op de dag. Of 's nachts kan ook. En Olaf die stuurde ons nog een berichtje met zijn herinnering aan Telcel.
1: Als we terugkwamen van het stappen en je wou nog even tv kijken, was het altijd 's nachts op tv. En ik moest dan altijd lachen om die Quick and Bright. Van... En let goed op, ik pak gewoon een beetje Quick and Bright, onverdund uit de emmer, een gewone badstofhanddoek en je veegt het er gewoon weer af. Voor onze niet goed geld teruggarantie loopt u geen risico. Dat dus. Dat deden we dan altijd na.
0: Oh, oh, oh, oh. Wat goed zeg. Ken je Accents nog?
2: Accents
0: waren, ja, zeg, als je zeg maar grotere busten zou willen hebben, zou werd dat ook omschreven.
2: Oh, dat heb ik niet nodig.
0: Nee, nou goed. Maar dan kon je Accents bestellen en die kon je er, en dan kreeg je dan in discrete verpakking toegestuurd. Leuk is dat die nasynchronisatie ook altijd een accentje had. Dat is ook heel vervelend.
3: Jouw ultieme vakantieplaat.
0: Oké, we zijn op zoek naar jouw ultieme vakantieplaat. Voor de laatste keer, hè? Vandaag trouwens, G4.
2: Gaat, ja, oké. Ja, laatste
0: want,
2: keer.
0: Want ja, volgende week dan is het echt gewoon voorbij. Dus dat
2: ja,
0: is,
2: iedereen is weer aan het werk.
0: Stoppen er gewoon mee. Dus op zoek naar jouw ultieme vakantieplaat. De laatste kans dus. Welk liedje brengt jou weer helemaal terug richting die vakantie? Lang geleden, kort geleden, ver weg of dichtbij? Ver weg, dichtbij. Sorry, ik kom bij Sesamstraat Mani weer even naar voren. Dat mag allemaal. Gisteren had ik bijvoorbeeld Erwin aan de lijn. Die kwam met een Franse classic. Zebda en Tombe de Samize. Dat was het liedje van de laatste keer dat hij met zijn ouders mee op vakantie ging naar Frankrijk. Daarna schaamde hij zich te veel voor zijn ouders en ging hij met vrienden naar de jeugdcamping. 20 minuten van zijn ouderlijk huis. Hartstikke mooi. Heb je ook zo'n liedje dat je helemaal weer terugbrengt op bestemming? Laat het even weten met de NPO Luister-app. De laatste kans is om vandaag jouw ultieme vakantieherinnering met die vakantieplaat door te geven met de NPO Luister-app. Dus maak er gebruik van. Bruce Hornsby, The Way It Is.

0: Ik moet er nog steeds om lachen dat toen ik deze track draaide in de middag bij Paul. Ik zei, dit is de nieuwe Fontaines DC. Maar misschien dat ik het wat sneller zei, waardoor mensen dachten, oh, wat leuk. Een nieuwe Tense DC? Maken ze nieuwe muziek? Nee, Fontaines DC. Marianne hoorde je hier op NPO Radio 2. En ik vind het echt een geweldige band. Ik denk dat ze eind dit jaar wel eens naar Nederland zouden kunnen komen. Komt in elk geval een nieuw album aan. Ja, een beetje jaren 80 nieuw wave wat er doorheen sijpelt. Een beetje Depeche Mode, vind je ook niet? Ik ben op zoek naar jouw absolute favoriete vakantie... Herkansing, dat is ook leuk. Herkansing-herinnering. Ik ben vandaag echt een beetje van de leg.
1: Herkansing-herinnering. Dat is de examentijd, komt een beetje terug.
0: Ja. Ik ben op zoek naar jouw herkansing-herinnering. Nee, vakantie-herinnering in de vorm van muziek. Als je een mooi idee hebt, laat het vooral eventjes weten met de NPO. Luister, we krijgen al hele mooie platen binnen, maar we zoeken nog echt die ene waardoor ons hart ook een beetje gaat smelten. Dus doe je best, mooi verhaal erbij, strikt erom, huppakee, opzender. Sturen wij wel het weer naar Montreux, ontvangen wij de prijs. Is dat een deal? Jouw vakantieplaat is welkom. Nu Chaka Khan op 2, Name Every Woman.

0: dat zijn die mooie spoken uit het verleden die af en toe opdoemen hier in het avondslot, hè? Rooney van lang geleden. When did your heart go missing?
1: Where are we? We belong now.
0: Ja, het is tijd voor
2: jouw ultieme vakantieplaat.
0: Voor het laatst, want vanaf maandag gaan we even iets anders doen, een weekje. Dan is de KWF-week en vervolgens komen we weer terug met het al omgeronde karaktertrekmoment. Maar dat is allemaal later. Jouw absolute favoriete vakantieplaat. En die zegt, ik durf het bijna niet te zeggen, maar Mona Lisa van Robert van Hemert was onze vakantieplaat. Dat komt door onze dochter Jamie van bijna 10. Hij zegt erbij, ik had mijn playlist vol met klassiekers gegooid, van Fleetwood Mac tot Gorilla's. Maar nee hoor, we kregen...
3: Dus ik zeg Mona Lisa, hoe jij niet in paradijs. Of zoek je naar de liefde, op het rendomplein.
0: Ja hoor, prima, oké. Okay. Even kijken, we kregen ook een berichtje binnen van Josien. Die zegt, Oyo Como Va van Santana. De liveband op de camping waar ik vroeger met mijn ouders ging starten. De avond altijd met dit nummer. En dat was het opschieten snel naar de liveband. Nou, mooi. En we hebben aan de telefoon niemand minder dan Agnes. Agnes, goedemiddag. Avond. Sorry.
4: Goedenavond.
0: Ja. Ik zit echt een hele gekke tijdzone vandaag. Ik weet niet wat er met mijn brein aan de hand is, maar het schiet echt alle kanten op. Dus excuus daarvoor. Hey, Agnes, mag ik even vragen hoe oud je bent?
4: Ik ben 55.
0: Oké. Okay. En welke vakantieherinnering gaan we ophalen? Hoe oud was je?
4: 17. Mijn examenreis voor het eerst zonder ouders naar het buitenland. Naar Salau.
0: Oh, de Salau. Oh. En daar heb je natuurlijk cultuur gesnoven. Een prachtige musea bezocht.
4: Ja,
0: en,
4: wat... kerken, musea. Ja. Ja. En s'avonds af en toe een drankje. Ja.
0: En af en toe even een klein drankje op het terras en dan weer op tijd naar bed. Hè? Want de volgende dag weer hiken en zo. Nee, begrijp het. Nee, wat heb je er allemaal uitgevroot? Of, het is inmiddels verjaard, mogen we wel stellen.
4: Zeker.
0: Ja. Dus wat is er? Wat is jou bijgebleven?
4: Vooral de grote discotheken. Mm-hmm. We zaten in een jeugdhotel, want dat moest van mijn ouders, want dat was veiliger. Dan werden we tenminste een beetje in de gaten gehouden.
0: Ja.
4: Nou, dat was wel de beste set ooit. Want daar vandaan werden natuurlijk de koppentochten geregeld. Dat was echt top.
0: Ja.
4: En ja, zo ging het een beetje.
0: Wat leuk zeg.
4: Dat was gauw tijd.
0: En kwam je geradbraakt thuis of viel het mee?
4: Nou, ik kwam vooral veel blonder thuis. Waar mijn ouders niet echt over te spreken waren.
0: Oh.
4: Wij hadden ontdekt dat als je ziet hoe meer je haar smeert, dat je en in de zon gaat liggen, dat je vanzelf blond wordt.
0: Nee! Oh!
4: Ja. En van die zelfbruin zooi waarvan je oranje werd. En het was echt, ja.
0: Hé, hey, wat voor werk doen jullie eigenlijk hier precies, Agnes? Ben ik gewoon heel benieuwd naar opeens.
4: Ik zit op het moment op de vrachtwagen.
0: Op de vrachtwagen. Hartstikke veilig. Niks meer aan doen. Hey, maar je kwam dus...
4: Ik ben niet schoonheidsspecialiste geworden.
0: Nee, precies. Nee. Dat had gekund natuurlijk. Nee. Ja. Nee, luister. Oké, dus jij kwam dus oranje-paars kwam je thuis. En hartstikke leuk. En welk liedje doet jou denken aan die tijdens Salau?
4: De Salt Pepper.
0: Oh, maar welke van Salt Pepper? Push It ook echt. Oh, die werd veel gedraaid. En dan,
4: in de WhatsApp.
0: Ja. Ik ga hem draaien voor je. Je zit op de vrachtwagen nu op dit moment ook, toevallig?
4: Ja.
0: Oké. Okay. Je gaat even terug naar Salau en je pakt die pook maar even stevig vast, zou ik zeggen, Agnes.
4: Ik zet de radio hard.
0: Kan ook, is goed.

0: en Man on the Moon.
1: Ben je het ook zo zat? Al die hits van jouw favoriete band op de radio. En denk je bij jezelf, oh, draaiden ze maar eens een keer die ene albumparel. Nou, dat kan. Dan doe je mee aan de...
2: 1 artiest. 3 vragen. Krijg je de hit of de albumparel? The Deep Dish Pop Quiz.
1: Het is heel simpel. Ik stel je dan 3 vragen rondom jouw favoriete artiest. En als je ze alle 3 goed hebt, dan krijg je de albumparel die je zo graag zou willen horen op de radio. Heb je er eentje niet goed al? Ja, dan draai ik de hit. Dus je wordt gestraft met de hit. Je krijgt sowieso je favoriete artiest te horen, maar dan wel weer die grijs gedraaide hit. En die albumparel draai ik alleen als je 3 vragen goed hebt. Wil je een keer meedoen? Laat het dan nu weten met de NPO Luisterapp. Dit is jouw kans. En luistert niemand, zou ze bij Telcel niet doen, hè? Of bij Call TV. En luistert nu helemaal niemand.
3: Niemand.
1: Dat is helemaal niemand. Dus nu is je kans om eventjes een appje te sturen. En, maar misschien weet je alles van Sabrina Carpenter, weet je wel. Ga ik je gewoon 3 vragen stellen over Sabrina Carpenter. Als je ze alle 3 goed hebt, dan draai ik die B-kant van de C-kant van... Nou goed, je kunt het zo obscuur maken als je zelf wil. Zit er dan niet doorheen? Trut. Sorry. Sabrina Carpenter!

0: NPO Radio 2.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
5: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
2: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Dit is NPO Radio 2.
11: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt, en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Ster. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
13: Ik mag graag tuinieren.
14: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
15: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
16: Ik niet.
12: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
17: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
18: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
12: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
19: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
20: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
19: Ik wel, bij NRV.
20: NRV?
19: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
20: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
21: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
24: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
25: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
26: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Kids Rock.
1: Zo moet je dat dan zeggen, hè? All summer long. Ik moet wel zeggen, ik zou geen albumparel van Kid Rock kunnen opnoemen. Zo 1, 2, 3. Nee, dan draaien we de hit. Maar...
2: 1 artiest. 3 vragen. Krijg je de hit of de albumparel? Ja. The Deep Dish. Popquiz.
1: En die popquiz, die gaan we vandaag spelen met Max. Max, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Om welke artiest gaat het?
3: Het gaat voor mij om Muse.
1: En welk nummer zou je graag willen horen op de radio? Welke albumparel?
3: Ik zou ontzettend graag het nummer Hysteria willen horen van Absolution.
1: Oké, waarom juist dat nummer?
3: Omdat dat naar mijn mening het beste nummer van Muse is. Want het is ook echt een van de beste baslijnen ooit geschreven. Die komt volledig aan tot zijn recht al in de intro. Komt het hele nummer lang door en... Ja, het geluid van die basgitaar is echt zo fenomenaal. En live is het ook zo fantastisch.
1: Nou ja, je hart zit er van vol. Dus ik hoop echt met alles wat ik in me heb... dat dit nummer gedraaid wordt op de radio. Het is een flinke knaller in elk geval, Hysteria van Muse. Mocht dat niet zo zijn, dan draaien we die grijs gedraaide hit... Supermassive Black Hole. Ook niet erg natuurlijk.
3: Nee, zeker niet. Maar ja, Hysteria, dat is toch wel echt mijn favoriet.
1: Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
2: Vraag 1.
1: Ah, dit is echt heel goed te doen. Hoe heet de frontman van Muse?
3: Dat is de man die dezelfde verjaardag heeft als ik. Dat is Matt Bellamy.
2: Vraag 2.
1: Wat deed de vader van Matthew Bellamy?
3: Dat was een componist.
1: Ja? En wat bespeelde hij nog iets?
3: Ja, pianist, dacht ik.
2: Vraag 3.
1: Welke bekende Nina Simone-hit heeft Muse gecoverd?
3: Feeling Good.
1: Feeling Good. We gaan even de vragen na, of ze allemaal goed zijn, ja of nee?
3: Ja.
1: Welke bekende Nina Simone-hit heeft Muse gecoverd? Feeling Good is goed. De frontman van Muse heet inderdaad Matthew Bellamy. En de vader van Matthew Bellamy... Hij was gitarist, maar... Jij zei ook componist, dus ik vind eigenlijk dat je dat gewoon goed hebt.
3: Ja.
1: En ik zal je ook eventjes iets laten horen van die vader van Matthew Bellamy. Hij zat in de Tornado's namelijk. En dit is het nummer Telstar. Moet jij eens even luisteren en eventjes checken waar dit op lijkt. Ook een Muse nummer dat zo gaat. Met die paarden. Knights of Sidonia, toch?
3: Ja, inderdaad.
1: Ja. Oh. Dus dat was een eerbetoon eigenlijk aan zijn vader.
3: Oh, wat gaaf.
1: Gaaf, hè? Maar ja, daar gaat het allemaal niet om. Ik bedoel, ik zit hier weer een beetje Jan Douwe Kroeskaart uit hangen. Dat is allemaal niet nodig, want...
2: En dit is de albumparel.
1: Daar komt die, Max. Hysteria.
3: Super.

0: Nelly Furtado en Say It Right.
1: En af en toe, hier in het avondslot. Dan zie je liedjes door de gangen zweven waarvan je denkt, waarom hoor je die maar één keer in de zoveel tijd voorbij komen? En soms zijn er zelfs liedjes waarvan je denkt, hé, die hebben de ether amper aangeraakt. En hoe zonde is dat toch eigenlijk? Vandaag heb ik er weer eentje gevangen. Ik wil iets laten horen van Calexico. Want de zomer zwaaien we bijna uit. Er is een flinke weeromslag gaande. Ik wil terug naar Sahara-zand. Naar broeierige droogte, Fata Morgana's. Calexico, muziek die op de grens ligt van Amerika en Mexico. Het is deels Americana en deels Tex-Mex. Het flirt met beide werelden. Maar waar ik meteen aan moet denken zijn, gek genoeg, burritos. Dat is altijd eten waar ik aan denk. Het vet dat echt langs je kin druipt naar een eerste ferme hap. Terwijl je een beetje in de verte tuurt naar het eeuwige niks. En het enige wat je om je heen hebt is een stofwolk. Een ratelslang misschien. Maar vooral de muziek van Calexico Cuatro.

0: was een beetje te luid. Sorry daarvoor. Het is ook al, best wel weer bijna 12 uur. Over 20 minuten is het 21 augustus en...
1: Oh jee, ja. U hebt je hem wakker gemaakt. Ja. Het verzoekiemonster.
0: Uit de keuken van Tim's avondslot klinkt gestommel en gegrom... het geklateren van potten en pannen. Verzoekiemonster is los en hij rust niet voordat zijn honger gestild is. Maar eigenlijk kan hem niets verzadigen. Behalve natuurlijk een lekker verzoekie van jou. Durf jij hem een liedje te voeren, samen met mij? Want we gaan samen naar het verzoekiemonster toe. Hè. Je hoeft het echt niet in je eentje te doen. Laat het even weten met de NPO Luisteren. Wat zou jij graag willen horen? Waarmee kunnen wij het verzoekiemonster verblijden? En wat iets meer zijn. Zo, dat staat hem nu.

0: Silk Sonic met Bruno Mars, onder andere Skate. Griffier van het avondslot.
1: Ja, Tim.
0: Er zit wel een rare zin in dit liedje. Ik hoorde hem net voorbij komen.
1: You smell better than a barbecue.
0: Ja, you smell better than a barbecue.
1: Lekker zo'n odeur van kipkluifjes.
0: Oh, je ruikt heerlijk naar kipkluifjes.
1: Och.
0: Schat, je ruikt heerlijk naar beenham. Ik weet het niet hoor. Bloedworst. Romantisch. Een mooie dag voor Hendrikus vandaag, want Hendrikus heeft zijn allereerste auto gekocht.
2: Yeah.
0: Hendrikus, goedenavond.
3: Hey, goedenavond, Tim.
0: Ik dacht, je bent er blij, maar... Zeg, Hendrikus...
3: Zeker ook.
0: Ja. Hoe oud ben je, als je vraag mag?
3: Ik ben 31.
0: 31, en je hebt je rijbewijs al lang of net gehaald?
3: Nee, ja, lang al sinds mijn 18e.
0: Oké. Maar je dacht nu is het tijd om gewoon ook eens een keer een auto voor mezelf te kopen en te gaan.
3: Ja, ik kon altijd goed uit met OV, maar ze zien een baan waarbij ik een half uur fiets of 10 minuten rij. Dus ik dacht dat wel eens tijd om ook in de winter lekker droog en warm te kunnen zitten.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, ik heb dus geen rijbewijs. En dat is heel gek, want heel veel mensen kijken me dan heel raar aan. Die zeggen van ja, maar mis je dan die vrijheid niet? Ik zeg, ja, maar ja, ik stap op mijn stalen ros. Al dan niet met een slag in mijn wiel. Ik heb nu een slag in mijn wiel. Dat is echt niet te doen gewoon. Dat kleppert ook heel de tijd van achter. Tak, tak, tak, tak. Ziet er heel koddig uit. Waar wou ik naartoe met dit verhaal? Nou ja, in ieder geval dat ik...
3: Ik heb geen idee. Het is jouw showtip.
0: Dat is helemaal waar, Hendrikus. Dan heb jij een goed punt. Maar het is ook vrij laat. En ik heb ze ook niet allemaal meer op een rijtje. Dus laten we vooral even over jouw auto gaan hebben. Wat voor soort auto heb jij?
3: Ik heb vanaf vorige week een Daihatsu'tje.
0: Oh, wacht, je moet hem nog halen. Dus, maar dan betekent dat dat je waarschijnlijk ook champagne erbij krijgt. Of is dat niet meer zo? Dat ze dat onder een laken gooien, zo'n auto. En als je hem dan koopt, dan krijg je een glas champagne. Omdat je dan echt iets hebt aangesloten.
1: Ja, als je hem nieuw koopt, hè, Tim?
0: Ja. Oh, is het een tweedehands?
3: Ja, het is gewoon een... Ik heb gewoon een via-via.
0: Oh, via-via. Oh, nee,
1: je kunt wel vragen of ze er misschien nog een flesje champagne bij doen.
0: Ik denk eerder dat je een pak dubbel drank krijgt. Maar dat is ook hartstikke lekker. Zeg,
3: Kijk wel even wat eruit is, of zo.
0: Vind ik een hele goeie. Zeg, zullen we langzaam maar zeker eens even naar het verzoekmonster lopen om jouw verzoekje te voeren? Wat had je namelijk in gedachten?
3: Ik had in gedachten Shut Up and Drive van Rihanna.
0: Hé, hey, dat is wel super toepasselijk, toch? Ik ga het voeren aan het verzoekje monster, kijken of hij hem lekker vindt. Ja, hoor, je gaat het. Zal weer eens niet. Hartstikke goed, ik ga hem draaien voor je Shut Up and Drive. Veel drive-plezier in elk geval. Dankjewel, Hendrikus.
3: Doei.

0: laatste hoop ik dan niet voor Hendrikus. Hij heeft net zijn nieuwe auto gekocht. Maar jij vertelde me net, griffier van het avondslot, dat hij sowieso geen... Dat een nieuwe auto aanschaffen, dat is hartstikke stom, anno 2026.
1: Als je financieel slimme beslissingen wil maken, is dat niet het beste om te doen. Okay. Dus Hendrikus deed het goed. Hij heeft een tweedehands Daihatsu'tje op de kop getikt.
0: Ja.
1: Maar nee, als je een nieuwe auto koopt, zodra je die showroom uitrijdt, is het een tweedehands auto geworden.
0: Oh, en dus, dan ben je alweer meteen de
1: 15-20%.
0: En als je slag in je wiel hebt, zoals ik.
1: Jouw fiets, wat die nog waard is.
0: Ja, nou, heb je het gezien?
1: Ja, ik heb wel eens gezien. Ja, ik ben er niet jaloers op.
0: Nee, precies. Okay. Tot zover een avondslot voor vanavond. Ik zou zeggen, val straks in de armen van vrijdag 21 augustus. En geniet van die vrijdag. Tot volgende week.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
8: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: Middernacht, het begin van vrijdag 21 augustus. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraken op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De returns zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord. 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. De schipper is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE, omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij teruggestuurd naar El Salvador. De gemeente Fryske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie. Er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.